0: Onsje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
1: Een wat?
2: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
3: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
6: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
7: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor Blues bij Radio Ridderkerk. Dan bedenken we twee lang Blues in het programma Blues hier. Mijn naam is Dico van Havenboer. Ja, zaterdagavond, zoals gebruikelijk, het eerste uur van Blues hier. Ga ik er een slow blues. En dan ga ik mee beginnen met de Willy Buck en Bob Corridor van het album Oh Yeah. Let me find out your name. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy deel 1.

0: just leave it at that. I don't think I can do it again.
1: Ja, hij moet er zelf om lachen. Elke een beginnetje dacht ik zo, van dat is de eerste deel van Bluesy op deze zaterdagavond. Lekkere slow blues met Willie Buck en Bob Corridor. Let Me Find Out Your Name van het album Oh Yeah. Een ander album van Mississippi Heat heb ik meegebracht met als titel Madeleine. Stand van het jaar 2014 en die gaat draaien Invited Guest.

Die blond er wel beter uit met Living Dreams van het album Dignity van het jaar 2017. We blijven een beetje dromen met Frank Wang en de Cook Country Kings van het album Don't Care. Stamt het jaar 2016 met The Dream. Dus we dromen even lekker verder.

dat was behoorlijk een droom. Na twee nummertjes naar Leave Land met Living Dreams. Nu Frank Bang en de Cook County Kings met The Dream. Van het album Don't Care. Gaan we met een nieuw album van Shailene Band. Getiteld Chapter 3. Slow Blues. En dat is ook waardig voor toepassing, dacht ik. In het eerste uur van Bluesy Slow Blues.

0: dat was wel degelijk Slow Blues, dacht ik zo. Chill band met Slow Blues van het album, hun nieuwste album, Chapter 3. Hans Dezing en Terry Evans, het album Visions uit het jaar 2018. Vicksburg is my home. Hans Dezing en Terry Evans.
1: Hallo, hier is Hans Dezing. Je luistert naar Bluesy met Nico Bravenboer.

dat was een lekker rustig nummertje ook weer van Hans Stasing samen met Terry Evans. Vicksburg is my home. En afkomstig van het album Visions uit het jaar 2018. Vicksburg, ik ben er nog geweest in mijn rondreis jaren geleden, toen in Amerika. En een plaats waar ook veel gevochten is toen de tijd tussen de zuidelijke en de noordelijke. John Primer en Friends hebben een nieuw album uitgebracht met als titel Tribute to Teresa's Lounge. Een tribute to een van de bekendste clubs in Amerika. Champagne and River.

and Friends met Champagne and River van het album Tribute to Teresa's Lounge. Dienstige doel, het album Song for the Sinners. En ik ga draaien Tone of the Sinners.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

En Mama's Boys met Kings and Queens van het album Beautiful Girls uit het jaar 2010. We gaan nog een stukje luisteren van Billy Brands en Sons of Blues van het album The Blues is My Biography. De titelsong na het nieuws en de reclame ben ik terug met deel 2 van Bluesy. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Tot straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvrennekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

terug met deel 2 van Bluesje op deze zaterdagavond. Het eerste uur lekkere slow blues in 2 uur gaan we er ook wat pittige nummers bij draaien. Ik ga beginnen met Ticket Western, Greg Eisel van het album Sugar Foo uit het jaar 2022. Hier in de corner. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesje deel 2.

Ticket West en Greg Ivor hier in de corner van het album Sjoekevoeg. Verder met Joan Webster Band, dat is het jaar 2017, kwam het album Leave Your Heart at the Door uit. You got to know.

bombshell. En dat was Lisa Niels van haar nieuwste album Thunder in the House. Gewitterd met Will James Q Blues van het album Sundance.

I'm just locked.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

thing. Robert Thomas met Shake Shake Mama van het album One Morning Soon. Weet je wat, zij stonden de 21ste editie hier op het podium in de Ridderkerk bij het Blues Blues Festival. Ik heb een dubbel live album live at Victoria Theater weer meegebracht en draait hun uitvoering daarop van Rolling and Tumbling.

uit Dordrecht komen ze, Battle of Blues. Vorige keer waren zij bij mij in de studio te gast voor een van hun optredens en korte interviewtjes. Ram de Corner, dat is de titel van hun laatst verschenen album. En ik draaide hun uitvoering van We Blues. Keis trouwens, is heel erg lang geleden dat hij ook nog bij Les Pies op het podium stond. En ook, ook ooit nog een keer op het Blues Festival. Ik heb het album I Go By Feel meegebracht en daar gaat hij van draaien. Loser Blues.

eigenlijk terug in de tijd met de Nederlandse, de Hokum Syndicate. Wat is een eersteling, moet ik zeggen, een eerste album, Keep On Walking. En nu hoorde Carrots en Sprouts. En ik noem ze even op, want het is toch wel een... ja, je moet ervan houden van dit soort muziek, maar ik vind het echt geweldig. Terug in de tijd met Rob Geboers, Fokke de Jong, Marco Konings en Bo Brogge. Een heerlijk album, de Hokum Syndicate. Met Morgan Vigels, zijn laatste verschenen album, draagt de titel Diep Mutten. Ik ga draaien. Ja, waarom mag eigenlijk niet? Bring me.

Ellen Arena met Believe in Yourself van het album Deceived. Het nieuwe album van Amani Burnham. En ik had eigenlijk nooit gerecht van hem gehoord dat ik dit album in mijn handen kreeg al enkele weken geleden al. Roots and Wings. Daarvan ga ik draaien. Even kijken, nummertje 1. Gewoon het nummertje 1, Fast Lane. Amani Burnham.

Ja, behoorlijk heftig. Dat gevraagd alleen van het nieuwe album van Amani Burnham, Roost en Wings, een instrumentaaltje. Er draaien eigenlijk weinig instrumentaaltjes. Het laatste woord voor vanavond na twee uur bluesje is van Spencer McKenzie van zijn laatst verschenen album Empty Chairs. Ik ga het haar van draaien Shoot Me Down. Niet voordat ik even het volgende programma aangekondigd, dat is natuurlijk Arnett Jong met zijn sensatiegeneratie. Ik ben er aanstaande donderdag weer, maar dan van 8 tot 9 uur. Mijn naam is Dieke Bruinvervoer. Bedankt voor het luisteren. Tot bluesje. Dag. Shoot hem. Shoot Me Down. En we gaan luisteren naar Spencer McKenzie.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grind en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

De B-kant. Donderdag 11 juni 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeën. En ik ga deze uitzending heerlijk beginnen met een lied waar ik al zo'n 40 jaar naar luister. Ja, het themalied van de Transformers, want er is een nieuwe versie uit door de Knights of Unicron samen met Britney Slays van Unleash the Archers. En waarom is dat dan? Nou, op 24 juli komt er een nieuwe versie uit van Transformers the Movie Soundtrack. Deze soundtrack was vroeger in de jaren 80 al gemaakt met van die soort klanken. En nu de Knights of Unicron hebben er een soort metal versie van gemaakt met allemaal gastartiesten. Onder andere Mark Ossegueda en Kerry King en Francesco Cavalieri en noem allemaal maar op. Het wordt hartstikke leuk. Sebastian Bach doet ook nog mee. Als je van dat geschreeuw houdt, ja, dat houden wij. Anders luister je niet naar de B-kant natuurlijk. Dus ga er maar eens goed voor zitten voor deze The Transformers Team Reformatted Edition.

uit Denemarken, de band Everest. En als je nou denkt, oh, daar wil ik meer van horen, dan moet je nog een week wachten, want volgende week verschijnt het nieuwe album Perpetual Ruin. En ze hadden alvast een single, Empires of Sand. Ja, we gaan verder met de soortgelijke klanken, maar dan uit Duitsland, van de band Flashcrawl. Deze groep brengt morgen een nieuw album uit, dus daar kan je gelijk aan de slag. Epitome of Carnage heet het. En er verschijnt dan ook weer een videoclipje, singeltje, weet ik veel wat, Chapel of Guts.

Ja, deze dame kan er wat van. Diva Satanica met haar band Bloodhunter. Morgen komt hun album Sons of the Abandoned uit. En dit was Masters of the Thief. Hoe kom je erop op zo'n titel? Uit België hebben we de band Emptiness. Ja, het is nog niet voorbij met het gegrom. En deze band zal op 17 juli een album uitbrengen, Nowhere Speaks. En daarvan is verschenen de single The Threat.

Ja, daar hou ik van dit soort aparte bands. Een Spaanse black dead metal band, hoe wil je het allemaal noemen? Litos, die dan een beetje flamenco er doorheen gooit. Hartstikke leuk. Abrego is het nieuwe singeltje. De volgende groep komt ook uit Spanje, maar dan spelen ze progressieve groove metal. Ik heb het over Tooth Unlabeled Society. In 2023 kwam hun debuutalbum The Darkest Path uit en nu is er een nieuwe single Blackout.

Elegy. Maar hij heeft ook nog zijn eigen solo dingen allemaal, zoals onder andere het Consortium Project. En daar komt deel 6 van uit dit jaar op 14 augustus, Legacy of Empires. En daarvan was dit het titellied. Lucid Dreamin, dat is een project van Till Oberbosel van de band Elvenpath uit Duitsland. En dat project dat heeft drie albums uitgebracht met Fantasy. En het vierde album wat eraan zit te komen op 10 juli, dat is een conceptalbum Upon the Barricades. Maar dat is dan weer echt, ja, waar gebeurt, laten we het zo zeggen, gebaseerd op de Duitse maartrevolutie van 1848. Vele gastzangers. En het lied wat we gaan draaien, Confederation, heeft er ook een paar, zoals Alessio Perardi, Deon van Heerden, maar ook nog eens Blaze Bailey en Ralf Schepers.

uit Denemarken, de band Advocacy, met een nieuwe single Traitor. En dat gaat verschijnen op hun album Second Genesis, hun tweede album, maar dat komt pas in 2027 uit. Ja, de B-kant zit erop voor deze week. Ik heb nog één lied voor je. En dat is van Holistic van Thor Helge Skay van de band Maans. Het album Chapter 1, The Endless Solitude, komt op 14 augustus uit. En er verschijnt nu dus een single van, The Rhythm of Silence. Ja, het is zeer bijzondere muziek, maar we moeten het er maar even mee doen. Ik vind het wel lekker zo apart eigenlijk. Tot zover de B-kant. Tot een volgende keer. Dag.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Radio Ridderkerk op dinsdag.
0: Radio Ridderkerk.
10: Jouw radio.
11: Goedenavond.
12: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen.
13: 1973.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond 6 uur geweest. En tot 8 uur kun je weer gaan luisteren naar albummuziek en oldies hier in het programma Het Muziekdossier. Vanavond aflevering 452. En we begonnen deze aflevering met een plaat uit 1973. Carole King en Corazon. En we gaan verder met Mark Morrison en Return of...

Je luistert naar het muziekdossier met albummuziek en oldies iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En wil je nou een zoekblad aanvragen, dan kan het ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Je hoort de Mercy Mercy en What Are We Gonna Do About It. En daarvoor hoorde je Bolland en Bolland en Wait for the Sun. En we begonnen het blok van 3 met Mark Morrison en 3.

hoorde Bob Seger en Night Moves. En zo net hoorde je Nick Roken en KWFS. En dat was tevens de laatste plaat van dit eerste uur. Straks na het nieuws en de reclame ben ik weer bij je. Met nog een uur muziekdossier met albummuziek en oldies.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zo, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
2: Ga voor meer

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
1: Jouw radio. Goedenavond.
2: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen.
3: 1979.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Welkom terug bij het tweede uur van het muziekdossier met albummuziek en oldies. En wil je een verzoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En we begonnen dit tweede uur met The Shirts en Love and Walk Away. Het tweede nummer van de tweede uur wordt er een van Michael Jackson en Rock With You.

Je luistert naar het muziekdossier met albummuziek en oldies iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 hier bij Radio Ridderkerk. En het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. Je hoorde Michael Jackson en Rock With You en we draaiden de lange versie. Gevolgd door Brainbox en Down Men. En zo net hoorde je de OJ's en de Traveling at the Speed of Sound. En dit is The Alan Parsons Project en iRobot. MUZIEK

De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker bij het muziekdossier. Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8. Waar ik kon luisteren naar Nicky and So in Love With You. En daarvoor hoorde je Ray Stevens en Bridget the Midget. En we begonnen het blok van 3 met Oliver Cheatham en Cat on Saturday Night. En dit is Harry Chavin en Cats in the Cradle. A child

Je hoorde de Sweet en Coco en daarvoor hoorde je van het album Five Aside, Ace en How Long. De laatste plaats voor vanavond wordt er een van Skylab en Electronic Butterflies. Ik ben weer donderdagavond om 6 uur met de Radio Ridderkerk Top 15. Maar mocht je niet kunnen luisteren, dan hoor je graag weer volgende week dinsdag om 6 uur. Graag tot dan.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. De eigenaren van bijna 1 miljoen vrachtwagens die door Nederland rijden gaan op een andere manier betalen voor het gebruik van het wegennet. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van het eurovignet dat na 30 jaar verdwijnt. Ook in andere Europese landen wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd, waarbij vanaf 1 juli wordt afgerekend per gereden kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van het type voertuig en het gewicht. Hoe lager de uitstoot, hoe lager het tarief. Het geld dat binnenkomt gaat niet alleen naar de staatskas, maar is ook bedoeld voor verduurzaming van de transportsector. Om te controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, hangen op diverse plekken camera's. In onze regio onder meer bij de Heinenoordtunnel en langs de A20 bij Vlaardingen. Ook zijn er mobiele controles voor de nieuwe vrachtwagenheffing. In Dordrecht en Zwijndrecht is een ware run ontstaan op flessen bronwater. De schappen van de meeste supermarkten zijn helemaal leeg. Gisteravond werd tijdens een van de routinecontroles een verhoogde hoeveelheid van de E. coli-bacterie ontdekt in het kraanwater van Dordrecht, Zwijndrecht en ook Hendrik Ido Ambacht. Waterbedrijf Evides deed meteen de oproep om het water 3 minuten te koken om de E. coli-bacterie, ook wel de poepbacterie genoemd, te doden. De oproep geldt voorlopig tot maandagavond. Van en naar station Rotterdam Centraal rijden dit weekend geen treinen vanwege werkzaamheden. Die zijn ruim van tevoren aangekondigd, maar het blijft voor veel treinreizigers lastig om een alternatief vervoer te vinden. Op Rotterdam CS worden seinen en wissels vervangen voor het treinbeveiligingssysteem. En een ongeluk met 2 auto's op de A13... richting Rotterdam heeft gisteravond 1 van de inzittenden het leven gekost. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De snelweg tussen Delft-Noord en de afrit Rotterdam-De Heek Airport was korte tijd helemaal afgesloten. Het weer, af en toe zon, maar ook veel bewolking, graad of 18. En ook morgen droog, maar bewolkt bij 17, 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen.
2: Ha!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Dunjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur. Techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos. Als het leeft.

Vanavond horen we muziek onder het thema pijn en verdriet. Ervaar jij wel eens pijn en verdriet? Weet je dat je juist dan bij God kan aankloppen? Hij kan je verzachten en troosten. Veel luisterplezier.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag: wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Ridderkerk in de Kerken. Fijn dat u weer meeluistert. Vanochtend kunt u bij ons luisteren naar de kerkdienst die gehouden wordt in de Elimkerk te Ridderkerk. Deze dienst begint straks om 9:30. Ik vertel u straks wat meer over deze dienst. Zowel voor als na de dienst luisteren we naar muziek van onder andere koren, samenzang en instrumentale muziek. De techniek wordt vanochtend verzorgd door Wilfred Appeldoorn. Samenstelling en presentatie door Lisette Oudijn.

half 10 gaan wij de kerkdienst uitzenden. Die wordt gehouden in de Elimkerk te Ridderkerk. De voorganger in deze dienst is dominee C. Brouwer uit Oud-Beierland. Er zal in deze dienst ook de voorbereiding voor het heilige avondmaal zijn. De dienst begint met het zingen van de 10 geboden des Heren, vers 3 en 9. Er is vanochtend 1 schriftlezing. Deze schriftlezing is uit Psalm 84, de versen 1 tot 5. Het thema voor de preek is Verlangen naar de Heren. Tot 9:30 draaien we nog muziek voor u. We gaan nu luisteren naar het christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria. Zij zingen het lied Hoe groot zijt gij?

0: mensen die met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom namens de kerkraad. Vanochtend zal voorgaan dominee Brouwer en vanmiddag dominee Van Vliet. De bloemengroet van de gemeente gaat naar Bas en Marijke. In de voorbeden en de dankzegging denken we aan Bas en Marijke. Zij zijn 40 jaar getrouwd geweest vorige week. Zuster Slikke Veer Oudijn. Teerza, Michelle en verdere familie van zuster Slikke Veer in verband met het overlijden van een kleinkind. Gisteren is de uitvaart geweest, begreep ik. We hebben ook voorbeden voor Abraham en Mieke Latimahina in verband met het overlijden van een oudste zus van broeder Abraham afgelopen vrijdag. En komende vrijdag trouwt hun zoon David in Dokken. We bidden ook voor het collectedoel. Echter, vanwege de uitzending van Radio Ridderkerk zal de voorbeden in de middagdienst zijn. Na de dienst zullen Jaap en Lianne Putters een presentatie geven over hun werk bij de MAF in Papua. We zullen ook afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. U bent van harte uitgenodigd. Dat was het. We zullen beginnen met de 10 geboden van de Heren. En we wensen elkaar een gezegende dienst.
1: Het is 9:30 geweest en wij gaan overschakelen naar de kerkdienst die wordt gehouden in de Elimkerk te Ridderkerk. De dienst begint met het zingen van de 10 geboden des Heren, vers 3 en 9. Wij wensen u een gezegende dienst toe.

Zullen we ook eerst stil worden en die stilte gebruiken om de Heer ook te bidden om zijn zegen voor onszelf en voor elkaar. Laten we stil zijn.

Aan het begin van die nieuwe week belijden wij wat we wekelijks belijden. Dat we niet leven in eigen kracht, maar dat onze hulp is in de naam van de Here. Wie is dat? Dat is Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die daaraan trouw houdt. Hij die eeuwig leeft en die nooit loslaat werk dat zijn hand begon. Deze God, Hij groet ons ook. Er is genade, er is vrede voor u, voor jou, van God de Vader. Van Jezus Christus de Zoon. In verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Ik sta hier vanmorgen en als alles goed gaat, dat was wel de planning, dan sta ik er volgende week ook twee keer. Moet ik eerlijk zijn, dat had ik zelf een beetje gevraagd, want ik had een wat drukke periode. En zat ik even te kijken van, nou, hoe kun je dan een beetje ruimte creëren? Dat doe je dan door wat diensten uit te ruilen. En het zag dat jullie volgende week avondmaal vierden. En ik denk van, nou, als dominee Drogen dan met mij wil ruilen, en als die naar Oud-Beijerland gaat, dan kan ik mooi hier naartoe. En toen dacht ik, ja, maar als je een avondmaal viert, is het eigenlijk ook wel mooi om de voorbereiding te mogen doen. En wij hebben de laatste keer in Oud-Beijerland avondmaal gevierd rondom Psalm 84. Ik dacht van, nou, misschien ook mooi om hier te doen. Dan gaan we drie keer samen hebben over Psalm 84. Dus morgen lopen we een stukje door, volgende week zondagmorgen en volgende week zondagmiddag. Dus vandaar dat we er ook over gaan zingen. Dat gaan we doen met een lied uit Zingend Gezegend. Dat is op de wijze van Psalm 84. Een lied dat zingt over hoe de kerk een plaats mag zijn, een herberg onderweg mag zijn. En daarna gaan we ook dat couplet zingen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Dus twee coupletten op de melodie van Psalm 84.

Volgende week mogen we op deze plaats ook avondmaal vieren. En ter voorbereiding erop wil ik het eerste deel uit het formulier lezen. Want dat is u vast wel eens opgevallen, dat juist in dat formulier ook de 10 geboden zijn opgenomen. En mocht u denken, waar heeft hij het nou over? Ik zal het straks wel even aangeven waar je die 10 geboden in dat formulier ook gebod voor gebod tegenkomt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In Mattheüs 26 wordt de instelling van het heilig avondmaal als volgt beschreven. Terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het, gaf het aan de medediscipelen en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei: drink allen eruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Christus wil dat wij deze maaltijd houden om zijn offer te gedenken. God de Vader zond zijn Zoon in deze wereld om Gods toorn voor ons te dragen. En daarom gedenken wij tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging, zijn angsten in Gethsemane en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaars doodde,

geloof nodig. De Heere gebruikte voor, naast het hoorbare woord, ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. En voor hen die daarvan eten en drinken, is zelfonderzoek noodzakelijk. Als eerste zal ieder moeten beseffen dat hij schuldig is door het overtreden van Gods wet. Dat hij daardoor de vloek van God waardig is en dat hij met berouw voor hem dient te buigen. Verder moet ieder zichzelf onderzoeken of hij de belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden vergeven zijn vanwege het offer van Jezus Christus. En tenslotte moet ieder zich afvragen of hij gezind is voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God de Heere en zijn naaste te dienen en lief te hebben. Zij die deze gezindheid niet kennen, mogen niet aan het avondmaal deelnemen. En dan volgen de 10 geboden. Als eerste gebod, dit betreft allen die niet op de Heere alleen willen vertrouwen. Als tweede, allen die hem op een andere manier dienen dan hij in de Bijbel beveelt. Als derde, allen die de naam van de Heere door vloeken of op een andere wijze misbruiken. Vier, allen die de kerkdiensten niet trouw bezoeken of de prediking en de sacramenten minachten. Allen die hun ouders of andere gezagsdragers niet eren. Allen die zich aan menselijk leven vergrijpen of haat koesteren tegen hun medemensen en zich niet met hen willen verzoenen. Allen die getrouwd of ongetrouwd hun lichaam niet rein bewaren. Allen die zich oneerlijk verrijken of die verkwistend of gierig leven. Alle leugenaars en roddelaars. En allen die niet verlangen het kwaad tot in de wortel van hun hart uit te roeien. Zolang zij zich niet bekeren, moeten zij zich van het avondmaal onthouden, opdat Gods oordeel over hen niet verzwaard wordt. Maar dat wil niet zeggen dat het avondmaal voor hen is die zonder zonde zijn. Integendeel. Als wij gebukt gaan onder onze zonden en onze redding met Christus zoeken, zijn we welkom bij hem. Het is wel mooi, want ik weet niet hoe u naar dat avondmaalsformulier luistert. Maar juist als die opsomming van die 10 geboden volgt, dan kan je nog wel eens het gevoel bekruipen van, maar kan ik dan wel vieren? Tegelijkertijd weet ik niet of u dat wel eens vaker denkt als de 10 geboden gewoon zondags voorgelezen worden. Ze worden hier wel wat concreet gemaakt. Wat betekent dat leven met de Here dan? Maar het is ook goed om te zeggen, daar valt de nadruk niet op. De nadruk valt niet op dat wij zondaar zijn. Dat is hopelijk geen geheim voor u. Dat zijn wij. Maar dat vier je ook niet aan tafel. Je viert niet dat je zondaar bent, maar je viert dat je mag weten, mag geloven in een Christus die juist die zonde gedragen heeft. En eigenlijk als je het hele formulier wil samenvatten, is eigenlijk de vraag, hou je van Jezus? Ken je hem als je redder, als je verlosser? En als het antwoord op die vraag ja is, dan ben je van harte welkom om met hem te vieren. Ik kan er ook over zingen. Kom, zo roept ons Jezus stem. Uit Weerklank 333, 1, 4 en 5.

Zo, goedemorgen allemaal. En ik zie ook gastkinderen bij ons, gezellig dat jullie er ook zijn. We hebben vorige week hebben we gehoord van juffrouw Deborah dat de ark terugkwam naar Kanaan. En een knuts hielden jullie ook over. En jullie maakten nog iets, maar dat moeten we nog even een week voor ons houden, weten jullie nog? En dan mag hij naar de volgende. Stel je voor, je hebt een huisdier. Of misschien hebben jullie wel een huisdier. En ja, ja. Stel je voor dat hij kwijt is. Wat zou je dan doen? Een kaartje ophangen. Ja, je gaat zoeken. Hè? En in het verhaal van vandaag is er bij de familie van Saul zijn er 3 ezelinnen kwijt. Dus de vader van Saul vraagt aan Saul en aan wat knechten: gaan jullie eens zoeken? En dat gaan ze doen. En of Saul en de knechten die ezelinnen gaan vinden, dat horen jullie pas strakjes bij de kindernevendienst. Grote mensen weten het, geloof ik al wel een beetje. Maar in ieder geval, er gaat van alles gebeuren. En daar heeft Saul natuurlijk de Heere God bij nodig, net als wij. En daar gaan we zo meteen ook over zingen. Ik heb Jezus nodig. Maar voordat we dat gaan zingen, nog even. We gaan natuurlijk strakjes luisteren naar de presentatie van Jaap en Leanne. En ook lekker samen eten. Maar in de gang zal er ook, zoals we in de app vermeld, een tafel staan met dingetjes die jullie en, ja, die staan er ook, die jullie en de kinderclub gaan maken voor Family Bijbels. Dus iedere keer zal er een beetje wat opkomen. Dan nu het lied.

Zullen wij, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, nog samen bidden? Heere, onze God. De God die we zo nodig hebben. Het is zo waar, Heer. We hebben u nodig dag aan dag. Week aan week. En daarom is het ook zo goed en zo mooi om iedere nieuwe week als gemeente te beginnen. Om weer samen te mogen komen. Om zo op die eerste dag van de week niet alleen maar terug te denken aan die paasmorgen. Aan dat u leeft, dat u bent opgestaan. Maar om juist ook vanuit dat geloof kracht te mogen ontvangen voor de week die voor ons ligt. Heren, u weet hoe de afgelopen week was. U kent de momenten van vreugde, jubilea die passeren mochten, momenten van verdriet. Er werd gesproken over rouw, over verlies. Staan bij een open graf, bij de dood. Heer, u weet hoe we die afgelopen week zijn doorgekomen. En hoe we zo deze nieuwe week ook ingaan. Heer, we bidden u om troost, om kracht, om moed, om ook verder te gaan. We bidden u om uw nabijheid. We danken u, Heer, dat u ons die afgelopen week niet alleen hebt gelaten. Maar dat u mee bent gegaan, onderweg het leven door. En we mogen geloven dat u ook dat in de komende week weer wilt doen. Dat u met ons optrekt. Ja, dat u ons voorgaat. Dat u ons roept om u te volgen. Dat zo mogen zijn dat in de dienst van vandaag, de dienst van vanmorgen, dat we u mogen ontmoeten. Door uw woord heen. Dat we u daarin mogen zien schitteren. Dat u daarin daarin verheerlijkt wordt en dat ons geloven ook gebouwd mag worden. Heer, u kent ons. U weet wat we nodig hebben. Dat geldt voor ons hier in de kerk. Dat geldt als we thuis verbonden zijn, meelevend, misschien wel ingeschakeld via de radio. Heer, u kent ons. U ziet ons. En help ons om in onze situatie ook u te zien. Als wij zo gaan lezen uit uw woord, dan gaan we bekende woorden lezen. Zo'n oude psalm. Wilt u maken dat die woorden ook als nieuw mogen klinken? Dat die woorden binnen mogen komen? Dat we uit uw woorden mogen leren en ook uit uw woorden gaan leven? Wilt u zelf met uw geest meekomen in die woorden? Help ons in het spreken. Help ons in het luisteren. En maak het goed om zo hier te zijn. Om zo verbonden te zijn met u. En met elkaar. Heren, wij bidden u dat. En we vragen u dat. Dat doen we niet in eigen naam. Heer, want u kent ons. We hebben net ook gehoord. Wij zijn zondaars. Mensen die afwijken. Mensen die, als u het niet verandert, in die zin verkeerd staan, afgesteld. Maar heren, u zoekt ons op. En u heeft ons opgezocht in uw Zoon, de Heer Jezus. En daarom komen wij tot u in zijn naam. Wij bidden u om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil met u lezen uit Psalm 84 en dan lezen we de versen 1 tot en met 5. Het is namelijk zo, die psalm die is verdeeld in drie stukjes. Kun je ook, als je de vertaling van de herziene staatvertalingen bijpakt, dan kun je het ook zien. Dan zie je ook elke keer een knipje in de psalm zitten. En die knipjes zijn gemaakt rondom het woord welzalig. Dat komt in elk couplet, als het ware, komt dat woordje welzalig ook terug. Je vindt in vers 5, vers 6 en vers 13. Deze keer vers 1 tot en met 5.
voor de koorleider op de gittit een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest waarin zij haar jongen legt bij uw altaren. Heren van de legermachten, mijn koning en mijn God, welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Aansluitend aan de verkondiging zingen we uit Psalm 91, vers 1, 3 en 4. Het thema van de verkondiging is verlangen naar de Heere. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Pas kwam ik de uitspraak tegen: muziek is de snelste weg naar de verbinding tussen harten van mensen. Muziek is de snelste verbinding tussen harten van mensen. Nou, ik herken er wel iets van. Muziek kan je raken. Zomaar onverwacht. Soms wat meer georchestreerd. Dat je ergens zit en dat je denkt van ja, wacht even. En als ze dit gaan spelen, dan weet ik, dat doet wat met mij. Maar muziek, dat heeft best wel grote invloed op ons als mensen. Misschien ken je zelf ook wel, hè, als je zo'n nummer voorbij hoort komen, dat je denkt van, oh ja, dat is een nummer. Dan voel ik me altijd door getroost. Of dat is een nummer dat tilt mij even op boven mijn zorgen. Of je schiet 's nachts wakker, onrustige nacht. En er zitten zomaar opeens van die liedteksten in je hoofd. Muziek, ja, dat heeft te maken met gevoel. Het heeft te maken met emotie. Muziek, dat geeft woorden aan wat er binnenin mij leeft. Nou, Psalm 84 is ook een lied natuurlijk. Ik las het voor, maar liederen moet je eigenlijk zingen. En in dat lied krijg je ook een inkijkje in iemands hart. Het hart van de schrijver. Maar ja, dan is de vraag, wie is die schrijver eigenlijk? Nou, de psalm vertelt het niet. De psalm laat de auteur open. Hebben wij ook wel eens, heb je een lied. Soms hele bekende liederen, Wilhelmus van der Sauwen. We weten niet wie het geschreven heeft. Er zijn wel theorieën over. Maar er staat er auteur onbekend. Nou, dat is bij de psalm ook zo. Auteur onbekend. In vers 10 geeft de psalmdichter iets weg van wat hij mogelijk is. Dan lees je namelijk de woordjes. Uw gezalfde. Nou, zo'n gezalfde in de Bijbel, dat is iemand die door God is uitgekozen om aan God toegewijd te leven met een bijzondere taak. En in de Bijbel gaat het eigenlijk altijd over priesters, over koningen of over profeten. Ik ben net even Saul kwam even langs, die op weg gestuurd wordt om die ezelinnen te zoeken. Nou, we weten als het goed is hoe dat afloopt. Dat wordt een zalvingsmoment voor Saul als beoogd koning van Israël. Maar ja, zeg maar, je hebt dus priesters, koningen en profeten. Maar ja, uit welke van die drie groepen nou die dichter komt, het staat er niet bij. Theologen, dat is ook wel een beetje de hobby van theologen, die hebben natuurlijk allerlei theorieën erover gemaakt. De ene zegt, nee, het gaat om een priester die mogelijk langere tijd ziek is geweest en die verlangt om terug te kunnen keren in de tempel, in de tabernakel, in zijn dienst. Een ander die zegt van nee, het is vast een koning die een tijdje van Jeruzalem verwijderd is, misschien op oorlogsveld geweest is en die weer terug verlangt naar huis. Nou, zo zijn er allerlei theorieën, maar heel simpel, het staat er niet. Wat wel duidelijk is, is dat die psalm bedoeld was om gezongen te worden door een tempelkoor. Dus hier soms bij psalmen staan, er staat erachter een psalm van de zonen van Korach. Nou, die Korach, dat moet je lezen als de Korachieten. Dat was het grote tempelkoor. In de tijd van de Bijbel had je een groot koor dat de zang in de tempel, in de tabernakel begeleidde. Het is dus kerkmuziek. Ja, hoe zo'n psalm dan geklonken heeft,
Dat is ook wel iets leuks, hè? Van in Nederland denken wij dat psalmen altijd geklonken hebben zoals wij ze zingen. Nou, ik kan in ieder geval een geheimtje verklappen, dat is niet zo. Als u op YouTube eens googelt op hoe psalmen in het Hebreeuws geklonken hebben en hoe ze gezongen zijn, dan kan u soms nog aangenaam verrast zijn. En een ander juist weer wat onaangenaam verrast, want dan blijkt het veel vrolijker en vaak veel uitbundiger te zijn dan hoe wij een psalm vormgeven. Iets van hoe die psalm gezongen is, dat zit in die woordjes de gittit. We zijn het er niet helemaal over eens of er nou een muziekinstrument is, of dat nou de maatsoort is, of dat er nou een melodie weergeeft. Maar wat wel bekend is, is van die gittit, dat gaat over van hoe zing je die psalm nu? Dus de vorm van het lied. Want vorm is wel belangrijk als je liederen zingt. En dat merk je trouwens in de gemeente ook, hè? Als organisten heeft u een ontzettend belangrijke taak, want u kan de gemeente een beetje mee omhoog trekken of mee naar beneden trekken. Hoe de organist speelt, dat bepaalt echt hoe je als gemeente zingt. Vorm en inhoud, die gaan ook echt samen. Nou, in de Bijbel niet anders. De gittit, het zal een melodie aangegeven hebben, de manier waarop die psalm gezongen moet worden. Maar dan de inhoud. Wat is nou de inhoud van dat eerste couplet? Nou, in het eerste couplet gaat het over het woordje verlangen. Een verlangen van de dichter. Een verlangen waarnaar? Nou, naar de woningen van de Heere. Er staat er in meervoud. Er staat niet de woning van de Heere, maar woningen. En er wordt wel gedacht van, nou, dat meervoud, dat drukt iets uit van de grootsheid. Van woning, dat is uit voor God te klein. Nou, woningen. Laat het maar meervoud zijn. Dat hebben we ook wel eens in Nederlands spraak gebruikt. Dan heb je het over majesteitelijk meervoud. Nou, dat zit hier ook een beetje in. Van de druk grootsheid uit. Het gaat om een complex. Nou, dan moet je eigenlijk denken aan de tabernakel. De tabernakel die is inderdaad groots geweest. Als je bedenkt hoe die ooit neergezet is in bij de volk Israël, die hadden natuurlijk hun tentjes. En er werd die tabernakel te midden neergezet. Maar ook later, als je denkt aan de tempel, iedereen had zijn gewone huis. En je had, zeg maar, de tempel van God, dat was echt wel een enorm huis. Nou, het drukt iets uit over, ja, de grootheid, niet alleen van de gebouwen, maar vooral ook van degene die in die gebouwen huist. Want daar gaat het natuurlijk om, hè? Zowel bij de tabernakel als bij de tempel. Het gaat om de bewoner. Dus als die dichter zegt, ik verlang naar uw woningen, dan zegt hij eigenlijk van, Heere, ik verlang naar u als de bewoner. En wie is die u? Nou, dat is die naam Heere. De God die zegt, ik ben. Ik ben er. Ook nu. Het is niet de vraag of God er wil zijn. Dus dat is nooit de vraag, hè, in ons leven. Toen kunnen wij nog wel eens bidden. Komt u bij, Heere? Wilt u aanwezig zijn? Nou, geloof me maar, hij is er. Hij zegt het ook, hè, dat is mijn naam. Ik ben er. Het is andersom wel de vraag van, zien wij hem? Merken wij hem op? Als hij er is. Ik zou zeggen, misschien moeten we iets vaker bidden om open ogen. Om hem te kunnen zien in de situatie waarin we zitten. Nou, hier wordt hij genoemd de Heere van de legermachten. Nou, dus niet alleen maar die Heere die er is, maar de Heere van de legermachten, dat is een uitdrukking die is aangegeven van de almacht van God. Degene die boven alles uittroont in de middagdienst. En als een dominee aan het begin van de dienst de groet uitspreekt, dan zegt hij nog wel eens dat de Heere de koning van alle koningen is, of de vorst van alle vorsten. Nou, dat is de Heere van de legermacht. En degene die boven alles uittroont, degene die het overzicht heeft, degene die, ja, de hoogste is. De God die dus ver is, en de God die dus voor de dichter ook wel ver voelt. Die dichter verlangt naar zijn nabijheid. Om te zijn bij God. Maar blijkbaar wordt die nabijheid nu niet ervaren. Dat zou trouwens zomaar kunnen gaan over ons eigen leven, hè? Dat je zegt, ja, die periodes die ken ik eigenlijk wel.
periodes dat ik maar wat graag zou willen dat ik iets meer zag van Gods aanwezigheid. Wat mooi dat die dominee dan zegt van hij is er. Maar ja, ik zie hem niet altijd. En daar kan ik wel naar verlangen. Misschien dat daarom trouwens die psalm ook geen eigen zanger heeft. En dat er geen auteur bij staat. Als het psalm ook zegt van nou vul je namen maar in. Of hopelijk herken je er iets van jezelf in. Op momenten dat er afstand is. Of dat je afstand ervaart tussen God en tussen jezelf. En het gaat trouwens niet om een gewoon verlangen. Het gaat echt om een enorm hevig verlangen. Vers 3 is ontzettend sterk uitgedrukt. Er staat, ik bezwijk van verlangen. Alles in mijn lijf, mijn hele lichaam, het doet helemaal mee. Zo van, ik ben er bijna ziek van. Ik moest daar bedenken aan het gevoel van heimwee. Misschien wel eens gehad. En dat kan gelden dat je zelf eens voor wat langer uit huis was. En dat je echt verlangde om weer thuis te zijn. En dat je zei van, ja, daar was ik eigenlijk een beetje misselijk van zelfs. Kan ook als ouder zijn, hè? Je moet een kind loslaten. En eigenlijk vind je dat maar helemaal niks. En dat je zegt, van, ja, het doet gewoon echt wat met mij, fysiek ook. Nou, dat was bij die dichter ook zo. Lijf en ziel, zeg maar, zijn hele lichaam deed mee in dat verlangen naar de Heere. Mijn ziel heeft heimwee naar u. Mijn ziel, dat is trouwens even goed om te zeggen. Mijn ziel, dat is je binnenste. Hè? Dat is waar je gevoelsleven zit. Waar je geloofsleven zit. Dat is dat plekje in je lichaam waar dat verlangen geboren wordt naar God. Nou, zo'n sterk verlangen naar God. Dat je zegt van, hé, dat houdt me echt bezig dagelijks. Ken je dat? Heb je wel eens over nagedacht, die vraag van, stel dat je God weghaalt uit mijn leven. Zou dat voor u kunnen? Zou dat uw leven heel anders maken? Morgen? Overmorgen? En al die andere dagen van je leven? Stel je voor dat God er niet was. En die dichter kan met die gedachten niet leven. Hij wil weer die nabijheid van God ervaren. En hoe doet hij dat dan? Nou, dan zegt hij niet van, Heere, kom nou maar dichtbij. Dan zegt hij, nee, Heere, van, was ik maar weer eens gewoon in die voorhof van u. Was ik maar eens gewoon weer bij u in de buurt. Moet je even weten, die tempel, die kent eigenlijk 4 ruimten. Gewoon het tempelcomplex of tabernakelcomplex. Dan heb je, zeg maar, een binnen en buiten. Of je bent binnen het complex of je bent buiten het complex. Dat is dus 1 en 2. Maar binnen dat complex zelf had je dan nog weer de eigenlijke tabernakel of tempel en een ruimte daaromheen. En die ruimte daaromheen, dat is dan de voorhof. Dan ben je wel binnen, maar je bent nog niet in de ruimte zelf. Was ik maar gewoon weer eens iets dichter bij u in de buurt. Aan de ene kant is het nog steeds op afstand, hè? Maar wel weer een soort binnenzicht afstand. En in gedachten is dan die dichter daar weer even. En in wat volgt hoor je hem bijna denken en zie je bijna het plaatje wat hij dan beschrijft. Dan zegt hij, hoe was het daar alweer? Hij zegt, ja, in die voorhof wat daar gebeurt, de scheerdende vogeltjes om je hoofd heen. Hij zegt, er waren mussen. Er waren zwaluwen. En zij zijn daar kind aan huis. Zij hebben daar hun nestjes. Zij hebben daar een huisje, een woning. En zij zijn daar. Was ik maar zo'n vogeltje. Dan was ik er in ieder geval weer. Dan was ik weer in uw nabijheid. Dat hier die musjes genoemd worden, dat is wel mooi. Zeker als je dan die latere uitspraak van Jezus in gedachten neemt. Over de waarde van een musje. En ik las een mooie opmerking. Musjes, dat zijn de, ja, de waren de straatjongens onder de vogels. Een beetje de straatschoffies, zeg maar.
de vogeltjes die er wel zijn, maar ja, soms ben je ze ook liever kwijt dan rijk. En Jezus zegt maar toch, God vergeet er geen één van. In die vogeltjes van, ja, in de opmerking over die vogeltjes die hij dichter maakt, er zijn een beetje twee dingen. Aan de ene kant zit er iets van jaloersheid. Van, was ik maar zo'n vogeltje. Maar er zit ook iets heel bemoedigends in. Zo van, heren, als er nou een plek is voor die vogeltjes bij u, dan moet er toch voor mij ook wel zeker een plekje zijn, want ik ga toch de waarde van zo'n musje ver te boven. En dan gaat die dichter nog wat verder. Dan krijg je die mooie zinnen, zoals in die berijmde psalm, hè, over dat kunstige nestje bij uw altaar. En dan ja, we weten vast wel allemaal hoe zo'n zwaluwnest eruit ziet. Hè. Dat zijn geen gewone nestjes in een boom. De meeste vogeltjes maken de nestjes gewoon in een boompje. Blaadjes, takjes, en dan wordt een nestje gevormd. Nou, een zwaluw doet net wat anders. Een zwaluw die maakt nestjes die zich ergens aan vast moeten kunnen klampen. Een zwaluw heeft een dragend plekje nodig. Maar heel vaak in de goot, hè, bij het huis, of van die randjes die je hier hebt. Nou, ideale plekjes voor een zwaluw om daar zijn nestje tegenaan te plakken. Zo'n nestje dat heeft geen houvast in zichzelf. Maar vindt juist het houvast in waar het zich aan vastgrijpt. En dan zegt die dichter, waar bouwt hij nou zijn nestje? Nou, dat doet hij bij het altaar. Dat is een machtig beeld. Als je dat op je in laat werken, van hou vast vinden bij het altaar van de Heere. Die altaren, dat zijn natuurlijk de plekken waar je ook voedsel vindt. Er worden dieren geslacht. Daar is het vlees te vinden. Daar lekt het bloed weg. Allemaal voedsel voor die vogeltjes. Dat altaar, dat is in de tabernakel en later ook in de tempel, dat is de plek waar verzoening wordt voltrokken. Dat is de plek die spreekt van verlossing. Dat is de plek die spreekt van wat Jezus later zal komen doen. We hebben het net gelezen, hè? In het Oude Testament vloeide het bloed ook bij de offerdienst in de tempel. En dat verwijst naar het bloed dat Jezus later gestort heeft op Golgotha. En juist daar bouwt die zwaluw zijn nestje. Daar wordt houvast gevonden. En die dichter die zingt het, hè, van was ik maar daar, op die plek. Nou, wat nu als je de lijnen uit die psalm eens doortrekt naar het avondmaal? Volgende week staat immers waar we gaan vieren. Dan staat de tafel van de Heer in ons midden. Dat is die tafel die ervan getuigt dat God zijn naam, Heere, ook meer dan waar heeft gemaakt. Die naam van ik ben er. En ik zal er altijd zijn. Nou, dat is wat je volgende week ook ziet. Dat is wat de Heer ook gedaan heeft. Ik ben er en ik zal er altijd zijn. En ik ben zelf de oplossing. De redding. Die tafel maakt zichtbaar dat die God die dichter op afstand ervaart, dat de God is die ook ontzettend dichtbij gekomen is. Dat is het wonderlijke in de Heer, hè? Van er zit alleen het onze Vader die in de hemelen zijt. Van Vader, dat voelt heel dichtbij, dat voelt heel intiem. Ja, maar die ook in de hemelen zijt, dat is weer die afstand. Dichtbij en toch ook ver af. Dan volgende week komt de Heer even ontzettend dichtbij. Dan zegt hij van voor iedereen die mij wel eens op afstand in het leven ervaart, nou, dan moet je volgende week hier zijn. Want dan zie je hoe dichtbij ik gekomen ben. Dan ben ik gewoon in je midden, zichtbaar aanwezig in die tekenen van brood en wijn. Eerst maar eens die vraag, hè, van verlang je daar dan naar? Om daar volgende week te zitten. Is er verlangen om in de nabijheid van de Heere te komen? En te zijn. Is het nou inderdaad zo dat je inderdaad zegt van zonder die God in mijn leven, ik zou het niet kunnen. En ik zou het ook niet willen. En ja, ik weet ook wel, avondmaal vieren, dat kan allerlei gevoelens oproepen. Dat is net als muziek.
Voor de ene een heel veilig gevoel. En die stapt in de ogen van anderen misschien zomaar naar die tafel toe. Zonder enige schroom of aarzeling. Vanuit de verlangen om dicht bij de Here te willen zijn. En een ander zegt van ja, maar ik heb juist best wel een beetje schroom. En ook altijd wel een beetje terughoudendheid om zomaar naar die tafel toe te stappen. Dat is misschien wel wat schaamte. Maar het kan ook zomaar zijn dat iemand zegt van ja, avondmaal. Nou, dat vier ik eigenlijk liever niet. Of als de avondmaal is, dan blijf ik weg. Misschien ook wel vanuit het gevoel van, is er wel plek voor mij aan tafel bij God? Op zich is het helemaal niet verkeerd om die vraag jezelf eens te stellen. Is er wel plek aan tafel bij de Here voor mij? Want ja, als ik naar mezelf kijk en wie ik ben, dan is dat ook lastig. En dan lijkt het ook haast onmogelijk om avondmaal te kunnen vieren. Maar dan zou ik vanmorgen wel willen zeggen van, kijk dan maar eens naar die musjes. Zij mogen er zijn bij God. Die straatschoffies zijn welkom in het huis van de Here. Nooit kan er een reden zijn waardoor God u de deur wijst. Iedereen die zegt van ik wil mij vastklampen aan die Here, is welkom bij hem. Altijd. En onze zonde kan nooit groot genoeg zijn om de toegang tot de tafel dicht te zetten. Echt niet. Want de tafel gaat er niet om wie ik ben, maar om wie hij is. Wie de Heer is. Kan het te groot zijn om aan te gaan? Zeker. Als u volgende week dacht van, ach, avondmaal, stap ik zo naartoe, want zie mij eens. Ik mag er toch wel zeker zitten. Maar misschien dan van de week nog maar eens heel goed nadenken in die week voor voorbereiding. Of dat wel de houding is om aan de tafel van de Here te zijn. In die zin ligt er ook wel in die vogeltje een waarschuwing opgesloten. De tafel van God staat er niet voor mensen die zeggen, ik heb het met mezelf goed getroffen. Of ik heb recht op dat offer van Christus. Maar te klein voor God zijn? Nee, dat kan niet. God nodigt juist de kleinen in het geloof. En dan in bijzonder hen die zoals een zwaluw zijn. Die zeggen, als je nou kijkt naar mijn leven, dan merk ik in mezelf heb ik geen houvast. Maar ik heb mijn houvast gevonden door mijn leven vast te klampen aan wat Christus heeft gedaan. Zoals een zwaluw zich vastklampt en zijn nestje maakt aan het altaar van de Here. Die mensen die zijn van harte welkom. Om die dood van hun Here, hun God en Koning, ook te verkondigen. Want zij weten het. Als ik los van God moet leven, dan ga ik het niet redden. Maar met mijn God, ja, de Bijbel zegt het, en dan kan ik over muren springen. Dan kan ik stormen doorstaan. Dan kan ik dwars door het vuur heen moeten gaan en toch blijf ik staande. Waarom? Niet omdat ik zo groot ben, maar omdat ik een grote God mag dienen en me vast mag houden, vast mag klampen aan wie hij is. Ja, welzalig. Werkelijk gelukkig ben je als je mag wonen in het huis van de Here.

Zullen we samen ook danken, ook bidden? Ja, Heere, u biedt zichzelf aan als die veilige haven. Als die rots om aan vast te klampen. En Heer, ja, wat als u er nu niet zou zijn? Ook niet in ons leven. Heer, u weet het, wat ons antwoord is. In hoeverre ja, u echt verweven bent met ons leven. In hoeverre u echt die dragende grond eronder bent. Dat zo mag zijn dat in zo'n week van voorbereiding we onszelf die vraag ook durven stellen. Ja, Heer, we geven tijd aan u. Dat zien we ook vanmorgen. Dagelijks zullen er vast die momenten met u zijn dat we tijd voor u vrijmaken. Maar Heer, wilt u ons ook eerlijk maken of u echt de hoogste prioriteit hebt in ons leven? Of u daarin ook echt de eerste bent? En de enige, de nodige. U kent ons, u kent ons hart. Werk met uw geest, Heere. Vernieuwend. Ja, dat werk van bekering. Van steeds meer afgewend raken van onszelf. Van de wereld om ons heen. En dat we meer en meer u zoeken, u zien. En u echt als die dragende grond onder het leven hebben. Heer, laat die week van voorbereiding niet alleen maar een week zijn van wroeten in onszelf. Van de mogelijkheid zien die er bij ons is. Maar laat het bovenal toch ook een week zijn waarin verlangen gewekt mag worden. Om volgende week ook ja, de dood van u te mogen verkondigen. Als het fundament van ja, ons leven, van ons behoud. Heer, dank dat u beloof met ons mee te gaan in de komende week. U weet wat er ja, op de agenda staat. Wat onze plannen zijn. Laat het zo mogen zijn dat onze plannen ook passen in wat u voor ogen heeft met de wereld en ook met ons. Help ons om daarin steeds de juiste keuzes te maken. Om daarin ook die balans te bewaken, Heren, tussen werk, tussen gezin, tussen kerk. Help ons, leid ons om daarin gezonde keuzes te maken. Zodat we mogen zijn voor die wereld om ons heen. Zodat we licht en zout zullen zijn op de plaatsen waar u ons neerzet en waar u ons brengt. Help ons om als levende getuigen van u de week ook door te gaan. We bidden u, Heren, voor onze kinderen. Voor klein en voor achterkleinkinderen. We bidden u voor de mensen bij ons in de straat. We bidden u voor mensen waarvan we houden. En in het bijzonder ook voor diegenen, Heren, die denken zonder u te kunnen leven. Waar dat verlangen misschien wel helemaal ontbreekt. Help ons om ieder op onze eigen wijze toch een klein lichtje, een klein richtingwijzertje te mogen zijn. Dat afwijst van onszelf en heen wijst naar u. Heer, vul ons met uw geest. Zodat we vanuit u leven. En vanuit u ook die week binnengaan. We bidden u, Heren, voor hen die zich in moeilijke en lastige situaties bevinden. Dat kan lichamelijk zijn. Misschien zitten we wel volop in de onderzoeken. En in de behandeltrajecten kan de wanhoop ons zomaar soms aanvliegen. Heren, geef dan licht in al ons denken. Zegen behandelingen die ondergaan worden. Wees erbij, Heer, als we ziek zijn. Geef ons nieuwe kracht, geef ons nieuwe gezondheid. We bidden u voor hen die psychisch of die chronisch lijden. Vaak dan is er in de eerste momenten nog wel wat betrokkenheid, maar gaandeweg dan neemt die belangstelling ook af. We kunnen ons eenzaam voelen, alleen voelen. We kunnen soms zo verdwaald raken in onszelf, in ons eigen denken.
Heer, breek door met het licht van uw genade. Help ons om iets te mogen zien van toekomst, van hoop. Ja, Heer, leg dat verlangen naar u toch zelf in onze harten neer. Misschien verlangen we juist wel naar om zo'n vogeltje te zijn, zo vrij levend. Even kunnen uitstijgen boven alle zorgen van elke dag. Geef ons ook van die momenten. Dat we als het ware even los mogen komen van alles wat ons bezig kan houden. Ons dicht bij u mogen weten. Ons dicht bij u mogen voelen. Heer, maar als dan het echte leven en die harde werkelijkheid er weer is, sterk ons dan en doe ons ervaren. Doe ons merken. Dat u ons er niet alleen doorheen laat gaan. Maar dat u ons voorgaat. En dat waar het moeilijk is, dat u ons draagt. Dat u ons in de armen neemt. Om ons dicht tegen u aan te trekken. Heer, dank zo voor het begin van deze nieuwe week. Dank dat we dat zo samen mogen doen. Dat we die week beginnen. En we bidden u, ga toch ook verder met ons mee. Deze dag door. Zegen de plannen die er ook zijn, ook hier in de gemeente. Om te luisteren, Heer, naar hoe uw werk ook verder gaat dan Nederland, dan onze woonplaats hier. Heer, maak dat een goed moment mag zijn en dat we ook mogen genieten. En ook van het samen zijn als gemeente. Geef ons ook getrouwheid, juist ook vanmiddag, om weer onder uw woord te zijn. En zegen ook dan de woordverkondiging. We bidden het u en we vragen het u in Jezus' naam. Amen. Het is gelegenheid voor de collecte. Die is voor Family Bibles. Voor 1 miljoen. Nou, dan kan u nooit te veel geven, zou ik zeggen. Toch, als je 1 miljoen Bijbels wil kopen, dan is er een groot bedrag voor nodig. Dus, we wonen gelukkig in een rijk land. En we zijn vaak boven gemiddeld gezegend. Dus ga er ook verantwoordelijk mee om en deel ook van de overvloed. En dan zingen we als slotlied, groot is uw trouw, o Heer.

Dan was ik wel benieuwd of de ezels nog teruggekomen waren. Werden ze gevonden of niet? De ezels. Ja? Gelukkig. Ja, anders zijn er drie ezels zoek. Nou, en wat te doen? Nee, we gaan onder de zegen van de Heer onze God. En die zegen, dat is niet zomaar een mooi moment in de dienst. Maar dat is eigenlijk die verzekering dat waar ik ben deze week, dat ik mag weten, God is daar. En God belooft dat door ons een zegen mee te geven, maar ook wel met die opdracht. Dat waar wij deze week gaan, dat we ook gaan in de spoor van de Heer, zodat mensen om ons heen zullen zeggen van, hé, waar hij of zij ging, God was daar. Dus ontvang Gods zegen en wees tot zegen. De Heere, hij zegene u en hij behoede u. De Heere, hij doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere, hij verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.

heeft geluisterd naar de kerkdienst die gehouden werd in de Elimkerk te Ridderkerk. De voorganger in deze dienst was dominee C. Brouwer uit Oud-Beijerland. Wilt u de dienst nog een keer naluisteren? Dat kunt u doen via onze website www.rtvridderkerk.nl/uitzending gemist. Dan gaan we nu nog tot 11 uur luisteren naar muziek. We beginnen met het lied Heer, u bidt voor mij van Gerald Troost.

geluisterd naar het programma Ridderkerk en de Kerken, waarin wij vanochtend de dienst vanuit de Elimkerk te Ridderkerk voor u uitzonden. De techniek werd vanochtend verzorgd door Wilfred Appeldoorn. Samenstelling en presentatie door Lisette Oudijn. Volgende week zondagochtend hopen wij er weer te zijn met een nieuwe uitzending van Ridderkerk en de Kerken. Bedankt voor het luisteren en wij wensen u nog een hele goede zondag toe. Dag!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.

0: Je bent zo sterk als een leeuw. Dat waren ze, Oranje. En vanavond om 10 uur... dan wordt de daad bij het woord gevoerd, vrienden van de radio. Zo sterk als een leeuw. Goedemiddag allemaal.
1: Welkom bij Wij Houden Het Holland. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En hij staat weer aan hoor. We zijn er weer. Gelukkig wel. Vorige week had je ons even moeten missen. Maar vandaag zijn we weer helemaal live met de beste Nederlandstalige artiesten. Rutger van Barneveld met Lara Mila in het eerste uur. En in het tweede uur, hij komt samen met...

0: een rammer van een plaat is dat toch van Justin de Wild en zijn Cheerio. Nou, gelukkig is hij gezond en wel.
1: Ja, ik hoor het elke keer van jou.
0: Nee, maar het was toch zo. Je, twee keer dat je geweest bent, was je. De eerste keer was je echt ziek.
1: Ja, dat kon ik niet ziek. Komen. Dat kon ik niet
0: en,
1: komen.
0: En de tweede keer, toen je thuis was aangekomen, volgens mij was je al een beetje ziek toen
1: klopt,
0: je hier was.
1: Ja.
0: Maar dat heb je een beetje onder de dekmantel geschoven, toch?
1: Ja, en ik heb nog een keer met stemproblemen hier gezet. Kon bijna niet praten,
0: nou,
1: maar toen ben ik wel gekomen.
0: Kijk, en dat zijn de diehards.
1: Misschien vinden mensen dat ook wel fijn, hè, als je
0: ja,
1: niet kan praten.
0: Absoluut. Dus
1: dat, ja,
0: absoluut. Ja, praten. Het Levensliedcafé natuurlijk, dat doe je ook, hè? Eigenlijk ben je een beetje op mijn stoel gaan zitten, Rutger, toch?
1: Nou, nee, dat vind ik eigenlijk niet. Jullie gaan misschien wel. Kijk, ik ga misschien wat dieper in op het,
0: ja,
1: het artiestenvak.
0: Ja,
1: en jullie gaan echt in op de muziek. Mm-hmm. En bij ons is het niet, zeg maar, ik ben die en die. Ik kom een single promoten.
0: Ja.
1: Ik vind dat je een verhaal moet kunnen vertellen, zeg maar. En daar vind ik een podcast voor. Dus in zoverre zit ik niet in jouw, op jouw stoel.
0: Want
1: ik moet ook niet in de radio dingen komen.
0: Nee, dat zijn twee aparte...
1: Zeker, 100%. 100%.
0: Ja. Nou, ik heb hem gezien met Donnie.
1: Ja.
0: En daar ging je inderdaad de diepte in. Dat was mooi. Dan zie je, dan hoor je ook wat andere dingen, zeg maar.
1: Ja,
0: dat
1: maar ik
0: dat
1: denk,
0: is leuk.
1: Ja, maar ik vind dat ook wel nodig. Omdat mensen kennen ons vaak alleen maar vanuit televisie, de radio.
0: Ja.
1: Maar weten niet wat diegene moet doen om te bereiken. Om te kunnen bereiken wat ze graag willen. En daar moet je heel hard voor werken.
0: Dat is zo.
1: En dat weet niet iedereen. Dus dan kun je dat verhaal lekker vertellen.
0: Nee, ze zien alleen maar of jij op het podium staat of op radio of tv bent, weet je wel.
1: Ja, en wat ze heel belangrijk vinden, wat je verdient, hè?
0: Ja.
1: Wat je verdient en die verdient
0: maar
1: toch veel. En
0: dat is echt Hollands, hè?
1: Ja.
0: Dat zijn Nederlanders.
1: Ja, dat klopt.
0: Lara, ook een goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik hoor jou nog niet, maar ik wil je er wel bij hebben natuurlijk. Nu ben je er. Gelukkig.
2: Oh, ik dacht, oh ja, kijk, nu hoor ik mezelf.
0: Lara, ik zei het net al buiten de uitzending. Je bent een beetje een sensatie aan het worden op de socials.
2: We doen ons best, hè?
0: Ja,
2: ik,
0: precies.
2: Weet je, gewoon veel plaatsen. Ja, je moet zichtbaar worden.
0: Ja.
2: En dat is een kwestie van goede content plaatsen. Goede kwalitatieve content.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik doe mijn best.
0: Ben je daar de hele dag mee bezig? Rutger is ook zo iemand, hè? Ja, Naomi zit daar natuurlijk ook achter.
2: Ja.
0: Maar om de hele dag...
1: Dank je. Ik denk, je geeft mij een compliment, maar eigenlijk mevrouw.
0: Ja, zeker.
2: Beetje jammer dit.
1: Jammer.
0: Nee, niet jammer.
1: Nee, maar
0: dat is
1: zeker.
0: Het team van Rutger.
1: Ah, ja, absoluut, absoluut. Ja.
0: Heb jij dat ook, een team?
2: Nee, in principe doe ik het alleen. Maar ik moet wel zeggen, er zijn altijd mensen. Ik werk heel veel samen met Christel Waas.
0: Wie is Christel
2: moeder.
0: Waas? Even voor.
2: Christel Waas is, zij promoot Nederlandstalige muziek.
0: Hé, hey, wat leuk.
2: Ja, dus met haar werk ik heel veel samen. En weet je, uiteindelijk moet je het zelf doen.
0: Mm-hmm.
2: Met je eigen kracht en je enthousiasme. Tenminste, daar moet ik het wel van hebben.
0: Ja.
2: Dus, dat klinkt ook zo stom. Maar
0: nee,
2: ik denk
0: maar...
2: gewoon dat enthousiasme helemaal in dit wereldje gewoon heel belangrijk is.
0: Ja,
2: ik vind het er ook
0: heel
2: even aan.
1: Zeker,
2: maar,
1: ja, 100%. Je hebt gelijk.
0: Het is zo, Rutger, toch? Je bent niet voor alle artiesten. Je bent voor je eigen bezig natuurlijk, toch? Dat is wel belangrijk in dit vak. Eigenlijk
1: zeker.
0: Zijn jullie Lone Rangers wat dat betreft, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Je moet het wel alleen doen.
2: Ja.
0: Zeker. En dat is belangrijk.
1: Wel een goed team om je heen verzamelen is wel heel belangrijk.
2: Ja.
1: Die het vertrouwen in je hebben en dat je weet, oké, daar wil ik naartoe. En daar ook in blijven geloven. Dat heb ik het afgelopen jaar ook gedaan. En dat is niet altijd makkelijk. Daar moet je soms
0: maar er zijn altijd
1: best
0: mensen,
1: wel wat hobbels voor
0: er
1: nemen.
0: Er zijn altijd mensen die mee willen liften, hè, op jouw succes. En daar moet je voor waken, toch?
1: Ja, maar het is makkelijker op een varende boot mee te varen dan een sleepboot.
0: Ja.
1: Te creëren. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap
1: het. Op het moment dat je succes hebt, dan komen de mensen wel. Dan gaat het vanzelf.
0: Kijk maar naar onze Justin, hè? Toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ze staan nu in de rij. En terecht, hè? Want ik bedoel, hij doet het hartstikke goed. Maar...
0: Terwijl hij al 10 jaar bij ons hier over de vloer komt, toch?
1: En hij doet al 10 jaar hetzelfde, hè?
0: Ja.
1: En waar waren ze dan die 10 jaar ervoor? Want toen deed hij precies hetzelfde.
2: Het is gewoon een goed liedje.
1: Het is een heel goed liedje. Alleen ik vind...
0: Het is een banger, toch?
1: Ja, maar ik vind wel dat het te veel aan het liedje hangt. Ik vind dat je ook verder moet kijken. Iemand heeft talent...
2: Ja.
1: En die heeft hij ook gehad 10 jaar hiervoor.
2: Mm-hmm. Ja.
1: En dan gaat daar dan mee aan het werk, behalve nu die dat liedje heeft.
0: Ja, maar wees eerlijk, Rutger, Helena, je zingt hem nog steeds.
1: Mm-hmm.
0: En over 10 jaar, over 5 jaar, zingt Justin dit nummer ook nog steeds.
1: Zeker.
0: Toch?
1: En terecht.
0: Het is en wordt zijn evergreen. En dat is mooi. Dat is wel een goede bagage die
1: iedereen
0: die meeneemt.
1: Iedereen heeft zo'n liedje nodig.
0: Dus, wat denk jij? Ga jij... ook met zo'n liedje komen, denk je?
2: Tuurlijk, we gaan ervoor.
0: Kijk.
2: Als je er geen vertrouwen hebt, moet je ook niet aan beginnen, toch?
1: Nee. Zeker waar.
0: Een van die liedjes, dat is er een van jou, Rutger. Want dat is wel een liedje die in ons hoofd blijft hangen, toch?
1: Wat
0: heb je
1: dan?
0: Nou, de nieuwe van jou, Zwoele Zomernachten.
1: Ja, natuurlijk. Die gaan we zeker doen.
0: Ja, met een beetje Amsterdamse tongval, toch?
1: Ik heb de zon in de stations zakken.
0: Ja. Zullen we hem even doen?
1: Ja, doe maar. Gezellig.
0: Rutger van Barneveld en Lara Mila bij Wij Houden het Hollands met Zwoele Zomernachten. Hier is de

0: zit er een heel bekend riedeltje in. En ik zit te zoeken waar. Franca Mirella of zo? Van,
1: Mykonos, Franca
0: Mykonos.
1: Mirella.
0: Kijk, dat was
1: dat
0: die.
1: Dat zit er een beetje in verborgen.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: heb jij goed gehoord.
0: Ja, meestal ben jij het, Wim, die dat ondervangt. Wat is nou het geheim van zo'n liedje?
1: Hey, joh, ik kan hier een heel pleidooi houden, maar ik heb echt werkelijk geen idee.
0: Nee.
1: Mensen vinden het leuk en daar moet je geluk bij hebben. En dat heb ik met dit liedje. Het slaat enorm aan. De jeugd pikt het op. En daar ben ik wel blij mee.
0: Ja, maar de ingrediënten van Emiel Hartkamp, toch? Dat is al een deel van je succes, denk ik, toch?
1: Emiel heeft hier helemaal niks mee gedaan.
0: Nee, echt niet. Wie heeft dit geschreven dan? Jijzelf?
1: Ikzelf met Rob van Zuylen en Jesper Hoekstra.
0: Maar wel opgenomen bij Emiel.
1: Nee, ik heb hem opgenomen bij Harold Queens, die ook Helena heeft gemaakt.
0: Oh ja, dat zei je
1: gemaakt.
0: Net. Ja, ja, ja, ja. En, nou, niet alleen Helena, ook de Engelbewaarder.
1: Engelbewaarder onder andere precies. Ook. Heel veel van Robert Pater. Nee, Emiel doet nog steeds dingetjes mee. Maar de feeling met dit liedje had ik niet per se bij Emiel.
0: Nee. Nee, ik dacht, jij zweer bij Emiel, weet je wel. Nog steeds.
1: Het is een schat van een man. En daar heb ik echt de helft van mijn carrière aan te danken.
0: Zeker.
1: Dus ik ben die man eeuwig dankbaar. En daar blijf ik ook zeker naartoe gaan. Mm-hmm. Alleen, nu is de tijd niet voor zo'n liedje, denk ik.
0: Aha. Ja. Ja, dan hoor je nog eens wat, hè?
1: Ja, af en toe moet je een beetje switchen, leuk. Denk ik. Ja.
0: Ja, precies. Om het leuk te houden, om...
1: Ja, het moet niet constant hetzelfde zijn.
0: Nee,
1: als je nu heel veel liedjes
0: zeggen,
1: van mij naast elkaar legt, is het wel heel veel hetzelfde.
0: Mm-hmm.
1: En dit is een keer wat anders.
0: Maar dit is Rutger van Barneveld, toch? Daar boeken...
1: Nou, in eerste instantie zou je niet zeggen dat ik het was.
0: Mm, jawel.
1: Wel? Dus,
0: jawel. Je
1: ik, had
0: toch,
1: dat, ik had dat niet met dit liedje.
0: Met jouw liedjes zet je toch een bepaalde handtekening neer.
1: Jawel, nu qua sound wel. Maar ik had niet verwacht dat dit liedje per se een liedje van mij zou zijn.
0: Mm.
1: Want ik vind het wel meer popgericht, zeg maar. Poppy-achtig. Dat past niet per se.
0: Ja, maar
1: bij
0: de
1: mij.
0: Volkspop is heel erg in, hè?
1: Ja, maar daarom.
2: Het volkspop, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Maar dat had ik niet per se bij mij verwacht.
2: Nou, oké, meer
1: ben
2: echt
1: wel een volksjongen, zeg maar.
0: Ja. Ja, jij wel, hè, Lara? Jij zit echt in de volkspop, denk ik. Ja, meer poppy dan volks, denk ik, toch?
2: Nee, volkspop. Ook echt wel dat volks, hoor.
0: Ja, maar waarom.
1: Dat past wel bij jou.
0: Ja.
2: Ja, maar wel die combi. Want anders wordt de pop wordt mij veel te. Nou, tuttig wil ik niet zeggen, maar nou, dat foxje, dat een beetje dat shalali, shalala, dat past ook wel bij mij.
0: Mm-hmm.
2: Maar beetje die combi.
0: Precies, als je optredens van jou ziet, ik zie de filmpjes voorbij komen, weet je wel. Dan kan je ook een leuk feestje neerzetten, zoals Rutger doet.
1: Ja.
0: Dat is wel belangrijk, denk ik.
2: Ja,
0: je bent een goede entertainer.
2: Ja, dankjewel. Weet je, als je dat niet doet, dan heb je het publiek niet. En wat is het belangrijkste? Mensen willen feest.
0: Ja, je moet dat vuurtje gewoon aanwakken.
2: Ja,
0: toch?
2: Ja. Dus als je geen feestje bouwt, ja, dan kun je wel heel goed zingen, maar dan...
0: Mm-hmm. Wie is het geheim bij jou erachter? Is dat Vredeveld en Rusje?
2: Dan heb je goed onderzoek gedaan. Dat is het geheim,
0: ja. Maar dat zijn toch de jongens uit het noorden? Daar gaat bijna heel Nederland naartoe om een liedje op te nemen.
2: Wel veel, hè?
0: Ja.
2: Wel heel veel. Ja, Yves natuurlijk met Terug in de Tijd.
0: Ja.
2: En weet je, ze komen bij mij uit de buurt. Dus het is ook een beetje ons kent ons natuurlijk. Maar nee, hele leuke man om mee samen te werken. En kwaliteit staat op 1. Dus ja, dan moet je bij hun zijn.
0: Ja, ook een leuk nummer. Had ik jou maar nooit gezoend. Is dat biografisch, autobiografisch of...
2: Nou, weet je...
1: Nu komt er een verhaal.
0: Nu komt er.
2: Hebben jullie even? Oh, ik kom het even al bijna af. Nee, weet je, ik denk dat iedereen wel zoiets heeft meegemaakt.
0: Zeker.
2: Tenminste, ik wel. Het gaat echt op de manier van dat je iemand hebt gezoend. En dat je zo gek op iemand bent geworden dat je denkt van ja... Maar dit past nu helemaal niet in mijn leven. En het komt helemaal niet uit. En dan word je verliefd. Terwijl je het helemaal niet wil. Weet je wel, dat.
0: Ja. Dat is verliefdheid, toch?
2: Dat is
0: ja.
2: Helemaal in de rol. Ja, daar kun je niks aan veranderen. Daar kun je niks aan doen.
0: Zo is het. We gaan hem even doen. Lara Mila, ze is bij ons helemaal uit het verre Assen. Noord-Nederland moet ik zeggen.
1: Noord-Nederland.
2: Ja.
0: En dat vinden we alleen maar tof dat je wilt komen, Lara.
2: Tuurlijk, ik
0: super,
2: vind het hartstikke gezellig in Papendrecht.
0: Had ik jou maar nooit gezoend. Hier is ze. Nee.

0: we moeten een beetje zuinig zijn op de Nederlandstalige zangeressen. Daar zijn er niet veel van. En Lara is er gelukkig bijgekomen en had ik jou maar nooit gezoend.
1: Voel de zomer met de zon als de zomerhit. Wij houden het Holland.
0: Met de nieuwe van Samantha Steenwijk.

0: Radio. Wij houden het Hollands natuurlijk. En dat is haar nieuwe. Afgelopen vrijdag is die uitgekomen. En je hoort hem nu al bij ons op de radio. Dat gaat zo snel, jongens. Lara, ja, is Samantha een van je voorbeelden? Of heb je überhaupt een voorbeeld in de Nederlandstalige muziek?
1: Ja, ik zei het net ook tegen Rutger, maar dan komen we echt uit bij Monique Smit.
0: Monique Smit?
1: Ja.
0: Ja, maar die gaat zo als een malle, dat is niet te geloven.
1: Dat is echt niet normaal.
0: Ik denk dat elk beginnend zangeres zich eigenlijk daar wel aan wilt spiegelen, toch?
1: Ja, weet ik niet.
0: Wat maakt haar speciaal?
1: Nou, wat haar speciaal maakt, zij bouwt een feestje. Zij heeft de whole package, als je het mij vraagt. Mm-hmm. Ze heeft de looks, ze kan zingen.
0: Zeker. Maar die heb jij ook?
1: De performance, dankjewel. Ja. Ik heb wel 3 uur slaap gehad. Nu nog wel, ja. Over 10 jaar, botox, alles erin. Nee, maar dat is echt wel een voorbeeld van mij als je het mij vraagt. Ja.
0: Als ik nou zeg van over 2 jaar, waar ben je dan van plan te staan? Is dat een moeilijke vraag voor jou? Welke stappen heb je dan gedaan die je wil doen?
1: Nou ja, weet je, kijk, ik zeg altijd Ziggo Dome. Want we hebben nu het Gelderdome gehad. Dus dan moet je... ja, dan Ziggo Dome. Maar ik denk gewoon dat het heel erg belangrijk is dat je in de muziek... Dat klinkt heel stom. Maar dat je gewoon keihard werkt. Mm-hmm. Maar dat je 0 verwachtingen hebt.
0: Ja. Ik zeg altijd, je moet meters maken. Dat klopt toch wel, Rutger, toch?
2: Nou, in meters maken, maar je mag zeker wel denken van... Nou, ik wil daar en daar naartoe werken.
0: Ja, dus ja je moet toch groot denken in deze wereld?
1: Ja,
2: zeker. En wie wil dat niet? Een Ziggo of een Gelderdome? Ja, en voor de een is het haalbaar en voor de ander niet.
1: Nee, precies.
2: Maar het zijn fantastisch mooie strevens, toch, om te hebben?
1: Daarom, weet je, je moet groot dromen.
2: Ja, zeker, absoluut. Ja. En wie weet, gebeurt het.
1: Ja. Je weet het nooit. Het is,
2: jij kunt net zo goed raak schieten als...
0: ja, waarom niet?
2: Onze vriend Justin,
0: ja,
2: natuurlijk.
0: Zeker. Ja, zeker. Maar jij hebt ook raak geschoten, toch?
2: Ja. We zijn op weg.
1: Zeg maar gewoon ja.
2: We zijn op weg.
0: De valse bescheidenheid, hè?
2: Jawel, we zijn op weg. Ik ben tevreden over hoe het nu gaat.
0: Je hebt toch een leuke hits gehad, Rutger? Wees nou eerlijk.
2: Jawel, ik heb leuke dingen gedaan. Ik ben er ook enorm trots op. Weet je, ik heb samen met Cornelis superleuke dingen gedaan. Mm-hmm. Malle Pietje, Dikke Tien, Vier het Leven. Die hebben er echt wel goed uitgeschoten. Alleen het laatste jaar was gewoon even wat minder.
0: Mm-hmm.
2: En maar, zo eerlijk moet je ook zijn.
0: Ook iets wat ik zeg, je kan niet altijd 6 gooien natuurlijk.
2: Nee, maar ik had echt wel een vervelend jaar. Maar dat tenminste vervelend, ik ben getrouwd. En mm-hmm. Mijn aandacht ging gewoon even naar andere dingen.
0: Wat normaal is in een mensenleven, toch?
2: Ja, maar ik merk wel dat je in een vak zit waar je dus ook echt gefocust moet zijn op hetgeen wat je doet.
0: Hmm.
2: En ik heb die focus het afgelopen jaar niet gehad.
0: Nee.
2: Maar nu wel.
0: Maar ook jij bent maar een mens.
2: Ja, zeker. Toch? Absoluut. Oh, maar daar ben ik ook heel blij om. En ik ben ook heel blij met hoe het is gegaan. Hè? Want als ik nu kijk dat ik het nu allemaal zelf doe, wat meer vrijheid heb en zo, dat heeft ook wel weer zijn ding. Hè?
0: Ja.
2: En zeg nooit, ik weet niet waar ik over 5 jaar ben. Nee. Maar voorlopig is dit goed.
0: We plukken de vruchten, toch?
2: Ja joh, tuurlijk.
0: Zo lekker. Is het. Dus uitscheid, we gaan hem doen. Hier is hij, Rutger van Bollenveld.

0: lekker nummer hoor. Rutger van Barneveld op de radio in de Zuid-Zuid. Rutger is al, hoe lang ben je al bij ons, Rutger? Is dat, loopt het al tegen de 8 à 9 jaar, denk ik, dat je bij ons hier...
1: Ja, ruim.
0: Ja, ruim, hè?
1: Ik denk 10.
0: Want toen je binnenkwam, dan had je nog een heel andere look, volgens mij.
1: Ja, heel anders, ja.
0: Heb je daar ook aan gewerkt, aan je looks, door de jaren heen?
1: Nou, niet bewust aan gewerkt, maar ik denk dat je iedereen verandert op een gegeven moment.
0: Zeker, ja. Maar wel in je voordeel. Nou,
1: dank je wel. Ja. Dat vind ik een fijn compliment.
0: Ja. Vanmorgen had ik een contact met mijn landelijke DJ-vriend, zeg maar. Dat is Marcel de Vries van Sterren NL.
1: Ja, wie kent hem niet?
0: En die heeft een leuk nummer uitgebracht. En ik zeg, Marcel, stuur hem even op. En dat heeft hij gelijk gedaan. Tezamen met de Doelhazen heeft hij een leuk nummer voor Oranje gemaakt.
1: Voor het Nederlands elftal.
2: Die heb ik ook gezien.
0: Ja?
2: Ja, die is leuk.
0: Hij is leuk, hè?
2: Ja.
0: En we gaan het nummer draaien, want hier is hij. Marcel.

0: aankomende 5 juli is hij bij ons, deze Dean Sanders. En wat heeft hij een beuker van de plaat gemaakt? Deze is natuurlijk de regio-tip. En dat, ik wil niet dat je gaat, zo heet hij. We praten even verder met Rutger en Lara. Ze zijn bij ons in het eerste uur te gast bij Wij Houden het Hollands. En bij gezond en welzijn natuurlijk. Heerlijk.
1: Ja.
0: Zo fijn dat je weer bent, Rutger. En jij ook, Lara. Yes. Teaser was de eerste Nederlandstalige eigenlijk. Hè? Want je hebt meer gedaan, toch? Jij wordt al Engelstalig.
2: Ja, precies. Klopt. Dus eigenlijk sinds het Gelderdome in 2024, toen is het echt dat ik opeens...
1: Wat heb je dan gedaan? Bij Marco?
2: Ja. We hebben een medley gezongen bij Marco, ja. Je zat te denken, hoe komt er nou bij Gelderdome?
0: Hij zat te zoeken.
1: Ik zat zelf bij dat concert, dus nou zeg jij dat. Dan denk ik, oh ja, tuurlijk.
0: Dat was dat blonde meisje.
2: Was je bij de afterparty?
1: Ik was bij de afterparty, ja.
2: Ja. Ja. Dan hebben wij elkaar daar wel gezien.
1: Ja, 100%.
0: Wereldjes klein, jongens, van artiesten, toch?
1: Zeker, ja.
2: Heel klein, ja.
0: Maar dat was jouw opstap dus. En, maar verder stappen, dat is het moeilijkste, hè?
2: Ja, weet je, dat klopt. En dat is gewoon een kwestie van, denk ik, veel optreden, veel met de juiste mensen omgaan.
0: Kom erin. Ja. Ja, is dat zo? Ja. Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent in deze wereld?
2: Ja.
0: Dat is het denk wel een beetje, denk ik.
2: Een groot deel misschien wel. Tuurlijk ook wel om wie je bent. Mm-hmm. Maar wie je kent is minstens net zo belangrijk, denk ik.
0: Zeker. Hey, teaser, een lekker nummer. Heeft het ook goed gedaan, volgens mij, hè?
2: Dankjewel. Ja, op de socials ging je echt heel lekker.
0: Ja, maar voor jou is dat toch het belangrijkste, de socials?
2: Ja.
0: Dat is waar de jeugd van tegenwoordig alleen maar voor leeft. Kijk, als ik Antonio, die zie ik ook dagelijks vloggen. Ik zie de Rutger dagelijks vloggen. Ik zie jou dagelijks vloggen. Volgens mij leven jullie alleen voor de socials, toch?
2: Nou, bijna wel, ja.
1: Ik denk ook wel dat je er een klein beetje toe gedwongen wordt in deze maatschappij.
2: Ja, dat denk ik ook inderdaad.
1: Het is niet helemaal mijn ding. Maar het moet je ding zijn, omdat het is nodig.
2: Het is nodig, inderdaad. Ja. Ik vind het dan wel heel erg leuk. Maar ja, als je dan ook naar je schermtijd kijkt, dan denk je wel eens van...
1: Jee. Ja, dat snap ik.
2: Maar goed, het hoort erbij. En het is onderdeel van je werk. Dus ja, het is gewoon nodig.
0: Nou begrijp ik die 3 uurtjes slaap, Lara.
2: Jawel, hè? Het komt ergens vandaan.
0: Zo is het. Hier is de Lara Mila, een teaser.

0: bij Wij Houden het Hollands, via Drechtstad FM, Merve Radio. We zijn live op Atos Radio en TV Ridderkerk.
1: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam...

0: Eindelijk weer met een echt Dries nummer, vind ik. En dat was Tante Jetje op de radio. We praten even in de finale met onze Rutger. En natuurlijk ook met Lara Mila, die helemaal uit As is gekomen. Ja, dat is een eindje sturen.
1: Wat een end,
0: niet, niet normaal, niet normaal.
2: Je moet het ervoor over hebben, hè? En dat hebben we zeker.
0: Zo is het. Ja, dat is het wisselgeld van je carrière, toch, Lara? Toch? Zulke dingen. Je moet overal gezien worden, toch? En gehoord worden. Dat is belangrijk.
2: Ja, klopt. Dus ook met optredens. In het begin had ik heel veel, dat het best wel wat in het noorden was. En nu word je ook gewoon gevraagd, Werkendam laatst.
0: Het olievlekje wordt groter. Ja, zeker, zeker.
1: Ja. Lekker.
0: Hey, Veenendaal was een bekend adres. Ja, daar komt Antonio en Frans vandaan.
2: Kijk, wat leuk.
0: Ja. Oh, hoe ziet jouw dag er vandaag uit? Is het een rustdag of ga je weer vol gasten tegenaan?
1: Ik ga dadelijk nog naar jullie collega's in België.
0: Oh ja, dat is waar. Je hebt een promodagje vandaag.
1: Nee, ja, en dan heb ik nog twee optreden staan. Dus ik ga nog lekker aan de bak.
0: Ja, zo is het. En bij jou, Lara? Is dit wel een rustdag voor jou?
2: Ik zou een optreden hebben, maar die ging toch niet door.
0: Mm-hmm.
2: En dus voor mij is het nu... Nou ja, ik moet nog even 2,5 uur terug bruisen. Dus maar ja, nee, verder is het even bij mijn neefjes op bezoek.
0: Ja, let wel een beetje op jezelf, hè. Dus 2,5 uur stuur, 3 uur slaap.
2: Ja, wel lief dat je dat zegt, want... Tenminste, ik herken dat wel heel erg bij mezelf. Dat je soms toch net wat over je grenzen heen gaat.
0: Precies.
2: Maar ja, weet je, je wil wat.
0: Mm-hmm.
2: Ik wou zeggen, je bent jong en je wil wat. Maar ik bedoel in de muziekwereld, hè?
0: Zo is het. Hey, we gaan allebei jullie nummers nog een keer draaien voor de klok van 1 uur. Rutger, hartstikke bedankt dat je...
1: Graag gedaan weer, jongens.
0: Dat je weer bij ons was.
1: En tot de volgende.
0: Altijd een feestje,
1: weer.
0: Ja, zeker.
1: Zin in.
0: We verlengen het gewoon bij deze, toch?
1: We verlengen het gewoon, natuurlijk. We verlengen het gewoon.
0: Doen we dat met jou ook, Lara?
2: Zeker. Superleuk. Okay.
0: Hey, veel succes met jullie nieuwe tracks.
2: Dankjewel.
0: Graag tot horens.
1: Tot horens.
2: Tot horens.
0: Hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Altijd leuk en gezellig, hoor.

0: beetje de vraag. We gaan... Het is zondag op je radio. Het is zondag op je radio. We gaan allebei de nummers nog een keer draaien.
1: De Nederlandstalige artiesten live bij ons in de studio. En te zien via Facebook en Instagram.
0: Zeker, ze staan weer vol. Rutger van Barneveld is hier.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
2: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
3: Beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld de zorg. Dan nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een middagtemperatuur van 17 tot lokaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar zo'n 10 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
4: Viesen van de ANWB. Grenscontrole nu ook in het zuiden van het land op de A76. Vanuit Geleen naar Aken bij de grens 2 kilometer file. Vanaf knooppunt Kunderberg duurde 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
1: Nou, we proberen het, hè. We proberen het natuurlijk. Hey, leuk dat je erbij bent. Welkom bij Wij Houden Het Hollands. We zijn in Zuid-Holland te ontvangen natuurlijk via verschillende radioomroepen. Dat zijn Drechtstad FM, 95.7 MHz en 105 MHz. En dat is voor Dordrecht en Papendrecht. We zijn te ontvangen in Zwijndrecht, Hiansdam en ook in Hendrik in de Wambach via Atos Radio. Via Merve Radio bedienen wij Sliedrecht en ook Hardingsveld, Giessendam en ook nog Ridderkerk. Jawel, Bolnes, Slikkeveer. En ja, belangrijk tegenwoordig, we zijn live op DAB in Zuid-Holland. En dat vinden we ook leuk natuurlijk. Of online kan je in heel de wereld meeluisteren. De Nederlandstalige plaatjes, daar zijn wij voor. En dit is ook zo'n zanger die al jaren bij ons langskomt. Menno Abbe is hier. En hij heeft een nieuwe single. Voor jou.

0: Abben. Ja, hoe spreek je dat eigenlijk uit? Wat betekent liefde voor niets? Voor jou liefde betekent liefde. Ja, moeilijk allemaal, hè? Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Wij houden het Hollands. We hebben er heel veel zin in, want de leukste Nederlandstalige artiesten zijn bij ons. En vrienden, echt twee vrienden van dit radioprogramma, dat zijn Antonio en Frans. En ze zijn weer uit Veenendaal richting Papendrecht gekomen. Goedemiddag, Antonio.
1: Goedemiddag.
0: En ook Frans natuurlijk. Jij mag meepraten of Frans. We doen er helemaal niet moeilijk over. Trek hem een beetje naar je toe of kom dichter bij de microfoon zitten. Hoe zitten jullie erbij, jongens? Hoe gaat het met jullie?
1: Ja, goed. Ik mag zeggen goed. Ja. Goed en blij. Dus.
0: Ja, Rutger is nog binnen, je hoort het. Hè.
1: Rutger hoor je van een kilometer afstand nog, hè?
0: Leuk. Nieuwe single, Bam Bam.
1: Bam Bam, twee nieuwe singles eigenlijk, hè? Een duet met Bobby Prins.
0: Hé, hey. Ja, inderdaad. Daar hebben we eigenlijk, die hebben we eigenlijk niet goed meegekregen, om het zo te zeggen.
1: Nee,
0: jammer.
1: Dat klopt.
0: Waarom niet?
1: Omdat het eigenlijk meer een wens was om dat te doen. Mm-hmm. Ik vond dat gewoon leuk. Ik wilde dan met oude...
0: Bobby Prins is een icoon in de Nederlandstalige muziek. Laten
1: ja, vind ik wel.
0: Nederlandstalige, Vlaamse muziek, hè?
1: Ja, weet je de...
0: Twee bloedrode rozen. Wat hebben we nog meer?
2: Cafeetje natuurlijk, hè?
0: Het cafeetje, ja.
1: De grootste hit.
0: Zullen we daar even een Bobby Prins doen, jongens? Dat is misschien wel leuk, toch?
2: Ja, zeker.
0: Misschien dat we de nieuwe van jullie samen ook in het systeem hebben staan. Ik hoop het. En dan gaan we hem natuurlijk even draaien.
1: Ja, die is ook heel lekker.
0: Maar het gaat goed met jullie. Jullie zijn druk, hè?
1: Ja, we zijn keidruk. En alles gaat weer een beetje op zijn plek, zeg maar. De revalidatie gaat heel goed. Onze fanreis ging heel goed. Nieuwe single uit, nieuwe plannen en zo gaan we gewoon door.
0: Ja, we kunnen het uurtje gewoon vullen, denk ik, hè?
1: Ik kan makkelijk een uur vullen.
0: Ja, zeker. Ja. We gaan de nieuwe single even draaien, Bam Bam. En dan praten we zo dadelijk even met jullie verder.
1: Lijkt me een goed idee.
0: Yo!

0: Boom, boom. Vriendjes van dit radioprogramma, ik ben blij dat ze er weer zijn. En altijd leuk en gezellig als jullie bij ons op de stoel zitten natuurlijk. En gelijk aan het vloggen. Dat gaat maar door, Antonio, toch?
1: Ja, die telefoon die heeft meer vingerafdrukken, denk ik, als weet ik het wat.
0: Hoeveel verslaat je er in een jaar?
1: Ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoonplans.
0: Zeg het even. Drie is aangevraagd.
1: Maar ik heb heerlijk gezegd, ik heb 3 telefoons.
0: Jee, ja, ik ben bang als die kapot gaat, dan
1: kan
0: me voorstellen. Hey, Bam Bam, doe me een beetje denken aan Boom Boom, toch?
1: Dat komt heel dicht in de buurt.
0: Ja, precies. Heb je weer zo'n banger nodig, Antonio?
1: Eigenlijk wel. De zomer die komt eraan. En toen Bam Bam voorbij kwam, de melodie en de tekst heb ik dan zelf gedaan. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Want Modern Talking heeft ook 35 keer hetzelfde
0: riddeltje
1: gedaan.
0: Ja.
1: Dus waarom zou ik dat niet kunnen? En toen kwam Bam Bam om de hoek en toen kwam ik in de studio. En toen kreeg ik weer exact hetzelfde als 20 jaar geleden met Boom Boom.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja.
0: Wat kreeg je dan?
1: Wat zou je dat wel doen?
0: Ja.
1: Het past niet bij jou. Het is weer een beetje rap. Het is weer dit. Het is weer dat. Toen dacht ik, ja, goede tip. Deze gaan we doen.
0: Als er één links zegt, zeg jij gewoon rechts.
1: Ja, heb ik altijd al gedaan.
0: Ja, maar dat is jouw identiteit, denk ik, toch?
1: Ja, het is misschien ook een valkuil. Hè? Want bij sommige dingen, dat zie ik wel om me heen. Waar ik nee tegen zeg, zeg een ander ja tegen en andersom. En dan zie je wel dat sommige dingen misschien wel goed uitpakken en sommige dingen net niet.
0: Mm-hmm.
1: Zo gaat het ook.
0: That's life, man, toch?
1: Ja, zo gaat het.
0: Ja. Lekker dat je weer bent. Ook Frans natuurlijk. En wat fijn, Frans, dat het weer iets beter met je gaat.
2: Ja, gelukkig
0: toch?
2: Wel, ja.
0: Ja, wel, ja. Dat is je belangrijkste goed, je gezondheid op aarde.
2: Zeker beter. Zeker.
0: We moeten genieten en blijven genieten natuurlijk. We gaan zo verder praten. Maar eerst even Simone Everstijk op de radio met Ik Doe Wat Ik Wil.

Sineke heeft er momenteel een hitje mee. Deze Ik Doe Wat Ik Wil, origineel van Rob Zorn natuurlijk. En Honey heeft het ook nog gedaan. Een gewild liedje. Richard, ik wil je even sterkte wensen, vriendje. En hopelijk ben je er volgende week weer bij. En ik ga deze plaat even voor je meedraaien. En ik weet zeker dat ik je daar een plezier mee doe. Dit is de vrouw van Robert Pater. En die zingt ook verschrikkelijk goed. Hier is het Dora en Alles Gaat Voorbij.

zit een beetje in de lappenmand, maar het komt goed door. Dora voor jou, oud nummer van Marianne Weber. En alles gaat voorbij. Vrienden, vanavond om 10 uur. Ja, dan gaat het beginnen voor Nederland. Wereldkampioenschappen in Amerika. En wat gaan ze doen? De Havenzangers en Oranje Kampioen.

0: Nooit aan gedacht, Antonio, om ook een keer een oranje liedje te maken.
1: Nou, ik zit er net aan te denken. Ik denk, nou, bam, bam, dan maar gewoon knal, knal of zo.
0: Ja, precies. Maar ja, dan moeten ze wel een paar wedstrijden gaan winnen natuurlijk. Want nou, dan gaat het vuurtje aan, hè?
1: Nou, vanavond Japan. Ik denk wel dat ze dat lukt, toch? Of niet?
0: Ja, vanavond, is het Japan?
1: Ja, ik ben niet van voetballen, maar dat weet ik dan wel.
0: Ja, maar ja. Ja, ik moet het allemaal nog zien. Ik word pas fan als ze in de halve finale staan.
1: Nou, ik ben eigenlijk geen voetbalfan. Maar
0: ik ook niet, daarom.
1: Maar als ze nou wel hun best doen en ze winnen een paar wedstrijden en zo, dan is het voor ons ook weer leuk. Word je wat meer geboekt en
0: precies.
1: Zo. En dan doe ik ook een oranje shirt dan. En ja, dan sta ik wel achter Nederland natuurlijk.
0: Ja, dan komt het chauvinisme boven, toch?
1: Ja, dan is het. Ik heb er geen verstand van, geen moer. Ik heb ooit een keer in mijn leven één keer lopen vlaggen. Dat heb 10 minuten geduurd. Toen ben ik van het veld afgehaald.
0: Ja, dus ga jij maar achter de bar staan.
1: Ja, ze zeiden van dat wordt helemaal niks.
0: Frans, ben jij een voetbalfan?
2: Ik ben wel een voetbalfan, ja. Natuurlijk wel de belangrijke dingen vind ik leuk. Mm-hmm. Ik heb ook inmiddels de oranje vlaggetjes klaarleggen. Vlak bij de kliko. Hoef ik niet zo ver te lopen van de week. En, nee, maar,
0: wacht jij tot vanavond, tot ze de wedstrijd gewonnen hebben, dan ga je ze pas ophangen of niet? Of ga je ze dadelijk
2: wel
0: al ophangen?
2: Ik heb thuis wel het een en ander hangen al. En, zelfs ochtends in mijn koffieuurtje. Oranje badjas aan.
0: Leuk, man.
2: Hoort er toch bij, hè?
0: Ja, dat is het chauvinisme. Dat vind ik leuk. Vlaanderen. De grootste zanger van Vlaanderen natuurlijk, Bobby Prins.
1: Ja.
0: Marinaio was ook zo'n mooi nummer van hem. Ken je
1: ja,
0: die?
1: Marinaio.
0: Ja, altijd weer.
1: Ik hou van die oude liedjes.
0: Ja, precies.
1: Ik hou van Bobby Prins. Daar ben ik mee opgegroeid als kind zijnde. En bij ons werd niks anders gedraaid als die stijl muziek. En toen kwam mijn wens om een keer met Bobby een duet te doen. En dat wilde ik eigenlijk vroeger ook al met Stella een keer. Of met Marianne Weber. Of noem al de oude genre.
0: Ja.
1: En toen heb ik laten bellen naar het Bobby Prins. En die zei ineens, ja hoor, dat vind ik geen probleem. Vind ik wel leuk.
0: Zie je dat jij ook een instituut bent? Anders had hij nee gezegd.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus je betekent best wel wat in de Nederlandstalige muziek.
1: Nou,
0: maar dat is jouw valse bescheidenheid, denk ik, Antonio, toch?
1: Dat weet ik niet.
0: Je mag best zeggen dat je een artiest bent. Een van de artiesten van de Nederlandstalige muziek.
1: Ik ben zanger van Nederlands. Ik ben artiest.
0: Precies.
1: Of bekend dat niet, maar gewoon, we doen het leuk.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Zullen we hem even doen? We gaan hem even lekker draaien. Bobby Prins op de radio. Tezamen met Antonio. Hier zijn ze met Hou Me Vast.

Natuurlijk met Antonio Holske, tezamen met Bobby Prins natuurlijk op de radio. Lieve vrienden van de radio, het wordt tijd voor een grote vriendin van Rob de Leeuw. Dat die

Zij maakt nou echt mooie liedjes. Mooie Nederlandstalige liedjes, vrienden. Tamara Tol. Nou, veel goeds komt uit Volendam, maar dit is wat minder bekend. Maar het komt er wel vandaan.

Jazeker, we praten zo verder met natuurlijk Antonio. Maar eerst even gezelligheid. We gaan de warmte opzoeken, vrienden. En dat doen we met Jeroen van Zeilst. Een paar weken geleden was hij hier met zijn nieuwe track, De Griekse Nacht.

0: Zanger die fantastisch aan de weg timmert, deze ja, vriend van de show eigenlijk. En dat is die zeker aan het worden. Altijd leuk als die komt, Jeroen van Zijlst. En we praten natuurlijk even met Frans en Antonio verder. Frans, jij staat altijd een beetje in de schaduw van Antonio. Is dat wel eens moeilijk of niet?
1: Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Ik ben zelf terughoudend van karakter. Mm-hmm. Ik vind het mooi als alles in goede banen loopt bij hem.
0: Ja.
1: En op de achtergrond ben ik erbij. En dan,
0: maar dat is het succes, de succesformule van jullie relatie, denk ik. Hè? De tegenovergestelde karakters, denk ik. Of niet, Antonio?
2: Ja, wij zijn plus en min.
0: Plus en min, ja.
2: En we zijn al 28 jaar samen. Frans is nog steeds heel gelukkig. En,
0: Antonio ook.
2: En zo gaan we gewoon door. Nee, maar dat is, ik denk elke relatie heeft wel... Een ja en een nee, want anders klopt het ook weer niet.
0: Mm-hmm.
2: En we overleggen wel alles, dan moet ik wel zeggen, op tv-gebied en dat soort dingen en voor de muziek. En hij zegt meestal, als jij denkt dat het goed is, dan moet je het gewoon doen. En als het een keer fout gaat, dan hebben we pech. Want dan komt de volgende wel weer.
0: Precies.
2: Ja.
0: Ja, ik zei in het vorige uur, je kan niet altijd 6 gooien, toch?
2: Nee, dat gaat niet. En ik ben wel blij dat de Frans ja zei toen bij het programma bij ons op het kamp. Hij wilde eerst niet. En toen zei ik, nou, als je niet wil, ik ga het wel doen.
0: Mm-hmm.
2: Dan kijk ik als ik iemand anders erbij kan betrekken. En toen zei hij van...
0: Nou, ja, maar dat kan toch niet?
2: Ja,
0: toch?
2: Ja, maar dan je moet toch wat doen.
0: Jullie
2: dan,
0: zijn
2: toch?
0: Een twee eenheid...
2: Ja, maar als iemand niet wil, dan moet je het
0: nee,
2: ook
0: respecteren. Je kan het ook niet afdwingen, inderdaad.
2: En toen zei ik tegen hem, nou, het is €200 per week. En dan zei hij, weet hij ineens, ja. Nee hoor, nee.
0: Zakgeld.
2: Hij zei gewoon van, weet je wat, als ik terug mag kijken. Want wij kijken het programma terug, van tevoren. En als er dan niks geks in zit of niet dat we mensen beschadigen of zo, dan doe ik wel mee. En dat was ook meteen goed bij RTL. Die zeiden van, dat is prima. En toen zijn we ook begonnen. En van de week erop... zijn we toen gaan filmen. En dat ging eigenlijk vanzelf, want wij hadden niks bijzonders. Wij doen ook de woonwagens schoonmaken en wij gaan ook een bank uitzoeken en een behang. En we hebben ook wel eens ruzie bij de McDonald's. Dus ja, waarom niet?
0: That's life.
2: Ja.
0: That's reality. Toch?
2: Ja, dat is gewoon hoe het is.
0: Hey, we hadden net even, om even een ander praatje te houden, we hadden het over Boom Boom.
2: Ja.
0: En jij zei van, ja, we kunnen hem nog een keer afstoffen.
2: Ja.
0: Proberen. En kijken of die in deze nieuwe generatie ook werkt. Maar ik denk dat je hem bij elk optreden wel een keertje doet. Of is dat niet zo?
2: Altijd.
0: Zie je?
2: Ja, van begin tot eind. Ik kom ermee binnen.
0: Mm-hmm.
2: Mensen herkennen je er nu een nieuwe generatie weer aan door de programma's wat we hebben gedaan. Vroeger was het een moeilijk liedje. Het heeft een jaar geduurd voordat iedereen het leuk vond. En misschien is dat wel de kracht van het liedje dat je hem moet leren kennen.
0: Ja.
2: En na 20 jaar werk ik nog steeds erop. En daarvoor hebben we nu dan Bam Bam eigenlijk.
0: Het
2: een beetje in die genre.
0: Een beetje het antwoord op Boom Boom, toch?
2: Ja, een beetje wel.
0: Ja, maar waarom niet gewoon Boom Boom weer?
2: Dat hebben we 4 jaar geleden gedaan met Chantal's Pyjama Party. Daar was hij in één keer helemaal booming.
0: Dat was leuk.
2: Mooie woord. En toen zeiden we, nou, moeten we een nieuw clipje maken? Nou, dat doen we wel. Toen hebben we een beetje opgefrist en toen kwam hij opnieuw uit. En stond hij overal in de lijsten ook. Allemaal over op de A-kant en van de rotatie. Zeg het eens.
0: De A-rotaties.
2: A-rotaties. Ja. En daar was ik heel blij om. Maar om dan nog een keertje te doen, dan nog een keertje en nog een keertje.
0: Ja, dan bij moe, toch?
2: Ja, dat moet je dan niet willen. Want dan ga je denk ik zeg je dat, netjes gezegd. Dan ga je het liedje kapot maken, denk ik.
0: Ja, ja. Dat moet je ook niet doen.
2: Nee.
0: Dus het is jouw evergreen en we gaan hem toch even doen, Antonio. Op de radio.
2: Hij blijft leuk.
0: Hij blijft mooi en leuk.

0: Ja, Frankie Velken was dat bij Wij Houden het Hollands.
1: Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
2: Hey Robbie, Priscilla Opelveer, wanneer draai jij nou eens mijn nieuwe single?

0: Antonio, hier houden wij van. Hè? De echte levenslied, weet je wel. Dat is, stukken zangeressen moeten we koesteren, toch?
1: Dit is muziek, hè?
0: Dit is muziek.
1: Ja, precies. Dit is muziek. Muziek waar we van houden. Dit is een beetje de nieuwe slag. Marianne Weber, Corrie. Wat zou ik zeggen? De nieuwe generatie is opgestaan.
0: Ja, weet je dat achter Fatty Nijboer en Priscilla Ophoff, dat echt Marianne Weber erachter staat?
1: Ja, ja. Ja, vind ik trouwens ook ontzettend goed.
0: Ze worden echt gecoacht door hun, hè?
1: Want, ja,
0: Priscilla zat de laatste keer hier en toen kreeg ze een appje van dat ze het leuk vond dat ze mee zat te luisteren, weet je wel. Dat vind ik toch leuk, weet je wel.
1: Zeker.
0: Ze houdt het nog wel in de gaten, Marianne Weber.
1: Dat doet ze zeker wel. Wij hebben heel af en toe contact met haar en ze vindt het ontzettend leuk en ze vindt de nieuwe generatie ook leuk.
0: Mm-hmm.
1: En zij is toch wel een dame, moet ik zeggen, wie toch wel de trend heeft gezet voor het levenslied voor de dames. Een beetje zangeres zonder naam in die stijl ook allemaal.
0: Ja.
1: Ik luister nog steeds graag naar haar.
0: Ja, precies. Ja, maar jij houdt echt van het oude Nederlandstalige levenslied.
1: Ja, echt van die jankplaten. Ja. Ik vind het heerlijk.
0: Hey Antonio, Bam Bam. We gaan je terugzien, hè? Dat weet ik zeker op televisie.
1: Wie weet, zou leuk zijn. Maar, en misschien met Bam Bam, je weet het maar nooit.
0: Mm-hmm.
1: Maar weet je, we zijn met zoveel leuke nieuwe dingen bezig. En ik hoop gewoon dat het allemaal van de grond komt wat ons aangeboden is. Ik kan niet zeggen wat het allemaal is, want het is heel vervelend om dan niks te kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Terwijl jullie doorgaan met al die vragen natuurlijk. Maar,
0: dan zijn we van de radio toch?
1: maar Bam is gewoon een inleiding. En we merken gewoon dat daar best animo over is. Dat mensen het leuk vinden. Sommige zenders vinden hem trouwens niks aan. Hè? Daar zeg ik er ook heerlijk bij. Die zeggen van ja, dat vind ik niet bij ons passen. Nou,
0: muziek is smaak.
1: Vind ik ook. En,
2: dat is waar.
1: En daarom gaan we gewoon door met alles wat we zelf leuk vinden.
0: Maar wat ik wel vind, ik denk dat een radiozender moet neutraal blijven, weet je wel. Die moet gewoon alles draaien wat er hem aangeboden wordt. Nou ja, echt alles, dat wordt voor ons onmogelijk natuurlijk.
1: Dat is waar.
0: Maar ze moeten wel jullie blijven steunen, vind ik.
1: Vind ik ook. Ik vind een zender, die moet dan niet gaan kiezen wat hun leuk vinden. Maar die moeten denken van, de fans van de artiest moeten ook de nieuwe single horen van
0: precies.
1: Pietje of Henk.
0: Een zender moet het niet inkleuren.
1: Nee, vind ik niet.
0: Kijk, en daar zijn we toch waar we wezen moeten. Antonio en Frans, dankjewel dat jullie weer de tijd en
2: wederzijds
0: hebben genomen om bij ons te zijn. Ik vond het weer hartstikke gezellig en hartstikke leuk. En hopelijk, in lengte van jaren, maar dat hoeven wij niet af te spreken, want dat doen we gegarandeerd.
1: Oh, ja,
0: gaan we je terugzien, toch?
1: Jullie weer bedankt en voor alle aandacht. En we zijn bijna een kind aan huis bij jullie.
0: Zeker.
1: Dus, mooi kan het niet.
0: De stamgasten noem ik het altijd, toch?
1: Volgende keer doen we een wijntje erbij. Het is toch van
0: zo is het, zo is het. Bam. Bam, Frans, vanavond heel veel plezier met voetballen natuurlijk.
2: Dankjewel.
0: Blijf me in de gaten houden, hè, die Antonio.
2: Zeker.
0: Tot de volgende keer, jongens.
1: Dankjewel.
0: Bam, bam, we doen het nog een keer.

0: lekker zo op de radio op de zondagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Bam, bam. Volgende week hebben we ook weer een bomvol programma, moet ik zeggen, bij Wij Houden het Hollands. En ik ga je bedanken. In ieder geval dat je luisterde via Drechtstad FM, via Merve Radio, via Atos Radio en natuurlijk RTV Ridderkerk en via DAP. Volgende week weer eenzelfde uitzending, maar met andere artiesten.
1: Wij Houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.
0: De koning van de Polonaise, daar gaan we mee stoppen, vrienden. Tot aan de klok van 1 uur hoor je hem, Marco de Hollander. Hier is hij met zijn nieuwe zomerhit. Ja.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: U luistert naar het programma Praten met een Ridderkerker. Ons seizoen zit erop. Wij houden even rust, maar komen in oktober terug. De komende paar weken hoort u nog hele oude afleveringen van Praten met een Ridderkerker. En daarna vervolgen wij met alle afleveringen van het afgelopen seizoen. Praten met een Ridderkerker. Een programma waarin het verleden en heden van een gast centraal staat. Presentatie en samenstelling Aad Hoogendijk. Techniek, hij zit weer op de bok, Nico Bravenboer. Hij heeft van alles en nog wat meegemaakt. Hij komt uit een bijzonder land. Een vooral bijzonder oud land. Hij heeft heel veel te vertellen. Hij is gek op randjes. En hij heeft een lintje ervoor gekregen ook nog. Dat gaat wat worden. Moody Osali, goedemiddag al.
12: Goedemiddag, ja, tijd gaat hard.
11: Tijd
12: het is
11: gaat
12: middag
11: zo
12: nu.
11: Hard. Ja, want het was zo vroeg vanmorgen. Fijn dat je er bent. Ook voor de luisteraars thuis, fijn dat u allemaal bent. Het is een nieuw seizoen, praten met een ridderkerken. En ja, we mogen dan, verleden keer ging het fout. Toen was ook corona, hè, toen was het opeens voorbij. En toen was het seizoen afgelopen, zomaar middenin, gasten afgebeld. En dat was het. We gaan het gewoon nog eens een keer proberen. Kijken hoe ver we deze keer komen, want het ziet er weer niet zo goed uit. Maar dan doen we desnoods telefonisch de volgende keer. Want we gaan door met praten met de ridderkerken. Dit seizoen 2020-2021. Dus, en je bent onze eerste gast.
12: Nou, dank u wel. Bedankt dat ik hier mag komen.
11: Ja, ik vind
12: en zeker als ik hoor inderdaad na zo'n hele rare tijd wat we achter de rug hebben. En ik mag die seizoen openen nu. Dus nou, heel bijzonder. Dank u wel.
11: Zeker.
12: Voor de uitnodiging.
11: Ik vind het heel leuk. En nou, goed, de aanleiding die kennen we dan natuurlijk. Het voorjaar spraken elkaar toen je dat lintje kreeg. Eerst virtueel en later ook nog eens in het echt.
12: Dat klopt.
11: En daar gaan we straks op terugkomen hoe dat allemaal gegaan is.
12: Ja.
11: Ik zei, je komt uit een heel oud land. Gelukkig ben je niet zo oud zelf als dat het land is. Want we praten over duizenden jaren geleden. Hè?
12: Dat klopt helemaal. Ja. Ik kom inderdaad, zoals je wat gezegd hebt, uit Libanon.
11: Ja.
12: En Libanon is bekend met een heel rijk aan geschiedenis.
11: Ja.
12: Nou, we kunnen praten over geschiedenis die gaat terug tot 5.500 jaar geleden. En dan de bekendste volk die daar woonde, zeg maar, de Feniciërs. En dat is tot 3000 jaar voor Christus.
11: Ja.
12: Dus dat is inderdaad wat maakt het heel rijk aan de geschiedenis en door de jaren heen.
11: En die geschiedenis is ook nog bewaard gebleven?
12: De geschiedenis is zeer bewaard gebleven. En we kunnen de sporen ook van de Feniciërs zien.
11: Ja.
12: En een van de bekendste eigenlijk wat bewaard is, is mijn dorp. Mijn dorp in Zuid-Libanon heet Rishaf.
11: Ja.
12: En die komt van een Feniciërs god en die heet Rashaf. En dat is heel bijzonder. Dus je altijd moet je herinneren aan dit aan die geschiedenis, zeg maar.
11: Ja, ja, precies.
12: En de sporen kan je overal zien tot nu toe. Dus dat is heel bijzonder. Ja.
11: Dat is een heel mooi stuk geschiedenis waar je dol op bent, hè?
12: Zeker, ja. Zeker. En ik ben dol op geschiedenis, heb ik ook geërfd van mijn vader. Want mijn vader is ook gestudeerd geschiedenis.
11: Ja.
12: En ik zag altijd zijn geschiedenisboeken daar staan en tijdens het leren. En ik was zo nieuwsgierig en ik had honger naar geschiedenis. En ik heb zoveel kennis gekregen door alleen maar diep te duiken in de geschiedenis. Dat was eigenlijk een soort Wikipedia van toen.
11: Ja,
12: en, ja bedoel, zeg maar bijna, wat praten we over, denk ik, 40 jaar geleden. Had je die computer, had je gewoon media, had je allemaal niet.
11: Nee.
12: Dus je had je al die boeken. Dus het was zeer interessant om dat allemaal te lezen. Ja.
11: We gaan die geschiedenis straks even helemaal doorspitten. En ik hoop dat we het gaan halen in dat uur. Ja. Ik ben eerst even nieuwsgierig natuurlijk naar je eigen geschiedenis. Je bent geboren in 1969, staat hier op mijn beeldscherm.
12: Ja, een hele bijzondere jaar, hè?
11: Ja, dat was het zeker.
12: Een hele bijzondere jaar, klopt, ja. Ja.
11: En waarom was het voor jou een bijzonder jaar? Omdat je geboren bent? Of?
12: Nou, sowieso in 1969. Ik weet dat vorig jaar was 50 jaar geschiedenis. En de NPO heeft een extra lang uitzending gemaakt voor dit jaar, zeg maar. Omdat het heel bijzonder was 1969. Er zijn heel veel dingen gebeurd wereldwijd.
11: Ja.
12: Maar ook voor mijzelf. Het geboorte van mij natuurlijk. Hè?
11: Ja, ja, ja. Dat was al wereldnieuws.
12: Dat denk ik wel, ja. Nou, ik geboren in Libanon.
11: Ja.
12: Nee, in het zuiden. Het was een stabiel gezin. Mijn vader en mijn moeder. En in die periode was mijn vader directeur van een school in Zuid-Libanon.
11: Ja.
12: En het was normaal leven. En Libanon is bekend in de twee delen helaas. Je bekend uit die oude geschiedenis.
11: Ja.
12: Maar Libanon is ook bekend door die gouden eeuw in Libanon. En iedereen die als je zegt, moeder, waar kom je vandaan? Uit Libanon. Meen je dat nou? Beirut? Paren van Midden-Oosten. Nou, de Paren van Midden-Oosten was tot 1975.
11: Okay.
12: Dus met andere woorden, die gouden eeuw, zeg maar, in Libanon was na die onafhankelijkheid.
11: Ja.
12: We waren een Frans kolonie. En dat is van, laten we zeggen, 1950 tot 1975 was heel bijzonder.
11: Daar gaan we het ook over hebben, hè?
12: Ja.
11: Want die heb je nog meegemaakt in Libanon,
12: heb
11: denk ik.
12: Heb ik ook deels meegekregen, gelukkig.
11: Jouw gedeelte dan deels nog altijd, ja.
12: Ja, ja, ja. Ja.
11: Dus dat is wel. Wij kennen Libanon in Nederland vaak alleen maar van ellende.
12: Ja, dat klopt. Helaas, ja. Dat is inderdaad het beeld wat je ziet, ellende. Ik denk volgens het AD, wat heeft geschreven vorige keer, in land en Libanon heeft nog nooit zo eigenlijk land in de wereld heeft meegemaakt zoals Libanon.
11: Ja.
12: We kennen inderdaad economische crisis, politieke stabiliteit. We kunnen zeg maar al die oorlogen die gebeuren. We kennen Libanon vanaf de vluchtelingen die daar naartoe zijn gekomen. Ja. Libanon is een klein landje. Libanon is maar 10.000 vierkante kilometer. Dus Nederland is 3 keer zo groot. Goed, en het is zo rijk aan geschiedenis en maar voor heel veel ellende. En zo'n klein land en beïnvloedt de hele omgeving, omdat de politiek ligt in en de situatie waar Libanon zit, het maakt het heel bijzonder. Maar goed, en voor de Libanezen, het is niet makkelijk eigenlijk om met alles te dealen, met al die ellende. En boven dat allemaal hebben we, wanneer was het, denk ik, in augustus, toen die explosie kwam in de haven van Beirut. Ja. Nou, of dat nog niet genoeg is voor de Libanezen en de corona, aan alles wat we gehad hebben. En dan krijgen zo'n explosie, waar sommige media noemen eigenlijk de grootste explosie in de geschiedenis na Hiroshima. En ze hebben niet voor niks genoemd Beirut-Shima. Nou, het gevolg ervan, we weten het allemaal, 300.000 eigenlijk daklozen. Ja. Meer dan, volgens mij was honderden doden. En goed, de hele haven is verwoest. Meer dan 80% ja, aan het enige import-export van Libanon was door de haven. Dus staat alles stil. Ja. Dus heel veel ellende.
11: Zeker. Dus bepaald geen gouden eeuw op het moment.
12: Vanaf dat moment was geen gouden eeuw, nee. Inderdaad. Dat is... heel dramatisch aan wat ze nu meemaken na al die tijd. Ik bedoel, tijdens de burgeroorlog, we kennen Libanon de burgeroorlog, van 1975 tot 1990. Ja. Nou, en de burgeroorlog is geëindigd, gelukkig, maar met 100.000 doden, 500.000 gevonden. En ja, op een bevolking van 3 miljoen Libanezen, daar weet je op een gegeven moment eigenlijk bijna iedereen heeft geraakt. Ja. Goed, dan krijg je daarna een stukje stabiliteit, was het. Dan, ja. Nu gaat het goed. Ja. Nu kunnen we het land herbouwen. We gaan gewoon verder met ons leven. Met de economie, met alles ging goed. Toen krijgen we weer andere problemen met de politiek. Met de vluchtelingen, de oorlog in Syrië, zeg maar. Het gevolg, we hebben 1,5 miljoen vluchtelingen op land van 3 miljoen inwoners, zeg maar.
11: Ja, ongelooflijk.
12: Ongelooflijk veel. Ja. En dan krijg je natuurlijk, of nog niet genoeg is, die explosie. Dus ja, aan de Libanees. Wat moet je doen? Je hebt niks verder eigenlijk om te kiezen. Je hebt zoveel gekregen. En dan denk je, één ding, blijf gewoon daar. Je valt, maar je moet opstaan. Maar je hebt geen andere keuze.
11: Ja. Nou, je bent zelf al heel lang weg natuurlijk uit Libanon.
12: Klopt, ja.
11: Maar ik denk, je hebt nogal vrienden, familie daar.
12: Ik heb mijn ouders, die wonen nou daar. Ja. Mijn vader is op leeftijd. Mijn vader is 89. Ja. En mijn moeder is ongeveer in de 80. En ik heb een broer en zus, die wonen daar. En voor de rest heb ik Libanees overal in de wereld. Een broer die woont in Afrika. Die andere zus woont in Montreal, in Canada. Ja, ja. Andere zus woont in Cairo. En ik heb broer die woont hier in Nederland, in Den Haag.
11: Gelukkig.
12: Ja,
11: dus
12: ja,
11: dat is een beetje houvast in die dagen.
12: Zeker, ja.
11: Dat heb je wel nodig, want het blijft je toch raken.
12: Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad zo. Ja. Zeker in die tijd, ja, ja.
11: Een traantje gelaten.
12: Ja, dat is zo.
11: We hopen dat die stabiliteit terugkomt, hè? Want nu zitten ze weer in de armoede en de ellende.
12: Inderdaad. Het is, we hopen het ook. En ik denk met de hulp van heel veel landen gaat het lukken. Ja. Ik hoop het wel, want dan ga je weer terug in je tijd. Toen ik zelf heb ik heel veel wat meegemaakt. Dan heb ik een ellende meegemaakt. En dan denk ik bij mezelf, we willen niet meer terug naar die tijd. Maar toch, het lijkt of op een gegeven moment, je hebt niet te kiezen, je krijgt het. Ja. En je hoopt dat er gewoon een verandering komt. En je moet blijven hopen, want dat is het enige houvast in het leven, dat je hoop iets kan gebeuren en iets kan veranderen. Ja. Als je helemaal geen hoop meer hebt, heb je geen doelen voor de toekomst. Dan eigenlijk, dan betekent is het over voor jou. En dat moet je niet hebben.
11: Een rotsvast vertrouwen.
12: Juist, ja. Moet je zeker doen. Ja.
11: Ik ga even terug naar jou.
12: Ja.
11: Het jonge ventje Moody.
12: Ja.
11: In Libanon.
12: Ja.
11: Wat voor leven had je daar?
12: Twee levens. Deels tot 1976. Ja. Nogmaals had ik een mooie stabiele leven. Deels van die gouden eeuw meegemaakt. Een vader die heel goed voor elkaar had qua carrière, qua zeg maar met wat hij deed. En we konden alles krijgen wat we willen. We krijgen als een nieuwe fiets komt bijvoorbeeld in het dorp waar we waren, was iets bijzonders. We hadden als we televisie, toen mijn vader een keer meekwam naar, kan ik me herinneren, naar het dorp. Hij zegt, nou, waren we het eerste die televisie hadden. Maar en het was een mooi gelukkig jaar tot 1976. Toen kwam tussen de oorlog, zeg maar, de burgeroorlog in Libanon. Nou, was gewoon een schieting tussen Libanon en Israël. En we kregen in het dorp, precies bij ons huis, een bom. En de bom kwam bij ons thuis. En was ik met mijn broer daar. We wilden gewoon gaan vluchten. Dus mijn ouders vertelden ons, volgens mij het is onstabiel geworden in het dorp. Laten we onze spullen pakken en gaan we gauw vluchten naar een andere plaats. Nou, prima. We hebben de spullen gepakt. Mijn broer en ik rennen naar buiten. Op dat moment kwam precies een bom tussen ons, een paar meter afstand. We keken naar elkaar, mijn broer en ik. En ik zag mijn broer in elkaar is gezakt. Ik snap niks waarom, want toen was ik een ventje van 6 jaar. En ik zag het bloed helemaal van mij, eigenlijk helemaal in mijn mild. Was helemaal geraakt. Dus ik ren naar binnen. Jo, pap, wat is dat? Ik ben helemaal aan bloeden. Op dat moment, mijn vader rent naar buiten. En mijn moeder ook. Mijn vader zag mijn broer op de grond, was dood. En hij zag mij. En hij heeft tegen een vriend gezegd, deze zoon kan ik niet meer redden. Maar die andere, misschien maakt hij een kans. En neem hem alsjeblieft mee naar het ziekenhuis. Dus de vriend heeft gevaar voor zijn leven. Heeft hem meegenomen naar het ziekenhuis. En ik kan zeggen, uiteraard, God wil dat. Maar ook met hulp van de vriend. Het wil zo zijn dat ik nu hier zit en aan het verhaal aan het vertellen.
11: Zeker. Dat is wat voor een verhaal.
12: Dat is inderdaad zo. En toen het ziekenhuis waren gearriveerd, waren op een gegeven moment ze waren bezig met een soort triage. Met andere woorden, gaan we kijken wie maakt kans om te overleven. Gaan we ons tijd, energie aan besteden. Ja. Dus hebben ze daar eigenlijk bij de mensen die niet te redden zijn, hebben ze daar geplaatst. Ze zeggen, ja, die hebben we geen energie. Het heeft geen nut. We onze tijd besteden aan anderen. Maar we hebben niet zoveel chirurgen en artsen hier zijn. Toen ik kwam, de vriend, die zegt, deze is bij meneer Osseile, de directeur van de school. Hij zegt, en die vorige jaar, zijn zoon was ook was doodgegaan. Door krijgen zonnesteek en kon niet naar het ziekenhuis gaan. Dat was ook onrustig voor een reden, is een jaar eerder. Ja. Nou, oké, hij zegt, dat is de tweede zoon. En dan moet je gewoon proberen hem te redden. Je moet, want die 3 kinderen is maar nog 1 over, die zoon. Dus nou, toen hebben ze eigenlijk hun best gedaan. En ze gaven me 10% kans. En uiteindelijk, ik ben hier en het is gelukt. Ja. Dus zeer blij en dankbaar.
11: Zeer dankbaar.
12: Ja,
11: zeker. Dat heet wel een bewogen leven, zo jong.
12: Dat is zo jong, ja. En je denkt dat hij klaar was. Maar goed, en dan ga je op een gegeven moment het hele Zuid-Libanon. En dan was zo onrustig daar. En moesten we vluchten naar Beirut. Dus vluchten in eigen land. En helemaal van alles wat je opgebouwd hebt, ga je van nul beginnen in Beirut. En daar begonnen mijn ouders weer alles proberen te verkopen om ons eigenlijk eten te geven. We waren niet zo benauwd om alles te pakken wat te pakken kan. En hebben we daar verschillende plaatsen gewoond. Ik heb verschillende scholen gezeten. Ik heb totaal voor mezelf geteld in 9 scholen gezeten. Bij een basisschool tot middelbare school. Ik kan niet zoals heel veel mensen zeggen, op die school had ik die vriend en die vriend en die. Het is zo veranderd dat op een gegeven moment is zoveel gehad, dan weet ik het niet meer. Hmm. Maar goed, dus dat is tot het hele eigenlijk mijn jeugd zo gehad.
11: Ja. Was je nog gelukkig eigenlijk dan dat je dan een opleiding kon krijgen? Was dat bijzonder in die tijd?
12: Ik was zeer gelukkig. Ja? Het klinkt heel vreemd, maar ik was zeer gelukkig. We waren een instabiele gezin, zoals ik zei. En mijn ouders hebben geprobeerd ons van alles te beschermen, met alles wat ze konden. En keihard gewerkt om niet het gevoel aan ons te geven, we komen iets tekort. Mm-hmm. We kwamen niks tekort. Qua liefde, qua aandacht. En dat heeft eigenlijk, voor mij persoonlijk, was de basis, zeg maar, voor later. En dat is heel belangrijk.
11: En ook je scholing. Want ik weet niet of het normaal was dat iedereen nog naar school kon in die type periode.
12: Naar school bijvoorbeeld was het zo'n periode. Je gaat naar school en dan beginnen de burgeroorlog was in Libanon. Hadden we heel veel ellende daar. Dat wij naar ouders informeren. Jouw kinderen blijven op school, want het is zo onrustig nu. We wachten tot het gewoon de beschietingen en alles zeg maar minder worden. En dan is het veilig dat ze naar huis gaan. Dus op een gegeven moment was het zo, je gaat naar school en dan de tweede dag, nee, de scholen zijn de komende paar weken dicht. Want de burgeroorlog en opeens heb je overal schietingen en heb je van alles. Dat heeft nu, je gaat niet om naar school te gaan. Of nee, de schooljaar is dicht, nou, is voorbij. Volgende jaar beginnen we weer, gaan we weer proberen. Ja, dus ja. Het was niet een normaal schooljaar zoals iedereen gewend is om te hebben. Nee, was het heel abnormaal. Ja.
11: Typisch, ja. Dat kunnen wij ons hier gewoon niet voorstellen. Ik bedoel, je hoort aan verhalen, dan, we hebben hier natuurlijk ook wel eens oorlog gehad, lang geleden gelukkig.
12: Ja.
11: Maar je kan het je toch niet voorstellen dat het op die manier gaat. Dat je dat zo ziet, hè?
12: Dat is zo, inderdaad. En daarom zeg ik sommige dingen, je kiest ervoor en je zit tussen. En hier komt die uitdaging voor mijn ouders. Hoe gaan we mee om? Hoe gaan we eigenlijk proberen normaal opvoeding in onnatuurlijke situatie te geven aan die kinderen?
11: Ja.
12: Bedoel, overal zag je die jonge lui, zeg maar. Hier ga je bijvoorbeeld naar een feestje of ga je naar hier of je hoort bij die groep. Nou, daar was het, zeg maar. Als je na de schooltijd, nou, dan ga je met deze groeperingen staan. Of die groepering. Je moet bij iemand horen. En wat voor groeperingen een soort, eigenlijk een soort, ja, je kan maffia noemen, je kan andere dingen noemen. Of goed, hoe zeg je dat, die krijgsheren die daar stonden. Je moet bij iemand horen, dan heb je gewoon ruggraat.
11: Nee.
12: Nou, als je vindt, ja, je wil ergens daar horen. En hier was de taak van die ouders om de kinderen weg te halen daar vandaan. En toch normaal opvoeden en onderwijs te geven. En dat was een heel uitdaging voor mijn ouders. Dus echt, en uiteindelijk gelukkig, het heeft hem gelukt.
11: En het fijne is ook om te horen, je ouders die zijn er nog.
12: Mijn ouders zijn er nog, gelukkig, ja.
11: Dus het is ergens nog wel redelijk goed afgelopen.
12: Met mijn ouders wel. Alleen het resultaat, ik ben zwaar gewond geraakt. En ze hebben 2 kinderen verloren. En als je ouders, je weet het, iedereen iedere ouders die kind heeft, of kinderen, en als jouw zoon of je dochter hoofdpijn heeft, dan word je gewoon onrustig en je weet niet wat je moet doen. Nee. Door God, met ouders die hebben we 2 kinderen verloren. En andere zoon die leeft nog, en dat ben ik. Maar God, bijna al hun kinderen wonen in het buitenland. Ja. Dus als ouders zijn, wat een droom je altijd, dat jouw kinderen om jou heen.
11: Ja.
12: Er komen jouw kinderen en jouw kleinkinderen. En hier hoop je, als ouders zijn, om 1 keer per jaar, als je geluk hebt om jouw kinderen even een paar weken te zien.
11: Ja.
12: God, door de corona niet of andere redenen, dat wordt ontnomen op dit moment. Ja, en dat zit niet lekker. En zeker als je ouders op leeftijd zijn, je hoop dat achter de rug is en toch daar naartoe kan gaan. Maar goed, met mijn ouders inderdaad gaat het gewoon gelukkig goed.
11: Ja. Fijn om te horen.
12: Ja, gelukkig wel, ja.
11: Heb je trouwens überhaupt wel zelf kind kunnen zijn? Want als wij hier in Nederland praten over je moet kind zijn, dan moet je kunnen spelen en doen wat je wil eigenlijk.
12: Ja.
11: En kattenkwaad, ongein uit te halen.
12: Ja, ja.
11: Had je dat een beetje of was het gewoon...
12: Tot mijn 6e jaar was ik gewoon kind, net als al die kinderen.
11: Ja.
12: En daarna ga je naar Beirut en toch proberen in al die chaos en alles wat je gedaan hebt, zeg maar, proberen is jouw weg te vinden. Je kind, ja, je gaat gewoon, je pas je altijd aan de omgeving op dat moment.
11: Ja.
12: Wat doen jouw vrienden, wat doen je maten, wat doen je collega's, zeg maar. Nou, en dan gaan we daar naartoe en bijvoorbeeld gaan we stappen in de avond en wat gaan we doen? We gingen gewoon schieten. Ik zeg, schieten. Ik zeg, oh, wat gaan we doen? Ik zeg, moeder, ga je mee? We gaan weer daar naartoe. Even wat geweer pakken en gaan we schieten.
11: Ja, joh.
12: Geweer pakken? Ja, overal. Kijk, hier kan je gewoon geweer. Dan ga je even bij de winkel daar, bij de supermarkt. Even gewoon wat kogels ga je kopen. En dan gaan we gewoon schieten. Zo was het daar op dat moment. Nou, en zulke momenten gingen we doen. Totdat mijn vader erachter kwam.
11: Ja.
12: Nou, ik krijg een draai op mijn oor. En ik krijg waarschuwing. Hij zegt, in dit huis wil ik dat nooit zien. Ik heb 2 kinderen verloren. En jij bent bijna jou kwijtgeraakt. In dit huis, je hebt niks te willen. Zolang dat je hier bent, één ding. Je gaat studeren, of je gaat gewoon ergens anders wonen. Geen andere keuze. Je mag kiezen nu. Ja, net is vanaf dat moment dacht ik, is goed, pap. Ik snap het wel.
11: Heel duidelijk.
12: Was heel duidelijk. Wanneer je zag iedereen eigenlijk hoe aan het afdwalen. Hij zag gewoon, hij keek in de toekomst en hij zat er nu goed uit. En het komt steeds dichterbij als jouw eigen zoon. Hij zegt, joh, later je snapt het helemaal. Als vader zei nu, ik heb kinderen, ik heb 2 kinderen en die zijn op leeftijd. En je snapt wel nu dat hoe je kinderen wil beschermen. En als je hebt kinderen kwijtgeraakt en krijg je zoiets, niet bij jezelf, dat moet je niet hebben.
11: Nee.
12: Ja, dus dat achteraf kan hem alleen maar gelijk geven.
11: Ja.
13: Ja, maar goed, als jong ventje wil je spelen en alles uithalen.
12: Ja,
13: maar...
12: ja, wat moet je anders doen? Je hebt niks anders. Je gaat niet stappen of naar de kroeg. Of naar, je had niks.
13: Nee.
12: Helemaal, dat is het enige wat je had. En ja, het is kick, het is leuk. Je kijkt naar actiefilm en je kijkt naar leuk iets. En je wil gewoon het nadoen. En ja, je krijgt het allemaal daar. Dus normaal, ja, je gaat daar naartoe.
13: Ja.
12: Je pakt even een pistooltje, gebeurt en ga je gewoon schieten.
13: Ja. Ja, in feite deden wij vroeger niet anders. Alleen niet met echte pistolen, maar we deden ook cowboytje. Dan had je een klappertjespistool. Maar je haalde er verder weinig mee uit, gelukkig. Maar
12: gelukkig maar inderdaad.
13: Je deed het wel. Ja.
12: Dat is inderdaad zo, dat klopt. Ja.
13: Mensen
12: ja.
13: willen elkaar graag overhoop schieten. Ik weet niet wat dat is.
12: Ja, dat
13: typisch, hè?
12: Ja, dat is zo, inderdaad. Ja, apart.
13: Ja, dat zeker.
12: Ah, ja.
13: Maar goed, je moest naar Beirut.
12: Ja.
13: Er was geen keuze om te zeggen van, we doen het anders. Binnen Libanon dan.
12: Nee, Libanon was zo beperkt. Libanon... hoe ik moet zeggen, bestaat uit bijna, laten we zeggen, 18 soort geloven.
13: Ja.
12: Bij ieder geloof bepaalde groeperingen. En hij is gevormd, zeg maar. Bijvoorbeeld het noorden was het sunniet. Het zuiden was het shiit. Oh, heb je de bergen was het doorziet, zeg maar. En als mens zijn natuurlijk, je wil altijd ergens bij horen.
13: Ja.
12: Zo zijn we, sociaal wezen, zijn we de mensen, zeg maar. En je moet ergens bij horen. In Beirut, hij was een mix van alles. Dus op een gegeven moment had je in het zuiden, dan kon je eigenlijk, je kon niet meer verder. Want het was gewoon al die oorlog en wat, al wat gebeurd. Je had alleen maar Beirut nog over. Naar het noorden, daar ga je niet, want daar ken je niemand. Dat is voor ons, daar ga je niet naar een plaats waar je niemand kent. En je hoort er niet bij.
13: Zeg maar. Kom je er ook niet tussen dan?
12: Je kon wel tussen, of visite of wat anders, maar niet om te gaan wonen. Het was heel vreemd. Je zegt, dat ga je niet doen.
13: Ja.
12: Dan blijven we gewoon toch in Beirut, want dat is eigenlijk... En op dat moment was nog steeds van de glorietijd Beirut. Als je kans wil maken, dan kan je het in Beirut eigenlijk maken. Het was nog steeds heel modern. Ook ondanks de oorlog en wat gebeurt en alles wat kapot ging. Was nog steeds modern. Je kon alles vinden, al die onderwijs, universiteit. Dus wanneer het moment van vrede was... was het geweldig, was perfect, heel mooi. Nou, als de oorlog gebeurt, nou, dan moet je gewoon onderduiken... en dan ging je weer ergens anders naartoe vluchten... meer naar de zuidelijke kant van Beirut.
13: Uh-huh.
12: Nou, en als het rustig werd, ging je weer terug naar Beirut. Dus je kon niet ergens anders naartoe. En totdat op een moment, zeg maar, was ik aan het studeren in de universiteit. En op een gegeven moment zat ik in twee universiteiten tegelijk. En ik vond het heel geweldig om te doen.
13: Ben je zo knappe leerling?
12: Zeggen ze? Ja.
13: Ja, ja, joh.
12: Ja, ik was in twee verschillende universiteiten was ik aan het studeren. Ja, ik vond het zo heerlijk om te doen. Dus morgens en 's avonds.
13: En twee richtingen op ook nog?
12: Twee richtingen, ja. Informatica en Business Administration.
13: Ja, waarom niet?
12: Ja, daarom. Of het niks is.
13: Nee, precies.
12: Ja, maar goed. En dat ging allemaal lekker. Tot op een gegeven moment ga je daar naartoe. Krijg je weer. En dan krijg je de burgeroorlog. En dan ging ik daar naartoe. En ik zag gewoon zoveel verschillen richting de universiteit. En de universiteit was geraakt en was in de brand gegaan. En dat is de Arabische Universiteit op Beirut. Was helemaal in de brand gegaan. En ding bij mijzelf en mijn ouders. Ze zeiden tegen mijn moeder, we gaan met jou een gesprek voeren. Zeg, wat is er? Ze zeggen, je moet het land verlaten.
13: Zo?
12: Wat zeg je nou?
13: Ja.
12: Ik zeg, we zijn hier klaar mee. Ze zeggen, we blijven hier. Ik heb twee kinderen verloren en ik heb geen zin de derde te verliezen. Ik heb liever dat je in het buitenland, dat je ver bent. Het doet me pijn. Het doet in mijn hart. Maar toch wil ik dat je daar naartoe gaat. En dan weet ik voor mezelf dat je in leven bent. Ik zeg, ja, maar waar moet ik naartoe? Nogmaals, we zijn begonnen. De Libanezen zijn zakenmensen, zijn ondernemen. Van de Venetiën nog. Zit in hun bloed, zoals de Nederlander. En in Afrika heb je ontzettend veel Libanezen, maar ook in Canada. Hij zegt, als je naar je oom gaat naar Afrika... Mijn oom had heel veel zaken tussen Sierra Leone en tussen Guinea.
13: Ja.
12: Je gaat daar naartoe, je gaat even bij hem zitten en we zien het daarna wel. Nou, dus mijn moeder het is de broer van mijn moeder. Dan heeft hij hem gebeld. Hij zegt, broer, ik wil dat je mijn zoon neemt naar jou toe. En neem even daar naartoe. Hij zegt, moeder, ja, tuurlijk. Hoppa. Nou, we was gelijk geregeld, ging ik daar naartoe. En toen was het moment dat ik Libanon heb verlaten.
13: Hoe oud was je toen?
12: Ik was 19. Ik was 18, 19 zo ongeveer.
13: En dan volwassen genoeg om een stap te doen ook?
12: Ja, volwassen genoeg. Mijn moeder zei, oké, je gaat toch naar je oom. Dus zeg maar, je bent toch in die familie.
13: Ja.
12: Dus oké, dus dat kan je wel doen. En durf ze het wel te doen. We waren zo onrustig op dat moment. En toen hadden wij in Libanon zoveel ellende. En toen had je die invasie, zeg maar, van Israël 1982. Ja. Toen was het probleem met de Palestijnen. En zoveel groeperingen, zoveel ellende. En zoveel was beschutting op Israël en op Libanon. Toen Israël moest ingrijpen, heb ik dat gedaan. En ik kwam naar Libanon. Goed, en Beirut was omsingeld. De Palestijnen waren weggegaan. En toen Israël wel heeft teruggetrokken. En toen krijgen we weer een andere ellende. Het is nog nooit opgelost. Het is continu per dag ben je aan het overleven. Ja. Dag in, dag uit. En mijn moeder was klaar mee. Hij zegt, nu ben je bepaalde leeftijd. Word je interessant voor andere groeperingen, zeg maar. Iemand, ieder natuurlijk gaat aan jouw jas trekken. Hey, kom je bij ons of kom je bij ons? Ja. De verleiding wordt groot. Mijn vader voelt dat aan. Mijn moeder ook. Ja, en hoe moet je jouw kind gaan redden? Dan ook al pijnlijk is, zeg maar, in je hart. Maar toch, je maakt de keuze. Zeg, je gaat dit land verlaten. En dan ga je naar je oom. En dan ben ik naar mijn oom gegaan, naar Freetown. Naar Sierra Leone, zeg maar.
13: Ja.
12: En dan begint weer een nieuwe leven.
13: Die was toen ook de ellende ontvlucht ooit is, denk ik. Je oom?
12: Sierra Leone.
13: Ja?
12: Sierra Leone, dat was de burgeroorlog, dat was later, zeg maar.
13: Nee, maar hij is ook ooit eens Libanon ontvlucht.
12: Ja, waren toen inderdaad, ja, dat is mijn oom, zeg maar, daar naartoe. De Libanezen, je moet zo zien, die ellende is niet vanaf 75 begonnen, meer dan 100 jaar geleden. Zo. En de Libanezen zijn heel veel, vooral naar Afrika en naar Zuid-Amerika zijn heel veel gegaan. We hadden van 1915, zeg maar, en dat is die Osmanische Rijk, toen daar was, toen waren we bezet, zeg maar, door Turkije. Osmanische Rijk,
13: ja, zat ervoor.
12: Ja, hoe je dat noemt, zeg maar. Goed, en toen, heel veel Libanezen konden dat niet hebben, en dan, ze waren bang natuurlijk voor dienstplicht, en zijn gevlucht. Goed, en als die eerste groep gaat vertrekken, dan gaan we geld maken en verdienen en ontdek je nieuwe dingen. Zeg, hey, met handel kunnen we ook heel veel verdienen. Dan gaat de rest volgen. Dus mijn oom uiteraard heeft meegemaakt die ellende in de burgeroorlog. En toen is hij eerder daar naartoe gegaan. En toen begon hij eigen handel in Zuidwest-Afrika, zeg maar. In Sierra Leone en in Guinea. Dus was hij ook daar naartoe. Net als de heel veel Libanezen die daar waren.
13: Maar was je daar als vluchteling heen? Of was je
12: was ik gewoon naar mijn oom. Kon ik gelijk beginnen. Dus ik ging daar naartoe. In zijn huis was ik opgenomen. En hij zegt, je gaat voor mij. Hij had een groot bakkerij. En hij bevoorraad heel veel winkels daar. En heel veel handel tussen twee landen. Had je Liberia, Sierra Leone en Guinea. En heel veel handel daar. En had heel veel zaken. Had volgens mij, denk ik, bijna 200 mensen in dienst. En ik mocht voor hem een soort boekhouder doen. En mocht gewoon Le Patron mocht je spelen Le daar. Zo'n baasje. En dan, gelijk was hartstikke leuk. En dan, ik denk,
13: Hoe lang mocht je daar blijven dan? Want meestal mag je toch maar bepaalde tijd in een land zijn.
12: Ja, maar Sierra Leone, zeg maar. Ja, maar daar was het dat je, hoe ik moet zeggen, hij was zo'n belangrijke positie had hij daar, dat hij heel veel kopstukken in de regering kon het heel goed. En dat hij eigenlijk maakt het uit dat die blijft en wordt alles voor hem geregeld. Zolang dat je gewoon werk hebt en daar krijg je gewoon een verblijfvergunning. En ga je een werkvergunning, zeg maar. En dat was het eigenlijk voor de twee landen, voor Sierra Leone en voor Guinea. Dus ik ging tussen Sierra Leone en tussen Guinea, zeg maar, ging ik voor hem al die zaken doen. Een keer daar, een keer hier.
13: Ging gewoon eens werken.
12: Ik dacht, dat is hartstikke leuk, dat is goed.
13: Ja.
12: Dat is best mooi.
13: En je universiteit was voorbij?
12: Was het voorbij. Toen heb ik geprobeerd in Afrika, omdat ik dacht, wil ik misschien daar gaan oppakken. Maar daar kwam, ik vond het niks. Want op een gegeven moment, na een tijdje dat ik daar heb gezeten, dacht ik bij mezelf, is dat wat ik wil? Was dat mijn droom, wat ik gedroomd had? Nee, dat was het niet. Toen op dat moment bij mijn oom kwamen, hoge pieten op bezoek, maar ook deels van waren ambassadeurs. Want de ambassadeurs waren, zeg maar, die Amerikaans en de Zwitser ambassadeur. Ja. Nou, kwamen op bezoek. En die waren ook gek op Libanees eten. Dus aan de Libanese keuken is heel bekend. Dus divers en lekker. Nou, gingen we voor hun koken. En dat ging zo. En het afstand werd eigenlijk korter tussen ons. En het gesprek werd makkelijker. En uiteraard, ik kwam naar voren de vraag, joh Moody, wat je gedaan hebt, wat je geleerd hebt. En dan, hoe vind je het hier in Afrika? Ja, het gaat, geen keus. Zou je niet gewoon ergens anders naartoe willen? Zou je niet anders willen van je leven? Ja, natuurlijk zou ik willen, maar kan dat? Nou, als je dat wil, ik ga jou helpen. Ik zeg, oké, en hoe ga je dat doen? Ik zeg, nou, je krijgt mee gewoon een visum. Ik zeg, oké, dat is mooi. Je hoeft niks te doen, ik regel het voor jou. Oké, is dat okay, echt dan. Waar of grap? Nee, serieus? Dus de ambassadeur van Zwitserland zei precies hetzelfde. Nou, als je wilt, kan ik ook voor jou visum regelen. Geen probleem. Ik zeg, joh, we zien je oom, we zien alles, geen punt. Dus dan op dat moment dacht ik, ja, het is waarom niet? Waarom ga ik niet gewoon eigenlijk iets anders doen? Want ik ben hier klaar mee. Toen ging de plus en de min bij elkaar zetten voor mezelf. Ja. Denk ik, ik ga gewoon verder. Ik wil zelfstandig op eigen benen kunnen staan. Ik wil zelf voor mezelf iets kunnen doen wat ik altijd van gedroomd had. God, en ik dacht, weet je, ik ga toch naar Zwitserland. Dus heb ik van dit W-visum, ik heb gebruik gemaakt van de visum van Zwitserland. En dan ging ik daar naartoe. Nou goed, ik begon met handen, zeg maar, om te kijken voor mijn oom. Wil ik voor hem kijken voor machine, voor bakkerijen en voor alle andere dingen, zeg maar. Goed, ik heb bij Zwitserland uiteindelijk daar gewoon heb ik een jaar gewoond. En dan vond ik, ja, best mooi land.
13: Ja.
12: Alleen ik vond het cultuur en ja, het was niet mijn ding, zeg maar. Je mist iets, je bent nog op zoek naar iets, je mist het. En ik heb een oom die woont in Duitsland, in Braunschweig. Weet je, ik dacht, ik ga toch daar naartoe, naar Braunschweig. Ik ben daar in Braunschweig gegaan, heb ik in Duitsland gewoond een tijdje. En daar heb ik iemand ontmoet, iemand Egyptenaar. Hij zegt, Moody, ik ga gewoon over een paar weken ga ik naar Nederland, een paar dagen. Ga je mee? Ze dus ga je mee naar Nederland? Ja, oké, waarom moet ik daar? Ja, ik zeg, joh, ga maar mee. Dus goed, toen kwam ik naar Nederland en had ik hier een Libanese ontmoet. En ik heb bij hun gezeten, bij de Libanezen. En een van hun, zeg maar, was een vriend. Die zat bij hun, was een Palestijnse vriend. En hij zegt, ik wil naar het ziekenhuis gaan. Kan je meegaan? Een van die vrienden. Ja, ik wil met jou mee. Waar wil je naartoe? Hij zegt, ik wil naar die kaakchirurg gaan naar het ziekenhuis. Oké, nou dan ging ik daar naartoe. En dan voor onderzoek. Ik zeg, oké, wat moet ik voor jou doen? Ja, voor mij vertalen, want ik spreek de taal niet goed. Ik versta het niet goed, kan je voor mij vertalen? Nou, ging daar naartoe. En dan stond iemand daar achter de balie. En dan, dat was eigenlijk mijn vrouw.
13: Ja, dat wist ze alleen toen nog niet.
12: Op een gegeven moment, we wisten dat niet. Goed, ging daar naartoe en dan stond iemand daar. En dan vroeg aan mij, waar komen jullie vandaan? Ik zeg, ik kom uit Libanon. En dan, ik ben hier bij je vriend, zeg maar, ben je hier voor bezoek. Oké, nou, dat is goed. En dan ontstaan iets op een gegeven moment. En zoals je zegt, het liefde op het eerste gezicht. Goed, en dan ging hij eigen leven leiden. En op een gegeven moment gingen we bij elkaar, hebben we koffie gedronken, aan elkaar leren kennen. En het resultaat, we zijn nu meer dan 25 jaar getrouwd.
13: Alsjeblieft.
12: Gelukkig.
13: Op dat punt zet ik eventjes een herstelpunt, zoals Windows dat zou noemen. Dan gaan we straks op verder. Ik wil nog even, want we gaan straks een stuk muziek draaien.
12: Oké.
13: Heel even terug naar Libanon, ja. Naar je vader.
12: Ja.
13: Want die was heel belangrijk voor jou.
12: Mijn vader was heel belangrijk en die is nog steeds belangrijk. Ik denk heel veel dingen wat ik charismatisch persoon, slim, intelligent. En visie op de toekomst. En heel veel dingen heb ik van hem geërfd. En die probeer ik aan mijn kinderen te geven. Voor hem, zeg maar, ik heb altijd bewonderd en respect voor de man. Hoe heeft geleefd. En hoe hij heeft ons opgevoed. Wat het groot voorbeeld van vallen en opstaan. En niet opgeven. Ik bedoel, als je hoeveel heeft meegemaakt. Hoeveel mensen kan hebben. Je verliest eerst je kind. De tweede kind. De derde kind. Kinderen in het buitenland. En je bent daar. En goed, en toch, je gaat verder met je leven met één doel, als mijn kinderen gelukkig zijn. En die dingen gelukkig heb ik van hem geërfd. En ja, en ik heb ontzettend veel respect voor de man. Ja, hij is mijn groot voorbeeld in het leven, denk ik.
13: Ja. Je zei het voordat we begonnen met de uitzending, zelfs je grote lijden.
12: Je klopt, inderdaad. Hij is mijn grote leider, omdat we hebben het verschil tussen leider en tussen baas. Een leider, hij leidt jou naar de goede weg. Hij brengt je op de goede pad en dat is een leider. Ja. Een leider die haalt uit het beste van de mens en brengt hem naar de hoger level. En dat heeft altijd mijn vader geprobeerd te doen. Ons naar een hoger level brengen. Hij leidt jou naar de weg, naar de, hoe je eigenlijk je leven moet leiden. En dat is eigenlijk wat mijn vader doet en deed.
13: Fantastisch, hoe je over je vader denkt.
12: Prachtig, zeker. Ja, zeker. Ja.
13: Daar moest ook een plaat voor gaan draaien.
12: Ja, dat klopt. Ja. Ik is een, vroeg inderdaad, we waren aan het praten over muziek en alles. En ik ben geïnteresseerd in heel veel muziek, heel veel genres, heel veel soorten. Frans muziek, uiteraard Libanees muziek en Nederlands muziek, Engels. Ja, en een van de muziek, zeg maar, wat ik prachtig vond en wat helemaal in het begin, toen ik net in Nederland was, sprak ik de taal nog niet goed. En toch hoor ik dat en het raakt me gelijk. En iedere keer als ik dit liedje hoor, het blijft me raken. En dat is gewoon inderdaad van Sif Bos. En dat is
13: papa.
12: Papa.
13: We gaan hem draaien.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Stef Bos met papa. Dit is Radio Ridderkerk, het programma Praten met een Ridderkerker. Een nieuw seizoen, het seizoen 2020-2021. We kijken wel hoe ver we komen deze keer. Ik heb al gezegd, desnoods gaan we telefonisch doen, maar we proberen dit seizoen vol te maken. Een bijzondere gast bij ons, Moody Ossali. Fijn dat je er bent. Moody, we pakken je eventjes weer op in het verhaal bij het herstelpunt van Windows. En dan zitten we dat je vrouw ontmoette, maar ze had nog geen idee dat het je vrouw was, zo gezegd.
1: Dat klopt, ja.
0: Hoe gaat dat toch?
1: Nog een moment. Inderdaad, in het ziekenhuis, we ontmoeten elkaar en dan je wordt verliefd op elkaar en je denkt, oké, dat is het.
0: En ze was nog beschikbaar, zoals het heet.
1: Toen was beschikbaar.
0: Niet onbelangrijk.
1: Dat is ook zo, inderdaad. Toen besloot je bij elkaar te blijven. Was het toen niet zo moeilijk om eigenlijk naar de politiebureau te gaan? Nou, was gewoon de politiebureau in Ridderkerk aan u zeggen, dat is moeder Miriam. We houden elkaar, willen bij elkaar blijven. Nou, prima. Waar is je paspoort hier? Dat is vergunning, alsjeblieft.

0: meer dan 30 jaar geleden. Dus en nu kan ik zeggen, ik woon in Ridderkerk meer dan maar alle landen bij elkaar waar ik gewoond had.
1: Ja. Dus, en geen zin om weg te gaan?
0: Nee, geen zin om weg te gaan. Ik ben hier en ik ben getrouwd met een Hollandse vrouw,
2: ja.
0: Mira Pols. Ik denk iedereen kent haar van de pedicurepraktijk hier in Ridderkerk.
2: Ja.
0: En ik heb twee prachtige kinderen, 23 en 25. Dat is,
1: zijn ze nog thuis?
0: Nee, mijn dochter is nog thuis. Mijn zoon woont bij zijn vriendin in Rotterdam.
2: Ja.
0: Hij woont daar en dan, hij is afgestudeerd met werktuigbouwkunde en hij is verder aan het studeren aan de TU Delft en ik vind het leuk om te doen. En,
1: hij is gelukkig anders de deur uitgegaan dan jij. Mogen we dat zo concluderen?
0: Gelukkig. Ja. En mijn dochter kan haar studie afmaken, gelukkig. Dus dat is inderdaad, ik kan gerust zeggen, een goed, fijn, stabiele leven. Een stabiele basis hebben ze gekregen met het huis, zeg maar. En toch op het oog, zeg maar, dat je niet alles vanzelfsprekend in het leven. Altijd scherp en alert blijven met alles wat je aan het doen bent.
2: Ja.
0: Niks, je krijgt het zomaar. En alles, het is, je moet voor vechten. En je moet gewoon voor knokken. En het is alles met vallen en opstaan. En je bereikt wat je wil, als je maar je doelen eigenlijk voor jezelf helder maakt. En je gaat ervoor. En je bereikt het.
2: Ja.
0: Zo is het ook. Ja. En dan heb ik ook voor mezelf inderdaad geprobeerd, ook mijn doelen toen ik mijn vrouw leerde kennen. In het begin spraken we alleen maar Engels met elkaar. En toen hebben we daarna besloten, op een zondagavond hebben we gezegd, Miri, nu spreken wij Engels. Vanaf morgen ga ik alleen maar Nederlands met jou praten. Vanaf morgen spreek ik alleen maar één taal en dat is Nederlands. En jammer dan. En dat was mijn eerste doel. Ik wil de taal leren, want ik wil de barrière breken tussen mij en andere mensen. Want wat is het, hoe ga je andere mensen leren kennen? Doordat je gaat met hen communiceren. Communiceren doordat je de taal gaat leren. En iedereen natuurlijk zegt, joh, je gaat Nederlands leren, dat is onmogelijk. Want we wonen 30 jaar hier en we spreken het niet. Ik zeg, nou, niks is onmogelijk in dit leven en we gaan ervoor. God, je bent hier op je 23ste en je gaat de taal leren op een gegeven moment. Nou, ja, waarom niet? En dan ging het. En ik kan zeggen, ik spreek het aardig. Ik weet niet perfect, maar goed, je doet je best. En dan ga je gewoon verder met je leven. En dan ga je proberen de draad op te pakken waar je gebleven was.
2: Ja,
0: dat is.
1: Weer eindelijk een beetje normaal te leven en een stabiliteit te vinden.
0: Juist. En dan op een gegeven moment, inderdaad, wat je zegt, stabiliteit. Ik denk stabiliteit, rust. Timmeren aan je toekomst, dat was gewoon inderdaad in Nederland. En zeker in Ridderkerk. Ik heb op een gegeven moment, je krijgt zoveel in dit land hier. Je krijgt zoveel dingen. En het leven is altijd gewend en geleerd. Ook wat mijn vader het is geven en nemen. Je hebt zoveel gekregen. Je hebt zoveel rust. Je hebt zoveel stabiliteit. Fijn werk. Wat je hebt, zoveel dingen om te waarderen. Wat ga je eens teruggeven? En toen kwam inderdaad door ook een kennis van mij, joh, zou je niet bij de brandweer willen? Zeg je, ja, zal een eer voor mij zijn als ik bij de brandweer zal geweldig zijn. En toen was het moment, zeg maar, om mij aan te melden bij de brandweer. En ik heb me aangemeld in de brandweer in de kerk. En nu bijna 21 jaar. En de reden was, denk ik, oh, ik heb zoveel gekregen. Die man, toen ik gewond raakte, heeft me gepakt, heeft me gebracht naar het ziekenhuis. Dankzij die persoon aan God natuurlijk leef ik nog.
2: Ja.
0: Maar alles wat ik nu kan teruggeven, dan geeft me zo'n fijn gevoel. En ik dacht, ik wil niet beroeps, maar wel vrijwillig. En daarom ben ik vrijwillig bij de brandweer in de kerk.
2: Ja.
0: En ik ben ook lid bij die EHBO-vereniging op Rijsoord. Op Rijsoord.
1: Oh. Waarom op Rijsoord?
0: Ja, was zo begonnen daar, zeg maar. Ja, waarom? Weet ik niet precies hoe ik kwam. Maar toch, ik dacht dat iemand kan of zo. Maar ja, ik was op zoek naar iets, ook vereniging. Ik wil gewoon toch dat doen. Ik kon op mijn werk ook krijgen, maar ik dacht, nee, ik wil gewoon vrijwillig en ook voor daar, zeg maar. Ja. En dan ben ik lid meer dan 10 jaar ook voor Ridderkerk, om iets wat nodig is, kan iets betekenen. Dan heb je zoiets, je doet ook wat iets terug. Dat geeft me altijd een fijn gevoel. Je doet iets terug. Je niet alleen maar geven, nemen, maar ook geven. Dus dat is ook, het geeft een bepaalde voldoening voor jezelf. Dat doe je uiteindelijk voor.
1: Ja, je wil gewoon iets teruggeven.
0: Je wilt teruggeven. En dat vind ik inderdaad fijn en prettig. En die doe ik 21 jaar. Met heel veel plezier.
1: Maar die brandweer.

0: Dat had te maken met toen je dus door die persoon bent meegenomen.
1: Ja.
0: Maar die had niks met de brandweer, hè?
1: Nee, de persoon niet. Was iemand, zeg maar, die was daar en hij zag ons. Hij zag mijn vader. Hij kijkt naar twee kinderen toen. De ene dood, de andere eigenlijk aan het sterven. En hij moet een keuze maken, die vriend. Hij zegt, ik ga het doen. En zonder erover na te denken, hij pakt me in zijn auto gegooid. En gevaar voor zijn eigen leven. Ging hij naar een andere dorp, een ziekenhuis. En dan, goed, en dan zie je gewoon het mensen helpen, het doen voor anderen. Wat betekent dat? Ja, en hier, ieder leven die je redt nu hier, alles wat je doet, het betekent, geef je dat het gevoel komt terug. Gelukkig, je doet iets mooi, je doet iets fijn. En dat moeten we zo voor elkaar eens doen. Zeker in deze tijd. En alles dat je voor elkaar iets terug doet, dat moet je altijd hebben.
0: De hulpverlening. Uitermate belangrijk.
1: Bij mij, ik doe het in de hulpverlening. Maar teruggeven kan in heel veel vormen zijn. Een van de vormen is de hulpverlening. Maar je hebt heel veel soorten, heel veel vormen. Ik wil niet zeggen dat is de enige weg, zeg maar. Maar in mijn positie kan ik gelukkig in dat teruggeven. En er zijn mensen doen het misschien op een andere manier is teruggeven. Voor elkaar zorgen, de buren ook, dat je iets doet, elkaar helpen, dat is ook vorm van teruggeven. En dat maakt je gewoon in mijn oog een succesvol persoon. Een succesvol dief, die geef je de voldoende dat je gelukkig bent met wat je aan het doen bent. Het is niet alleen maar met geld of met andere dingen. Ja. Dat is een andere vorm inderdaad van geluk zijn.
0: Ik zou graag willen vragen naar alle verhalen bij de brandweer. Maar die tijd die is er dan niet. Ik denk dat je nog een uur voor praat. Ja. Misschien dat ik je als brandweerman nog een keer uitnodig. Met een paar andere brandweermannen. Maar dat zien we dan wel weer eens. maar hoe dan ook. 21 jaar. En ja. In het voorjaar.
1: Ja.
0: Is er iets gebeurd omdat je bij die brandweer zit. Hè? Dat vermeldde ik al aan het begin van het programma. Je kreeg een lintje.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ben zeer verrast inderdaad. En het was dat je een lintje krijgt. Nou, dan... Ja, meestal zie je dat op televisie. Het gebeurt bij een andere. Hoor je
0: een koninklijke onderscheiding.
1: Een koninklijke onderscheiding. Ja. Voor wie vermoed je, de Libanees die hier is, een koninklijke onderscheiding. Nou, ik kan zeggen, trots, blij, dankbaar. En ik vind het echt een eer om zoiets te hebben. En denk ik, wauw, dan ben ik zeer trots op. En dan mag iedereen dat weten. Uiteraard, je doet iets. Je vraagt niet om iets voor terug te krijgen. Maar dat je voor zo is, wordt beloond. En dan krijg je voor iets terug. Nou, daar kan je alleen maar trots en dankbaar voor zijn. Maar dat was niet mijn bedoeling om iets terug te krijgen. Maar je hebt het gekregen.
0: Fantastisch.
1: Hoe geweldig is dat?
0: Het was een heel mooi moment. Zeker.
1: Zeker.
0: Maar goed, dat is de vrijwillige brandweer.
1: Ja.
0: Nog eventjes, denk ik, je gewone dagelijkse leven. Want je doet ook nog wat anders.
1: Ja, ik ben ook een logistiek en incident manager in Alstom. Aan Alstom zit in Ringdijk en Ridderkerk. Ja. Dus een bedrijf, vroeger was het Holik en het is gesplitst tussen twee bedrijven. Dus als je in de echte Ridderkerk praat en zegt hij, oh, dat is bij Holik.
0: Dat is Holik.
1: Nee, ja. Nee, dat is we kunnen zeggen het leven van Holik hebben wij gered. Want de brush is gesplitst, zeg maar. Ja. Dat was de brush aan Alstom, die oude Holik. Nou, brush is er niet meer, die is weg. Maar we hebben nog Alstom, en dat is het enige wat nog over van Holik. En we hebben nog in onze archief daar een hele oude tekening van de treinen en van tractiemotoren. Ja. Zitten allemaal nog Holik erop tekenen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus en onze gebouwen, de naam van onze gebouwen, in de echte Ridderkerk, weet dat we hebben I-12, I-24, de hele ringdijk boven. Dus alleen maar, je praat in I-vorm, zeg maar. I-11, I-7, I-12. Nou, we hebben nog I-12 en I-24. We houden het nog steeds in leven.
0: Ja. En, hoe lang nog?
1: Voor hoe lang nog, dat weten we niet. Maar goed, het gaat goed. We hebben... Een hele grote deal aan NS verkocht. We hebben de nieuwe treinen verkocht. De ICNG, dat is Intercity Next Generation. De nieuwe NS, snelle Intercity treinen. Ja, en we hebben een heel groot bedrijf overgenomen. Bombardier heet het. Dat is een Canadees bedrijf. Ja. Dus die hebben we overgenomen. Niet samenwerken. Al de treinen, transportsector. Dus de trein, metro, trams. Ja, en het gaat goed. Dus ik denk in de kerk, voorlopig blijven we lang hier. Dus het gaat heel goed. En,
0: gelukkig in het werk, gelukkig in de liefde.
1: Gelukkig in alles. Hoe blij en dankbaar moet je zijn?
0: Zeker.
1: Wat wil je nog meer hebben? En dat is de echt succesvol.
0: Twee fantastische kinderen die goed bezig zijn.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat is ook zo. Nu wachten we nog op kleinkinderen.
0: Ja, oké. Okay. Hier ga ik niet op in. Ik weet niet of dat een stille wenk is, maar luisteren ze.
1: Ik denk het wel.
0: Ja.
1: Ze hebben beloofd om te gaan luisteren. Dus,
0: maar ja. ze hebben waarschijnlijk ook al eens gezegd van dat opa zit er nog even niet in.
1: Nee, ze zijn bezig aan timmeren ook aan hun carrière. Ik snap het wel.
0: Tuurlijk.
1: Alles op zijn tijd, zeg ik.
0: Ja,
1: alles zeker, op zijn tijd.
0: Zeker. En je bent nog jong genoeg, hè? Om opa te gaan worden.
1: Ja.
0: Het kan nog wel even wachten.
1: Het kan nog even wachten, ja.
0: Zeker.
1: We hebben geduld. Gewoon gezondheid, dat is het allerbelangrijkste.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Ik heb hier nog een heel lijstje vol van jou staan. Want wintersport, we komen er niet aan toe, maar ik begrijp in ieder geval dat je een liefhebber bent.
1: Ja, ik wintersport en dan heb ik door mijn vrouw, en die deed het meer altijd. En zegt, kom, moeder, we gaan lekker op wintersport. Ik, wintersport? Ja, we gaan op wintersport. Dus dan hebben we, het eerste keer gingen we naar Davos en gingen proberen hoe het gaat en hoe het voelt. Nou, en op dat moment, toen gingen we proberen en heb ik het geleerd. En dat was geweldig.
0: Nooit iets gebroken?
1: Nooit is gebroken, gelukkig.
0: Fantastisch.
1: Nooit is gebroken, nee.
0: Echt?
1: En op dat moment, liefde voor wintersport, liefde voor andere dingen. En uiteraard, wanneer het kan, doen we het. Alles met mate. En gaat hartstikke goed.
0: Je wordt steeds meer een compleet mens.
1: Compleet mens, ja. Dat is een van mijn hobby. Ja,
0: ja, en een andere hobby is nog geschiedenis, hè?
1: Ja.
0: Want, als je het in een minuut kan vertellen, de geschiedenis van 5.500 jaar Libanon.
1: Och, dat kan je niet vertellen. Dat is zo diep en zo breed. Er zijn zoveel dingen meegemaakt in Libanon door de hele geschiedenis heen. Maar goed, het is heel verrijk. Ik denk, moet een keer gewoon in de geschiedenisboeken induiken. En dan weet inderdaad men waar ik over heb. Er zijn boeken voor geschreven.
0: Ja.
1: Minuutjes veel te kort voor, denk ik.
0: Dat lijkt me wel.
1: Ja.
0: Maar Libanon is een land met een geschiedenis die moeite waard is om op te zoeken.
1: Zeker. En niet alleen maar het geschiedenis, maar ook het eten. Het Libanese eten is aanrader.
0: Ja. Een beetje pittig?
1: Het valt mee. Dus niet zoals Aziatische keuken. Het is gewoon normaal keuken. En heerlijk, heel veel groenten. Gezonde keuken. En dan moet je echt geproefd hebben.
0: Ja. Ik heb wel eens wat gegeten uit de Iraakse keuken. En die is niet onaardig, maar die is flauw. Ik hou best wel van pittig.
1: Ja, pittig. Maar dat kan ook.
0: Oh, dat kan.
1: Ja, dat kan uiteraard. Je kan met kruiden, met heel veel dingen spelen. Maar ik zou zeker iedereen aanraden om een Libanese keuken te proeven.
0: Ja. Dat doe je niet in, hè?
1: Nee.
0: Dat is jammer.
1: Ja,
0: ook
1: ja.
0: Geen is je dochter niet bezig met een restaurant op te zetten?
1: Nee. Je kan wel een Libanese restaurant zoeken hier, maar inderdaad niet voor die...
0: Ik snap het. Nee. Dus ik moet een ander restaurant gaan zoeken.
1: Ja.
0: Zou ik eens wat gaan vertellen? Je hebt zo ontzettend veel te vertellen en je hebt al zoveel verteld. Maar de tijd zit er wel op.
1: Ja, de tijd. Ja.
0: Sorry.
1: Ja, maar aan alles heeft een einde. Toch?
0: Alles heeft een einde. Dit is mooi en een prettig einde.
1: Dankjewel.
0: Die draai je er ook graag aan. Ik ga je heel hartelijk danken voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Moody Osali was dat. En wie het niet weet waarom we dit gesprek hadden, spoel het bandje maar eens terug en begin nog maar eens een keer bij het begin. Fijn dat je er was. Graag voor nog eens.
1: Dankjewel. Dankjewel voor het uitnodigen nogmaals.
0: Absoluut. En ik denk dat ik een paar brandweermannen, dan doen we die gewoon weer bij. En dan gaan we nog eens een uur lang beppen. Alleen maar over de brandweer.
1: Oké.
0: Dan hebben we al volgens mij een uur nog niet genoeg.
1: Dat denk ik ook.
0: Nico, dankjewel voor het rijden op de bok. Je hebt een rustig uurtje gehad. Nog net in slaap gevallen, geloof ik, hè?
1: Ah, nee, natuurlijk niet.
0: Graag tot de volgende uitzending. Nog een heel fijn weekend, zolang dat het nog duurt. Dag. U luistert naar het programma Praten met een Ridderkerker. Ons seizoen zit erop. Wij houden even rust, maar komen in oktober terug. De komende paar weken hoort u nog hele oude afleveringen van Praten met een Ridderkerker. En daarna vervolgen wij met alle afleveringen van het afgelopen seizoen.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Dag luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Stalin Souvenirs op deze zondagmiddag. Ik heb er een lijstje samengesteld en ik hoop dat het een beetje naar uw zin is. Ik heb toch wel behoorlijk gevarieerd. Ik heb er zelfs twee verzoekplaatjes in staan, maar dat later in dit uurtje. Ik begon met een nummertje van Patti Loveless van het album Mountain Soul, You Never Leave Harlem Alive. Het tweede nummertje op mijn lijstje is er eentje van iemand die eigenlijk bijna elke keer als ik Starlight Souvenirs mag maken op mijn lijstje staan. Leonard Cohen met Lullaby.

Jaag de schaduw van de muur. Jaag de spoken uit mijn hoofd. En laat alles eeuwig duren. Wie ons lief is, gaat niet dood. Hou de wolven op een afstand.

uit mijn hart. En de storm die om het huis huilt, zeg haar dat ik slapen wil. Maak een hemel vol met sterren, maak de hele wereld stil. En sluit mijn ogen toe, maak de oorlog blind. En laat mij slapen, laat mij slapen, laat mij slapen als een kind.

huis uit. Zeg haar dat ik slapen wil. Maak een hemel vol met sterren. Maak de hele wereld stil. En sluit mijn ogen toe. Maak de oorlog blind. En laat mij slapen. Laat mij slapen. Laat mij slapen als een kind.

Ja, na dat wiegelied van Leonard Cohen, Lullaby, vond ik het leuk om dit erachteraan te draaien. Het wiegelied van die wetskaap van Stef Bos. Het is te vinden op het album, als ik het misschien uitspreek, Mpumalanga tot die kaap. En het is op een album dat stamt uit het jaar 2001. Aduke van de Heimond, en dat wordt gebracht door Mark Knopfler samen met Emmylou Harris.

Ja, dat was Fairport Convention, uiteraard met zangeres Sandy Denny. De dame die eigenlijk veel te jong is overleden aan een ongelukkig geval van een trap. Ja, dat kan gebeuren. En dit is een van de twee verzoekjes die ik vandaag gehad heb om te draaien. Deze was van Arie, White Dress. En ja, ik heb het nummer nooit gedraaid. En ik draai toch regelmatig iets van Sandy Denny, maar dan van een van haar solo-albums. Ga verder met Herman van Veen van het album Blauwe Plekken uit het jaar 1989, stamt het alweer Zonder Pardon.

Misschien wel een domme vergissing. Misschien een verduisterde zon. Voor de zekerheid een kleinere liefde. Een uitvlucht zonder pardon. Nooit meer een taal of een teken. Hebben wij ooit echt bestaan? Jij hebt een man, twee wolken van kinderen. En ik, een uitstekende baan.

een blues in een kroeg. Diep binnenin nog die brandende zin voor de dood. Is het ietsje te

misschien het gezonde verstand. Al wat ik verdicht heb, waarop ik geen zicht heb, koester jij in de palm van je hand.

Ja, ik heb het altijd al een mooi nummer gevonden. Cockney Rebel en Sebastian uit het jaar 1973. Ik draai het niet zoveel, maar af en toe zet ik het toch weer eens op een lijstje. Ik kan er zelf ook van genieten. Ik hoop van u ook in ieder geval. Van Morrison, ja, we kennen hem, de meeste mensen kennen hem van een hit. Een algemeen hit noem ik het maar, die hij ooit gemaakt heeft. Have I Told You Lately, maar de liefhebbers van Van Morrison kennen nog heel veel meer muziek van hem. Het komt wel van hetzelfde album waar het nummer op staat. Die zou van het Songs uit 1989. Maar die gaat draaien wat ik al meer gedraaid heb. Een van die mooiere nummers die ik zelf ook heel erg mooi vind. These Are The Days, Van Morrison. Ach nee. Deze moet hebben natuurlijk. Als je het doet.

Ja, dat gaat het mes helemaal mis. Want dat is totaal verkeerde cd die ik erin heb zitten. Ik had er gewoon even op niet meer zitten, want ik heb hem echt op mijn lijstje staan. Ik had de cd van Herman van Veen er nog in zitten, maar die had ik er wel even uit moeten halen voordat ik de nieuwe erin ging stoppen. Ik zet hem netjes op het nummertje 10 wat ik op de cd heb staan. En ik ga toch gewoon weer even opnieuw starten. En we gaan luisteren naar Van Morrison met het nummer wat ik al aankondigde. This are the days.

Rieten. Die spreek ik regelmatig tijdens bluesbijeenkomsten hier bij de radio, maar ook ergens anders. En zij zei me, je hebt ooit eens verteld, want ze luisteren ook regelmatig naar Starlight Souvenirs, van je mag eens wel eens een keer een nummertje aanvragen. En dat, je draait ook meestal muziek die je niet zoveel op de radio hoort. Ze zeggen, nou, ik heb een nummertje van Roy Orbison, dat hoor ik ook nooit op de radio. En dat slaat een beetje op het leven van mijn en mijn overleden man. Dus ja, kan je natuurlijk niet weigeren dan. Roy Orbison dus van het album Flowers uit het jaar 1968. Walk On, speciaal voor jou, Riet. Ja, ik draaide het al per ongeluk een klein stukje ervan. En ik weet zeker dat de man die gisteren jarig was, en ik noem geen namen, maar hij weet precies waar ik het over heb, want ook hij luistert altijd naar Starlight Souvenirs. Maar dit keer niet, dat bekende nummer, maar deze keer dan die arm om mijn schouder. Dick van Altena.

Ja, mooi nummer. Maar natuurlijk Neil Diamond met het mooie Morningside. Maar toch, ik heb er al een keer wat van gedraaid samen met Emmylou Harris. Dit keer dus op zijn, een van zijn soloalbums met als titel Sailing to Philadelphia. Ik ga draaien Baloney Again.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. Drie van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. Twee mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van AWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt.
2: Je kunt niet langer wachten. We leven dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
3: Die jullie allemaal natuurlijk een heel hartelijk welkom wensen in het programma van vanavond. Fijn dat je bent afgestemd op het leukste countryprogramma wat er is bij jouw lokale radio RTV Ridderkerk en Atos RTV. Nogmaals, fijn. Ik hoop dat je het veel kan genieten van de muziek die we voor jou hebben gepland vanavond.

Alabama en Mountain Music, want zo heet dat nummer. Mountain Music, voor de mensen die het niet weten, dat is die muziek die gespeeld werd voordat de country music überhaupt uitgevonden was, Mountain Music. Het is waar het voor staat. Dat was de muziek die ze in de arme gebieden van de Verenigde Staten speelden, omdat ze gewoon domweg wat te doen moesten hebben. En daaruit is onze mooie country muziek uiteindelijk ontstaan. Natuurlijk na de bluegrass, want dat was dan de volgende die kwam. Ja, mooi. Over mooi gesproken. Hier is George Strait. Amarillo by Morning.

En zo langzaam verdwijnt dat naar de achtergrond. Amarillo by Morning van het album Straight from the Heart van George Strait was dat van heel wat jaren geleden. We draaiden wat oudere muziek vanavond, maar wel de mooie. Tenminste, dat is in elk geval wel de bedoeling in deze stad, zeker zo. Is Keith Whitley, Don't Close Your Eyes, het album. En dit is When You Say Nothing.

0: Zwijmelmuziek was dat. When You Say Nothing At All. We kennen de uitvoering van Alison Krauss en Union Station. Maar deze is ook zeker zo mooi.
1: Hello, darling.
0: Deze ook trouwens.
1: Nice to see you.
0: Conway Twitty.
1: It's been

daar spat toch werkelijk de liefde wel af. Hello Darling van Conway Twitty was dat. En dat komt van het album The Very Best of Conway Twitty. Soms hebben we niet het originele album, althans niet in de playlist staan. En dan draaien we deze van een verzamelaar. Dat mag ook wel. Deze band, die kan ik best wel aankondigen. Maar er zijn mensen die het veel beter kunnen. Hier is de Nitty Gritty Dirt Band en Fishing in the Dark.

Fishing in the Dark was dat van de Nitty Gritty Dirt Band. Ja. Lekker nummer om te draaien, nietwaar? Ja, je luistert goed. Je luistert naar het programma Country Style. En dat speelt zich elke vrijdagavond af hier in de studio's van RTV Ridderkerk Live. Tussen 9 en 10 uur. Elke donderdagmiddag kun je luisteren tussen 2 en 4. Eindelijk zeg ik het goed. En naar Country Style bij de collega's van Atos RTV. Welkom daar als je luistert in de Zwijndrechtse Waard. En op de zondagmiddag kun je nog eens een keer tot 5 uur luisteren. Naar de herhaling tussen 4 en 5 uur bij RTV Ridderkerk. Tja, dan is het natuurlijk weer tijd om de muziek te gaan draaien. Don Williams. Tulsa Time.

Living on Tulsa Time was dat van Don Williams. We gaan het tempo een klein beetje opvoeren, dames en heren. Het is tijd voor de voetjes van de vloer. Het is zaterdagavond in Louisiana. Louisiana Saturday Night. Hier is Mel McDaniel.

De Honky Tonk Man van Dwight Yoakam was dat. Leuk dat je nog steeds aan het luisteren bent naar het programma Country Star. Hier is Hank Williams Jr. All my roadie friends.

0: All My Rowdy Friends Have Settled Down. Dat van Hank Williams, maar dan wel de junior versie van Hank Williams. Is Who's Gonna Fill Their Shoes?
1: Hey, they call me the fireman.
0: Hey, hey, hey.
1: That's my name.
0: Nee, hier gaan we eventjes een klein beetje ingrijpen, want dit gaat natuurlijk niet helemaal goed. Nee, nee, nee. Ik zei dat we dit nummer gingen draaien. Met al die mensen die overleden zijn en toch nog een keertje opvolging moeten hebben.
2: You know, this whole world is full of singers.
0: Daar gaat het nummer over.
2: But just a few are chosen.
0: Who's gonna fill their shoes?
2: Tear your heart out when they sing. Imagine life without them.

is een goede vraag. Who's gonna fill their shoes? Dat was niemand minder dan good old George Jones natuurlijk. En deze kennen we allemaal. The country boy can survive.

En dat is nou eenmaal zo waar. A country boy can survive. Als je naar het liedje hebt geluisterd, dan weet je ook nog hoe. En dit is misschien ook een optie. Hier is Kenny Rogers.

ja, precies. We kennen hem allemaal, hè, niet waar? Deze misschien niet. Country en de blues, die liggen dicht bij elkaar. Hier is de Friday Night Blues van John Conley.

The Friday Night Blues. Mooi, hè? Hier de volgende die we gaan draaien. De Oak Ridge Boys. Leaving Louisiana in the broad daylight.

Ja, Live in Louisiana in the Broad Daylight was dat van de Oak Ridge Boys. En de laatste plaat die we gaan draaien is deze. David Fritzell en Shelley West. You're the reason God made Oklahoma.

met Buck Owens en zijn Buckaroos. Die spelen weer de eindmelodie van het programma van vanavond. Dankjewel dat je hebt afgestemd met Country Style. Wil je nog eens luisteren? Dat kan natuurlijk zondag in de herhaling hier bij RTV in de Kerk. Tussen 4 en 5 uur. Na de klok van 5 uur op de zondag is het tijd voor Trosselos. Het non-stop shanty programma. Luister je op de vrijdagavond, dan ben je van harte uitgenodigd om te blijven luisteren. Want straks na de klok van 10 is Jazz and Easy aan de beurt van de collega Veder Vogel. En luister je naar de collega's van Atos RTV, dan is het tijd voor de swingende hitmiddag na de klok van 4 op de donderdagmiddag. Wat mij betreft, dankjewel en tot de volgende dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Trossen los. Een gevarieerd non-stop programma met Santies en Zeemansliederen.

0: si vroegstig aan je, do poekie jou krenje, let je na die, ze vieren voor oortje, ze fletje mi die.
1: Ja, sta ja.
0: Ze jaarstig om vroeg, als si vroegstig aan je, do poekie jou krenje,

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majczak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majczak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging op de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
9: Ga voor meer informatie.

Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur, techniek en muzieksamenstelling, Peter Gouweloos.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Welkom bij het programma Avondzang. Een non-stop programma met de mooiste koor- en samenzang, bekende solisten, vocalgroepen en een korte meditatie. Techniek en samenstelling Peter Gouwerloos.

In sommige families is het de gewoonte om na de kerk bij moeder of oma koffie te drinken. Jezus gaat deze Sabbat samen met een paar leerlingen naar de schoonmoeder van Petrus. En Jezus is die Sabbat nog meer nodig. Het wordt een kort nachtje. We lezen Markus 1, vers 29 tot 39. Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen. 'S Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen. Ook dreef hij veel demonen uit. Maar hij stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Jezus op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem zoeken. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem: "Iedereen is naar u op zoek." Toen zei hij: "Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan." In heel Galilea verkondigde hij het goede nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.

Misschien ging het wel als een lopend vuurtje rond. Het gesprek bij de koffie komt op de schoonmoeder van Simon. Ze is ziek en Jezus aarzelt niet, maar gaat naar haar toe, pakt haar hand en trekt haar overeind. En meteen zakt de koorts, stapt ze uit bed en neemt ze haar rol als moeder weer op. Ze zorgt voor de koffie, met wat lekkers erbij. Misschien gaat dat als een lopend vuurtje rond. Jezus kan genezen. Zoals het ook in onze tijd nog wel eens als een vuurtje rondgaat. Een bepaalde voorganger die mensen kan genezen. Het zorgt nog steeds voor veel aandoop. Wat is kostbaarder dan je gezondheid? Als het avond wordt, de Sabbat is afgesloten, verzamelen zich allerlei mensen bij de deur. Misschien overdrijft Marcus een beetje, maar hij zegt: alle inwoners van de stad hadden zich verzameld. Het is alles en niets. Veel zieken worden van allerlei kwalen genezen, maar ze mochten niets zeggen. Want ze wisten wie hij was. Zo'n raadselachtige zin. Jezus waarschuwt er steeds voor. Hij probeert populariteit te omzeilen. Om zo het geheim van zijn ware identiteit te bewaren voor wie het echt willen begrijpen en geloven. Maar het helpt niet. Iedereen is naar u op zoek, wordt er tegen Jezus gezegd. Zijn roem zit Jezus in de weg. Hij is bang opgeslokt te worden door de nood hier in Capernaum. Jezus' grote opdracht is het goede nieuws van het koningschap van God te verkondigen. Die focus wil hij niet verliezen. Ja, je krijgt een beetje het gevoel dat Jezus een workaholic is. Zelfs op Sabbat is hij druk, druk, druk. Hier merk je dat hij zich even beperkt, dat hij zich onttrekt, om zich te kunnen concentreren op het hart van zijn werk, het goede nieuws verkondigen. Je verantwoordelijkheden kunnen soms zo belangrijk zijn dat ze je opslokken. Dat je alleen nog maar aan het reageren bent op wat er allemaal op je afkomt. Het is ook allemaal goed en nodig. En je kunt door niemand worden gemist. Maar is dat het waarvoor jij vanmorgen op weg bent gegaan? Je kunt veel werk goed proberen te doen. Maar is het ook het goede werk dat je doet?

Er is veel te doen. Veel goeds te doen, ook door jou vandaag. Maar welke concentratie vraagt de Heer van jou?

Heer, we kunnen soms datzelfde gevoel hebben dat iedereen naar ons op zoek is. We danken u voor het voorbeeld dat Jezus gaf. Geef dat wij vandaag in zijn voetsporen mogen gaan om u en onze naasten te dienen op de plek waar u ons nodig hebt. Amen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden Oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een Oranje Mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 Oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedenavond. Van harte welkom bij het programma Religieus op uw verzoek. U kunt vanavond verzoekplaten aanvragen. Dat kan iedere avond dat we het verzoekplatenprogramma hebben. U kunt bellen naar telefoonnummer 0180-430-777. En wij vinden het fijn als u belt. Dus verzint u even voor wie u een plaatje aan kunt vragen. Dus noods voor uzelf als u een lied heel graag wilt horen. Maar voor een ander kan natuurlijk ook altijd. En bel dan even naar onze studio. Aan de telefoon krijgt u dan Arinda Hardam of Hans Grimwis. De techniek wordt vanavond gedaan door David Muis-Oudijn. Mijn naam is Helma Hogendijk. En David, ik ben blij dat je er weer bent. We hebben om 8:15 en om 8:30 weer de raadplaat. Dan laten we een stukje muziek horen. En als u weet welk stukje het is, van welk lied, dan kunt u ook bellen naar het bekende telefoonnummer. En degene die vanavond wint, die krijgt een bonnetje voor een bloemetje van het bloemenhuis Johan van der Waal. We beginnen vanavond met een lied wat wordt gezongen door het christelijk mannenkoor IJsselmuiden Grafhorst. Zij gaan zingen Prijs de Heer met blijde galmen.

Afgelopen vrijdag 12 juni was mevrouw de Koning jarig en zij wordt nog van harte gefeliciteerd door de kinderen en de kleinkinderen. Zij hebben het lied uitgezocht God zij met u, speciaal voor mevrouw de Koning, gezongen door de hervormd gemengde zangvereniging Fox Jubilans.

mogen voor de eerste keer vanavond aandacht besteden aan de raadplaat in onze quiz van de week. En zoals gebruikelijk bij de quiz hoort een prijs en dat is ook zoals gebruikelijk het bonnetje voor een bloemetje. Een waardebon goed voor een hele mooie bosbloemen. Maar daar moet u wel iets voor doen. We laten straks een fragment horen van een lied of een psalm en dan is de vraag welk lied of psalm hoort u? En als u het weet of denkt te weten, dan kunt u contact opnemen met de studio van Radio Ridderkerk. En dan maakt u kans op het bonnetje. Zullen we eerst maar eens een keer gaan beginnen? Voor de eerste keer vanavond is aan u de vraag: welk lied of psalm is dit? MUZIEK

voor de eerste keer vanavond is dit het fragment. Weet u welk lied of psalm wij zoeken? Bel dan snel met de studio van Radio Ridderkerk op het nummer 0180-430-777. En heeft u het fragment gemist of twijfelt u? Geen probleem, want over een kwartiertje volgt een herkansing.

ga je wat anders doen. Ik maak David helemaal in de war, want dan heb ik iets gezegd van we gaan dit draaien en dan doen we toch iets anders. Maar dat geeft niet. Dan geef ik hem even een andere cd. We gaan even moeilijk doen hoor. En dan ga ik zo een berichtje voor u oplezen. Dan gaan we van deze, nummer 5 draaien, David. Mag jij die doen? En dan ga ik even mijn berichtje opzoeken. Oh, wat dom. Ik maak er een rommeltje van. Waar is het bericht wat ik wilde zeggen? Er is namelijk weer een zomeravondconcert zit er aan te komen. In de Boezemkerk. En dat vindt plaats op 11 juli. Op zaterdagavond 11 juli. Het concert begint om 8 uur. En de kerk is open om 7:30. De toegang is gratis, maar er is wel een collecte bij de uitgang. En de uitvoerende, dat is ook altijd wel leuk om te weten, want het is een instrumentaal concert, maar er is ook samenzang tussendoor. En er is een, hoe noem je dat ook alweer? Een orgelimprovisatie op verzoek. En dat wordt allemaal gespeeld door Jan-Peter Teeuw. Orgel en piano, Corné van der Giezen, panfluit, Martin Klop, cello en Marien Stouten, orgel. Nou, dat belooft weer een hele mooie avond te worden. Ook al is het mooie orgel uit de Boezemkerk weg, maar er staat wel een ander orgel. Dus daar zullen ze het dan mee moeten doen. Maar dat is wel een stukje kleiner dan wat er eerst stond.

gaan we verder met Psalm 116, gezongen door het koor Soli Deo Gloria uit Urk. En dat is speciaal voor mevrouw de koning voor haar verjaardag, aangevraagd door Lodewijk Hoetzee uit Zuid-Afrika. En hij schrijft er nog bij: van harte geluk gewenst met uw verjaardag, mag uw nieuwe levensjaar gezegend zijn, ook wat de gezondheid betreft.

Hendrik IJsselstein is afgelopen week jarig geweest en hij wordt nog hartelijk gefeliciteerd door Leni. En ook door ons. Het Snikkeveers Christelijk Mannenkoor gaat voor hem zingen. Zijn eigen koor is dat. Dankzij de heer

mogen voor de tweede keer vanavond aandacht besteden aan de raadplaat in onze quiz van de week. De vraag aan u vanavond is: welk lied of psalm is dit?

Weet u welk lied of psalm dit is? Dan kunt u contact opnemen met de studio van Radio Ridderkerk. Ons nummer is 0180-430-777. En tot 9:15 kunt u bellen met de hopelijk juiste oplossing. En wellicht bent u dan de winnaar van ons bonnetje voor een bloemetje.

Het volgende lied dat we gaan draaien is aangevraagd door onze trouwe luisteraar die iedere uitzending een verzoekplaat doorgeeft. En dat is een lied gezongen door het christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus. Zij gaan zingen Ziet in blinde razernij.

9 juni was Marieke van Beuzekom jarig. En Marieke is een van onze gewaardeerde medewerksters die ook programma's maakt bij de radio. Want zij doet muzikaal boeket en Ridderkerk en de Kerken. Voor haar willen we graag het lied draaien 10.000 redenen. En dat wordt gezongen door het christelijk gemengd Drechtstedenkoor Praise Him.

volgende lied dat we gaan draaien is Samen in de naam van Jezus. En dat wordt gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Dronten. Dit lied is aangevraagd door Henk, Meta en Arinda voor mevrouw de Koning, omdat ze vrijdag jarig is geweest.

Het volgende lied is speciaal voor alle luisteraars en het is aangevraagd door Lodewijk Hoetzee uit Zuid-Afrika. Het lied heet Hoe lieflijk is Sion en het wordt gezongen door het Lindenkoor.

Ik heb net een briefje gekregen met daarop de winnaar van ons bonnetje voor een bloemetje. We zochten vanavond het lied Ik zie een poort wijd openstaan. En de winnaar, het is een winnares vanavond, dat is mevrouw Lagendijk van de Louise de Coligny-laan. Mevrouw Lagendijk, van harte gefeliciteerd met uw bonnetje voor een bloemetje. De bon kan opgehaald worden in de studio op dinsdagochtend of zaterdagochtend of zondagavond. Want dan zijn er in ieder geval een hoop mensen in de studio. En wilt u een andere keer komen, dan kunt u beter eerst even bellen of er iemand is in de studio om de bon te overhandigen. Als u de bon heeft, gaat u naar het bloemenhuis van Johan van der Waal aan de Kerkweg nummer 58. Daar levert u de bon in en u krijgt er prachtige bloemen voor in de plaats. Heel veel plezier met uw bloemen. Dan zal ik gelijk ook maar even vertellen dat over 14 dagen, dan ben ik er niet. Maar we hebben een vervanger. En dat is een hele handige, want die kan techniek doen en die kan presenteren. En dat is Aad. U hoort hem altijd al bij de raadplaat, maar dan doet hij het hele programma. En ik ben heel blij dat hij het programma een keertje mee, of een keertje over wil nemen, omdat ik over 14 dagen niet kan. We gaan nog even naar muziek luisteren.

Dit was het programma Religieus op uw verzoek alweer. Het vliegt altijd voorbij, zo'n uur. Ik wil graag Arinde Hardam en Hans Grimwis bedanken voor het aannemen van alle telefoontjes. En David Muis-Oudijn voor het doen van de techniek. Aad voor het inspreken van de stukjes van de raadplaat. En mijn naam is Helma Hoogendijk. Ik mocht het programma presenteren. Over 14 dagen dan kunt u ook weer verzoekjes aanvragen. Dat kan nu al door te bellen naar telefoonnummer 0180-430-777. U kunt ook een mailtje sturen naar verzoek@rtvridderkerk.nl. En dat kan gewoon de komende 14 dagen wanneer het u uitkomt. Dan komt hierna, na 9 uur, na het nieuws, komt het programma Orgelklanken met Wilfred Appeldoorn. Ik had al verteld dat ik er dan over 14 dagen niet ben, maar het programma gaat gewoon door en dan met Aad. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot een volgende keer. Dag!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlimmerkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedenavond luisteraars en van harte welkom weer bij het programma Orgelklanken tot 10 uur. Techniek is vanavond in handen van David Muis-Oudijn. Samenstelling en presentatie zijn in handen van Wilfred Appeldoorn. Deze uitzending hebben we mooie opnames van organist Marco den Toom uit Nijkerkerveen. Sinds 2023 is hij titulair organist verbonden aan de Stichting Bovenkerk in Kampen. En daarmee mag hij zich vaste bespeler en muzikaal ambassadeur noemen van het wereldberoemde Vierklaviers, Diensorgel en het Rijl Koororgel. In deze hoedanigheid verzorgt hij hier dan ook veel concerten en inspiratiesessies, kerkelijk orgelspel aan groepen organisten vanuit het gehele land. We beginnen met een fantasie over Psalm 118 en dan gespeeld op het Moreo-orgel uit 1732 van de Sint-Jan in Gouda.

Dat was psalm 118 vanuit de Sint-Jan in Gouda. We gaan verder met psalm 98 met uiteraard Marco den Toom op het orgel. En dit keer op het orgel van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag.

Dit was natuurlijk weer een heel kort nummer, Psalm 98. We gaan verder met een trio en koraal over Psalm 1. En dit keer dan ook weer vanuit de Sint-Jan in Gouda.

We blijven nog even in de Sint-Janskerk in Gouda. En we gaan luisteren naar een toccata over op bergen en in dalen. En aan het orgel uiteraard Marco den Toom.

vanuit de Grote of Sint-Joriskerk in Amersfoort gaan we nu verder met een fugatische koraalbewerking over Psalm 122.

Tot 10 uur luistert u naar het programma Orgelklanken, met daarin deze keer opnames van Marco den Toom. En we gaan luisteren naar het lied Wie maar de goede God laat zorgen, vanuit de Sint-Joriskerk in Amersfoort.

Het volgende, of de volgende psalm die we gaan laten horen is psalm 108. En die speelt Marco den Toom op het orgel van de Predigerkerk in Erfurt in Duitsland.

Met deze psalm zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Orgelklanken. Marco de Toom bespeelde eigen koraalbewerkingen op orgels van verschillende kerken in Nederland en eentje in Duitsland. We hopen dat u er weer van genoten heeft. Bedankt voor het luisteren en over 2 weken zijn we weer met een nieuw programma. Tot dan!

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Easy listening muziek.
2: Easy listening muziek.
1: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Muntz.

0: zondagavond. Het is 14 juni 2026. En op donderdagochtend zijn we er ook 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Oftewel 2 uur lang Love Songs. Love Songs are back again. En dat doen we zoals altijd vanuit Studio aan de Lommelstraat met Marijke van der Schoor en met Wendy. Hilly is er niet vandaag, maar dat geeft niet. Dat wordt allemaal opgelost door Marijke, dus het komt allemaal goed. Zoals gezegd, 2 uur lang voor u daar aan de andere kant van de radio. En op de donderdagochtend ook de herhaling van de zondagavonduitzending. Ja, een zondagavonduitzending waar we een beetje een concurrent zijn van Nederland-Japan. Maar goed, dat is op televisie. Wij zijn van de muziek en dat is veel en veel belangrijker, toch? Onze dag gaat uit naar de collega's van de religieuze uitzendingen. Zij hadden een bijdrage op de zondagavond tussen 6 en 10 uur. En op de donderdagochtend was het RTV Rijnmond staan met RTV Ridderkerk. In een informatief programma met muziek en heel veel nieuwtjes. Van vandaag I Am My Set van Neil Diamond als eerste. 3, 2, 1 van Bente. En Bewitched, Bothered and Bewildered. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra samen met Charlie Puth. Die vooral die het weet. Wat doen we vandaag? Onder andere...
1: De 3 van Dirk.
0: Uiteraard. En in het tweede uur gaan we wat... gaan we eens even kijken of er prachtige, mooie omdenkers zijn. Altijd heel belangrijk. Maar in ieder geval, vandaag zijn we met de muziek. Muziek daar vliegen aan de andere kant van de radio. En dat is altijd heel mooi om naar te luisteren. En dat doen we allemaal tot aan de klok van 12 uur. Ja, we hebben het over een beetje over de aarde. De aarde is een beetje, ja, een beetje uitgeput aan het raken. En onze eigen Michael Jackson, toen de tijd, maakte er een mooi nummer van.

Dat is de nieuwe van Stromae en doet hij samen met Tovlo. Wie het ook mag zijn. Des Fleurs et Stromae. Een splits met de nieuwe. Geldt ook voor deze van John Mayer samen met Lainey Wilson. Hebben we het over phone, keys en wallets.

0: 1971. Andy Williams en Where Do I Begin? Of van de film Love Story. Ja, een film die we toch wel allemaal hebben gezien, denk ik, toch. Rob de Nijs, ja, hij is niet meer. Maar een van zijn laatste nummers was een prachtig nummer. Niet voor het laatst.
1: Ik wil niet opstaan in het donker, ik wil mij zijn maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug en ik wil terug

0: praten met een verhaal.
1: Mooi hè, Rob de Nijs. Niet voor het laatst en ook een beetje voor Renate van de week. Is ze helaas begraven. Drie van Dirk. Ja, prachtige nummers weer. Something About The Way You Look Tonight. Nummer is afkomstig van zijn 26e studioalbum The Big Picture. En was de B-side van het herschreven Candle in the Wind. Wat uitgebracht werd bij de begrafenis van de Diana, Princess of Wales. En volgens het Guinness Book of Records werd het de best verkopende single ooit. Het was in hetzelfde jaar dat een andere grote vriend van hem overleed, Gianni Versace. Na al dit leed raakte hij tijdelijk in een depressie. En ook dit nummer was Benny Turpin, zijn vaste schrijver, verantwoordelijk voor tekst en muziek. Een hele mooie Something About The Way You Look Tonight. Elton John.

En Elton John houdt door naar nummer 2 in de lijst van Dirk Bravenboer. Live is a Northern Town. En Justin Hayward en Mike Bett zijn de vertolkers van dit nummer. En het was in 1985 de debuutsingle van de Engelse folk-popband The Dream Machine. En geschreven door David Gilmour, frontman van Pink Floyd. En deze versie van Beth en Hayward is ontstaan uit een zeer vruchtbare muzikale samenwerking. Hun partnerschap omvat meer iconische covers, orchestrale projecten en recent nieuw werk. En daarnaast was er ook een samenwerking op het project War of the Worlds, waar beide aan meewerkten. Dit resulteerde in 1989 ook aan een album met als titel Classic Blue, samen met het Londense Philharmonisch Orkest. En deze single is vorig jaar uitgebracht en op YouTube te zien in een zeer realistische AI-video. Live in a Northern Town. Justin Hayward en Mike Beth. En we draaien dan ook de YouTube-versie, Dirk. Dus prachtig mooi. Bedankt. Nummer 2 in de 3 van Dirk.

Mag je aanraden eens naar de YouTube-filmpje te kijken van deze prachtige single van Justin Hayward en Mike Best. Live in a Northern Town. Door naar de derde in het rijtje van drie van Dirk Bravenboer. En heb het over een dame. Jazeker wel, Vanni Vabiola. En I Love You is het titel van dit nummer. Het is afkomstig van deze Indonesische volksmuzikanten uit de stad Padang. Haar muziek combineert traditionele klanken met moderne melodieën en geeft een beeld van het rijke culturele erfgoed van haar land. Ze heeft zich snel gepopt tot een bekende naam in de Indonesische muziekindustrie en ze schrijft zelf haar liedjes en heeft inmiddels twee albums op haar naam staan. Ze zingt uitsluitend ballads in haar eigen taal, maar wijkt ook wel eens uit naar het Engels. En dit nummer is een cover van Celine Dion. Ik heb het over Vanni Vabiola, I Love You, in de drie van Dirk op plaatsje 3.

I knew it, I knew it. Ik wist het, ja. Taylor Swift, haar nieuwe. Hoe zou staan met Nederlands elftal? Nee, doen we niet aan, hè. We draaien gewoon muziek in het programma Love Songs Are Back Again. En doen we aan de klok van 12 uur. Tranen in een gift shop. Ja. Dus van Roxanne Hazes. Alweer zo'n beetje de laatste in het eerste uur.

Het kost veel gedoe om geen gedoe te hebben. Dus het leven is altijd vol gedoe. Vooral bij voetbal. En ja, voetbal. Meedoen is toch belangrijker dan winst maken?

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Hans Muntz. Goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs.
10: Welkom terug in deel 2 van Love Songs. Dan de klok van 12 uur. Hele fijne muziek. Ja, zo eindigen we het eerste uur. En zo gaan we ook beginnen met de tweede uur. Een klein stukje nog van Santana's Europe, Earth's Cry, Heaven's Smile. Dan de klok van 12 is ons gezegd met wat omdenken dadelijk. En ja, uiteraard heel veel muziek. Deze zender. En te weten ik met Love Songs. Love Songs are back again.

Wop en All for One. En dat heeft allemaal te maken met een anthem voor Alpe d'Huez. En dat is weer een prachtig mooi initiatief, zoals die een enkele weken terug was op de Alpe d'Huez, om daar geld in te zamelen. Prachtig en mooi. U bent weer bij Love Songs. Love Songs are back again. Ja, liefde, daar gaat het om. Het grootste geluk in het leven is dat overtuiging dat we geliefd zijn. Geliefd zijn om wie we zijn. Of beter nog, geliefd ondanks wie we zijn. Maar soms is het lastig. Soms gaat de liefde weg. En dan is het moeilijk. After the love has gone. Goud vanuit 1979 van Earth, Wind and Fire.

trieste nummers eigenlijk. Ja, Dionne Warwick, haar nieuwe samen met John Legend. Where is your heart? And after love has gone. Van Earth, Wind and Fire zat daar weer voor. Snelle heeft ook een nieuwe gemaakt. En dat is ook een hele mooie. Groot, maar klein.

2012. Adele en Skyfall. Weet je trouwens al wie de nieuwe James Bond wordt? Nee, hè? Eigenlijk nog niet. Nou, we gaan even opzoeken of we daar achter kunnen komen. Brandy Carlile, Life on the Run.

Randy Carlyle en Live on the Run. Ja, tegenwoordig kan je alles bezoeken, hè? Jazeker wel. En ik heb zo op mijn telefoon gekeken. En dan zie ik dat er officieel nog niet bekend is wie de nieuwe James Bond wordt. En het heeft allemaal te maken met het feit dat Denis Villeneuve, dat is de regisseur, het heel druk heeft voor Bond 26. En dat gaat dan even duren. Maar er zijn kanshebbers. En dan gaan volgens de geruchten Callum Turner, en die is weer bekend van Masters of the Air en Fantastic Beats, die 36. En we hebben ook nog Jacob Elordi, 28, bekend van Euphoria en Priscilla. En Aaron Taylor Johnson, 35, bekend van Kick-Ass en Kraven the Hunter. Nou, allemaal nooit van gehoord. En de laatste, en dat is echt een serieuze kans hebben, dat is Harris Dickinson van 29. En die is weer bekend van Triangle of the Sadness. Nou, is het allemaal serieus? Ik weet het niet. Dus wilde ik deze starten. Maar dan moet ik wel de schuif openzetten. Ben je het echt serieus? Bruno Mars?

0: Ondanks alles geloven we nog steeds dat de mensen in hun hart echt goed zijn. Jazeker wel.
1: Wanneer heb je tijd? Heb je een fijne dag? Gaat het wel goed? Is er iets? Nee, mam, het is gewoon druk. Ik zit op de fiets. Mijn jas, mijn tas. Ik moet de kat nog eten geven. Als alles meezit, ben ik in Brabant rond 6:30. Want je hebt de laatst, het is veel te lang geleden. Wat jij een maand noemt, noem ik 4 weken. Maar het is terecht wat je zegt, en ik voel hetzelfde. En ik praat het telkens recht. Het ligt ook aan die veel te trage trein. Als ik een auto heb, dan zal het anders zijn. De trein die wilde eerder gaan, zie me hier nu staan. Als ik nu eerder was geweest.

staan. Langzaam haasten, hier vandaan. Ik maak langzaam haast, terwijl ik eigenlijk moet gaan. De parade is nu toch in Amsterdam? Mam, ik heb geen idee. Ik was op jouw kamer, wat moet ik met die Bassie en Adriaan DVD? En heb je rijbewijs gehaald? Ja, mam, ik kom snel naar Brabant toe. De douche, de vaatwasser, ik moet de kattenbak nog legen. Als alles meezit, ben ik in Brabant net voor 8:30. Nee. En je zei het weer, het is nu echt te lang geleden. Wat jij een maand noemt, noem ik heel even. Maar het is terecht wat je zegt, en ik voel hetzelfde. En ik praat het alweer recht. Ik rij 130 op de linkerbaan en zie mezelf het huis uitgaan. Je zei vaak, wat gaat het snel? En ik te weinig, dank je wel. Goed dat ik dat nu vaker zeg. Kijk naar de strepen.

Het regent, maar ik neurie met een opgewekte toon. Ik rij de straat in waar ik al jaren niet meer woon. Als ik binnenstap, verdwijnen al mijn zorgen. En ik denk, was het maar nog lang geen morgen. En ik luister naar alles wat je zegt.

En ik wens mezelf weer terug. Maar de tijd gaat veel te vlug. Ik vraag me af of het

0: te gaan. Mam, tot snel.
1: Een gouden ouwe in Love Songs.

echt lijn terug, hè? 1972. Nilsson. En Word Out, viel. Overigens, ja, dat is wel, wel even iets wat ik moet zeggen. Want we hebben allemaal plaatjes die hebben allemaal te maken met de dood. En dat is wel echt triest. Het hoort er niet bij, maar het gebeurt zo. Van de week weer het uitvaart gehad van Renate. En dan denk ik van, ja, yeah, What a Way to Die. Ook weer zo'n plaat van Nona.

Scott McGinty in 1967 alweer. En Emotions, ja. San Francisco. Dat was het de markt afgelopen vrijdag. En toen, ja. Toen fietste er een mevrouw over de markt. En ik zei, mevrouw, is dat nou wel zo handig? Ik was toen boos. En dan denk ik bij mezelf, soms kunnen pijnlijke dingen ons lessen leren waarvan we dachten dat we ze niet hoefden te leren. Maar toch, ja, het gebeurde. Mevrouw werd boos, een beetje. Woede die er niet mag zijn, wordt destructief. Je kunt je boosheid omdenken door het om te zetten in constructieve energie. Kijk ook tegen haar. Kijk eens even om je heen. En doe het niet. Nergens voor nodig.

Ja, zo gaan we naar het eind van de show alweer. En ik zie dan dat ik geen mening heb. Mensen met een mening zijn stom. En vallen is niet erg. Soms ligt het geluk voor het oprapen. Is maar dat u het weet.

From Down Here, Lola Jong. Ja, ik moet toch echt afbreken, want het programma zit erop. En ik wil er nog eentje draaien. Een meneer die we ook aan het begin van de uitzending hebben gedraaid. Dat is Neil Diamond, You Can't Have It All. Met dank aan de bereiken van de Schoor hier in de studio, Wendy. En jullie thuis zeg ik een heel goede avond, goedenacht. Wees voorzichtig en laten we hopen dat het goed gegaan is bij Nederlands Elftal. Tot ziens, keer uit. En tot volgende week, hè. Aha.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws uit de regio.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Toen al een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het centrale orgaan opvang asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat de eerste bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Neuhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld, zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond nieuws.

0: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt. 'S Middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: René Wissers met het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die in flats op de derde verdieping of hoger wonen in Rotterdam-Zuid om de waterdruk te testen. Toen al een deurige stroomuitval doen de waterpompen in flats het vaak niet. Zodra de waterdruk begint weg te vallen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk emmers en flessen water te vullen om zo een waterreserve te hebben. Vanochtend vroeg ontstond er brand in een transformatorhuisje. Daardoor kwam een groot deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom te zitten. Winkels en restaurants moesten door de stroomstoring de deuren sluiten. 19.000 huishoudens zaten zonder stroom. De hulpdiensten hebben geen last van de grote stroomstoring op Rotterdam-Zuid. Woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie laten weten dat de meldkamer ondertussen draait op noodstroom, waardoor de hulpdiensten gewoon bereikbaar blijven. Het mobiele netwerk werkt volgens de veiligheidsregio niet overal even goed en vraagt mensen om het netwerk alleen in geval van nood te gebruiken. Belangengroep Platform Asielopvang Zuidplas probeert via de rechter de werkzaamheden rondom een nieuw te bouwen regionale opvanglocatie stil te leggen. Afgelopen week hervatte het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de voorbereidende bouw aan de Zuidplasweg. Op die plek moet een opvanglocatie komen voor de komende 10 jaar voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Ondanks dat de vergunning voor de bouw al is afgegeven, loopt er nog wel een bezwaarprocedure. De belangengroep wil dat eerst de bezwaren worden afgehandeld voordat er gebouwd wordt. Morgen zouden de eerste heipalen de grond ingaan. De politie heeft zaterdagavond 3 mannen aangehouden in de wijk Crispijn in Dordrecht. Na een melding van een inbraak werd er op de Albert Neuhuisstraat een voertuig aangetroffen met daarin 3 mannen. In het voertuig trof de politie inbrekerswerktuig aan. Daarop zijn een man van 22 uit Huissen, een man van 31 uit Maastricht en een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum tegen een maximum aan het aantal inwoners gestemd. Dat blijkt uit de eerste exit poll. De vraag was of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu telt Zwitserland ruim 9 miljoen inwoners. De rechtspopulistische regeringspartij SVP vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Vooral in steden wordt de bevolkingsgroei gevoeld. Zo is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Critici zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege tekort in bepaalde beroepsgroepen, zoals onder meer in de zorg. Tot slot nog het weer. Af en toe zon en droog. Het blijft koel met een maximumtemperatuur van maximaal 18 graden. Vanavond zon, vannacht bewolkt en vrijwel droog. Het komt dan af naar 10 graden. En tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal...